0: Paramount kondigde eind februari aan dat het Warner Brothers voor $110 miljard koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Schoenontwerper Jan Jans is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week Higo, Vallen in Geluk.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden de afgelopen middag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen.

0: een supermarkt in Dordrecht waren de flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

0: Overijssel. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met de hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was vrijdagochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de andere 2 aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela, maar details over wanneer en waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. Het andere duel in groep D tussen Turkije en Australië wordt morgenochtend gespeeld. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week Higo, Vallen in Geluk.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer verder naar mensen onder het puin van het gebouw waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden gistermiddag dat er aanwijzingen waren dat er nog mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de flat ernaast konden vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen was er opvang geregeld in een hotel. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds niet terugkwamen, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen daar zijn aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Het andere duel in de groep D tussen Turkije en Australië is komende ochtend. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon en het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Only Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
3: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
4: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
7: Hey, bedankt.
8: Merci.
6: Thanks. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
9: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
10: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
9: Echt?
10: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
11: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
12: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht.

0: geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
2: Radio Oost.

aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
1: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Morgen extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn drie bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de twee anderen aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van de Venezolaanse drugskartel Tren de Agua gedood. Dat zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep aan een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Agua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. Het treinbeveiligingssysteem daar is verouderd en aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden. Dat meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, de klompsandaal en de rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt wat regen. Maar vooral in de middag schijnt de zon. Het wordt 15 graden in het noorden en 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
5: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Radio Oost, de

0: de scheidsrechter en de discjockey. Ze hebben de krachten gebundeld. En elke zaterdagochtend zitten ze voor u klaar. Bas, ben je er klaar voor?
1: Present.
0: Bert, ben je er klaar voor?
2: Vraagteken.
0: Oké, here we go.
2: Het is 8 over 8. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag 13 juni 2026. Het is de 164ste dag alweer van het jaar. En we zijn in week 24, Bas.
1: Zo, dat schiet op. Ik zeg, ik ben aanwezig. Jij vraagteken. Ben je nog half in slaap? Of nee, je bent wakker toch?
2: Nee, ik ben een beetje verkouden.
1: Oh, dat klinkt altijd mooi als van die DJ's op de radio een beetje verkouden zijn. Een beetje met zo'n stem zo.
2: Ja, is dat zo? Dat
1: vind ik altijd mooi. Beetje,
2: maar dat zal ook wel door het weer komen, denk ik.
1: Of heb je te veel gesproken?
2: Ja.
1: Gedraaid.
2: Ik ga ook nooit weer luisteren naar mensen hier binnen de organisatie.
1: Ik ga nooit meer luisteren. Goedemorgen, dames en heren.
2: Goedemorgen. Ja. Nee, dit zeg ik even met een knipoog.
1: Ja, wat
2: ik ben er 6 keer op aangesproken van de mensen van de catering. Marianne die zegt tegen mij, let even op. Morgen kun je niet via de weg, gewoon normale weg, Oost bereiken. Wil je ook even je gasten, wil je pas even appen. Dus, wat app ik jou? Je moet via Van der Valk.
1: Van der Valk, ja. En daar even je auto neerzetten, want de weg ligt eruit. Ja.
2: Nou, wat schetst onze verbazing.
1: Je kan er gewoon inrijden,
2: ja,
1: toch?
2: Ja, je kan gewoon doorrijden. Bedrijven zijn bereikbaar.
1: Nou, ik moet zeggen, ik was vanmorgen een beetje slaperig. Dus ik ging erin. Ik denk, ik zie die verkeersman staan. Ik denk, shit, ik zijn bed in ben geappt. Ik denk, dus ik wil wel draaien. Want zei die man, nee, rij maar door. Je kunt gewoon doorrijden. Dus
2: ik heb ook gewoon gegokt.
1: Hey, gewoon gegokt, hè?
2: Ik denk, joh, die poort zit toch weer dicht. En dat briefje is niet overgekomen bij de ochtendploeg. Bij de collega's van der Valk. Dus die poort die zit gewoon dicht.
1: Dus ja.
2: Ja, en dan moet ik weer zo iemand zien te strikken om die poort voor me open te doen.
1: Nee, dit komt prima zo. Ja. Maar slaap je wel gewoon s'nachts of zit je dan ook nog s'nachts naar het voetbal te kijken? Ben ik wel
2: ik ga s'nachts geen voetbal kijken. Nee.
1: Ik zit er ook nog helemaal niet in die sfeer. Jij wel?
2: Nee, joh, ik zat gisteren met een voetbalcommentator van de NOS gewoon lekker even te eten. Want Frank Wielaert, die zit gewoon in Hilversum de wedstrijden van commentator gezien.
1: Dat is ook nieuw natuurlijk, hè? Ja. Die gaan niet meer die kant op, hè? Ja,
2: er zitten er wat ook in het Dallas Center, maar dat komt toch veel vaker voor Afjoep. Dus veel goedkoper en dat ook de toekomst gaat worden. Ik denk dat over pak een beet 5-6 jaar geen commentator meer in een voetbalstadion zit.
1: Maar is het anders? Want jij doet het ook als je bij Heracles bent, zit je vaak te plekken. Maar als je ergens op afstand zit, is dat niet heel anders dan? Je ziet toch minder, bijvoorbeeld je ziet niet een wisselspeler warm lopen of toch?
2: Ja, je ziet veel minder, maar gewoon kostentechnisch is het veel makkelijker. Want Roda Raalt tegen Staphorst hebben we dit jaar ook wel gedaan op TV Oost. En ook live. En dat doe ik ook gewoon vanuit Hengelo commentaar.
1: Oh, zo.
2: Maar het gaat gewoon.
1: Maar doe je dan ook wel een beetje.
2: De echte nieuwe realiteit worden.
1: Maar doe je dan ook wel een beetje dat je dan dingen. Oh, ik zie even op de tribune, zie ik even dit gebeuren, dat gebeuren.
2: Nee,
1: maak je er wel de show van?
2: Ik zeg altijd wel van. Let even op of er nog bekende mensen op de tribune zitten. Dat wel. Want vrouwenvoetbal doe ik ook wel vaak vanuit Hilversum of Amsterdam. Maar ook wel vaak te plekken. Maar in een stadion zie je wel meer. Pak je ook de sfeer meer mee.
1: Nou, ik moet zeggen, de sfeer, ik krijg nog heel weinig mee eigenlijk hoor, van het WK. Het is echt ongekend. Ik moet er echt nog inkomen. En je ziet ook niet overal nog. Ja, je ziet wel in bepaalde wijken, je ziet oranje terugkomen. Maar het is nog niet echt op straat ook nog niet, toch?
2: Nee, mijn zoon die kwam paard doen nou mee met de WK-pool. Ik zei, joh, ik heb nog geen WK-pool ingevuld. Nee. Nou, ik zal het wel even regelen voor je. Ja. Dus.
1: Nou, hoe sta je ervoor?
2: Nou, ik sta gewoon in de middenmoot. Ik heb ook nog niet echt het WK-gevoel. Maar ja, morgenavond speelt Oranje, die ga ik wel even kijken.
1: Ja, natuurlijk.
2: Maar al die andere wedstrijden, zoals afgelopen nacht. Ja, Amerika, de eerste wedstrijd.
1: Nee, ik had ook.
2: Jij gaat er niet op. je gaat niet opstaan voor je vriend Danny Makkely en je collega.
1: Moest vannacht om 3 uur, moest hij.
2: Stuur hem dan nog wel even een appie van. Hey, Danny.
1: Succes, zet hem op. Dus, maar wel ook gewoon. Ook alweer een primeurtje voor hem. Maar hij had een gele kaart gegeven voor een zwalbe. En die werd teruggedraaid. Hè? Want daar kun je nu op terugdraaien. Dus ik vraag me trouwens af wat die regels allemaal. Die wijzigingen ook allemaal straks voor jou in het amateurvoetbal gelden. Hè?
2: Ja, die 5 seconden ingooien. Dan word je er wel druk mee als scheidsrechter. Ja. Dan kun je nergens meer uitrusten ook. Soms vind ik het wel even lekker.
1: Ze zaden iedereen er wel mee op.
2: Ik zeg altijd in de wedstrijd. Hey scheids, laten ze aanmaken. Ik zeg, dit zijn de rustmomenten voor de scheidsrechter. Ja,
1: dit is heel goed opgepakt. Dat doe ik ook altijd. Dat is perfect. Dat moet ook zo. Ja. Maar ja, goed. Dus het is wel.
2: Maar die 8 seconden, tel je dat echt allemaal?
1: Maar heel vaak, zeg maar, assistent roept al in het oortje. Ja, pas. 5, 4. Ja. Nou, dan steek ik die hand maar omhoog. Want normaal, ik denk van, ja, laat gaan we wel.
2: Ja.
1: Goed. Maar kennelijk moet het dus nu wel. En gisteren ook al met een inworp, die niet te snel genoeg. Er werd al naar een tegenstander gegaan, naar een ander land. Dus,
2: hoe zit het dan met de blessure? Want ik schop jou.
1: Ja.
2: Ja.
1: Dan raak ik
2: en de tegenstander krijgt geen gele kaart.
1: Ja, dus jij krijgt geen geel, je schopt mij. Dan moet ik eruit voor een blessurebehandeling. Maar dan moet ik een minuut wachten aan de zijkant. Want dat is ook nieuw. Als je blessurebehandeling op het veld doet, moet je een minuutje buiten wachten.
2: Maar dat kun je in het amateurvoetbal toch allemaal niet. In de vierde, vijfde klasse kun je dat toch niet de scheidsrechter aandoen?
1: Nee, ik denk dat heel veel regels. Ik denk, die scheidsers hebben al genoeg aan de wedstrijd laten. Al dat, dus, of je moet straks 5 van die stopwatches doen.
2: Ik zie het al. Allemaal van die foute beslissingen van de amateurscheidsrechters. Dat de ene wedstrijd naar de andere wedstrijd moet worden overgespeeld. Wij er twee, die hebben ook nog een wedstrijd over moeten spelen. Omdat de scheidsrechter de regels niet wist in de verlenging.
1: Oh, dat ben je niet.
2: Ja.
1: Dat is ook leuk.
2: Weijen had 1 keer te veel gewisseld. En toen moest de wedstrijd worden overgespeeld. Althans, in de tweede helft van de verlenging.
1: Nou. Ah,
2: de tweede helft al, hè. Dus.
1: Ja, ongekend.
2: Maar wel mooi, die na-competitie.
1: Ja, is mooi. Is mooi, toch?
2: Ja, heb jij nou een beetje een leuk weekend gehad? Of leuk weekend, een leuke week?
1: Ik moet zeggen, de week vloog wel voorbij. Ik ben een beetje het hele land wel door geweest. Het was echt. Ik heb echt wel. Ik ben nog weinig thuis geweest. Veel op pad geweest. Jij ook volgens mij toch? Jij hebt ook al.
2: Ik heb na-competitie voetbal gedaan. Ik vind dit echt de mooiste tijd van het seizoen ook.
1: Ja.
2: Afgelopen woensdag met mijn zoon naar Lunteren geweest. Lunteren, want daar moest ATC spelen. En ATC heeft die wedstrijd na verlenging gewonnen. Daar zat echt alles in.
1: Maar is er nu helemaal klaar na competitie?
2: Nee, vanmiddag speelt ATC de finale tegen Losser om 4 uur.
1: 1 wedstrijd.
2: Dat is in Berghuizen. En vanmiddag ga ik naar Ente vooruit, denk ik, tegen Soroye.
1: Oh ja.
2: Die spelen om 2:30 de finale in Hengelo. En allebei spelers op kunstgras. En de finale, ja, die heeft de KNVB maar gewoon toegewezen aan Hengelo. Omdat de twee ploegen en zelf niet uit kunnen komen.
1: Oh.
2: Maar het lijkt me dus wel het mooiste dat je gewoon als club, gewoon wanneer de tegenstander dat je er niet uitkomt, dat je gewoon gaat loten als KNVB zijnde. Dus wij spelen tegen elkaar. Jij bent Vogido, ik ben Excelsior. En wij komen er niet uit dat jij een voorkeurveld op mag geven. En
1: dan is het gewoon loten.
2: En dan gewoon loten en klaar.
1: Prima toch?
2: Ja.
1: Ja, dat gaat denk ik volgend jaar ook wel veranderen in de Eredivisie met wat nu Ajax heeft gehad met die na-competitie. Dat ze op een gegeven moment bij Volendam moesten spelen. Dat gaat ook wel veranderen volgens mij.
2: Ja. Dus, of gewoon een uit- en thuiswedstrijdje.
1: Ja,
2: of een dan één finale uit- en thuiswedstrijdje.
1: Ja.
2: Maar ik heb er niet voor doorgeleerd, Bas. Nee. En jij hebt dus best wel leuke dingen gedaan. En gisteravond ben ik nog ergens geweest. En morgen is het eigenlijk het amateurseizoen afgelopen met de allerlaatste wedstrijden. En dan kan de focus volledig op Oranje.
1: Ja, en dan ga jij dus ook vanaf morgenavond zit jij ook volledig in het Oranje.
2: Nee, maar ik ga wel het Nederlands elftal kijken. Zeker. Maar ik ga niet in de kroeg kijken. Jij?
1: Nee.
2: Maar misschien is dat wel een leuke vraag van vandaag, waar mensen het Nederlands elftal morgen gaan kijken. Of dat ze het hele WK gewoon lekker aan zich voorbij laten gaan. Dat kan natuurlijk ook.
1: Ja. Nou, het is wel.
2: Heb je er zin in, Bas, vandaag?
1: Ik heb er zin in. Jij?
2: Ja.
1: We zitten nokkie vol, toch? Vandaag?
2: Ja, we hebben wat koffiegasten. Dario komt even langs. Jaap de Boer komt gezellig mee met Dario. Ja, neem gehaktballen mee.
1: Oh, dat is altijd lekker.
2: We gaan nog even bellen met een bouwbedrijf uit Raalte die een WK-hit hebben gemaakt.
1: Zo?
2: Ja.
1: Nou, dan ben ik benieuwd.
2: We gaan even bellen met een bekend koffiemerk hoe we dus de nachten door moeten komen. De slapeloze nachten. Met veel koffie of juist iets minder koffie.
1: Ja, nou, wat denk je als je een koffiegigant belt? Wat zal hij zeggen?
2: Ik denk dat.
1: Veel koffie.
2: Ja, maar met iets erbij, denk ik.
1: Met iets erbij, oh ja.
2: Ja, koffie met grapefruit schijnt goed te helpen.
1: Grapefruit? Echt?

0: Bast.
1: Laat even weten dat je luistert naar ons via de radio-step. Check je even in bij de Bas en Bert Ochtendshow op deze zaterdagochtend, zaterdag 13 juli 2026. Mr. Know-it-all, Teddy Swims, zijn laatste nu op radio-step.

0: Het is 7:30, de Bas en Bert ochtendshow. Emilia hoorde je met de Big Big World. Weet je wie jarig is vandaag, Bas?
1: Oh, Corrie Marjolein, daar zijn ze, ja. Nee, wie?
0: Henk Wijngaard.
1: Henk, oh Henk. Oh, zullen we die even bellen nog?
0: Ja, die gaan we zo meteen even bellen.
1: Pakt hij hem of pakt hij hem niet? Henk Wijngaard. Ja. Dat is toch leuk?
0: 80 jaar vandaag.
1: 80 jaar. En hij was hier laatst in de uitzending, maar super fit nog, hè?
0: Zeker super fit. Alleen hij traint nog maar 1 keer per dag treedt hij op, hè?
1: Oh, ja. 1 keer per dag nog.
0: 1 keer per dag.
1: Wel 6 keer in de week nog, maar wel 1 keer per dag. Ja. Ja.
0: Maar niet 3-4 keer op een avond. Dat doet oma Henk niet meer.
1: Nee.
0: GroenLinks en PvdA zetten vandaag een grote stap. De partijen fuseren officieel en gaan verder onder de naam Progressief Nederlands. Pro dus.
1: Ja.
0: Vanmiddag wordt daar tijdens een congres in Den Bosch een klap opgegeven.
1: Zo, en Bert, wil je nog even tanken in Duitsland? Dat kan nog, want de tankkorting stopt wel, hè. 30 cent voordeel gaat eraf, hè.
0: 30 cent voordeel eraf?
1: Ja, dus het is, ze hebben dat natuurlijk gedaan in Duitsland een aantal maanden om even toch de extra stimulans te geven. En heel veel Nederlanders gingen over de grens. Maar die, je kan nu nog even tanken, maar die 30 cent die gaat eraf.
0: Het is kwalificatiedag vandaag in Barcelona. Max Verstappen hoopt een goede uitgangspositie te pakken voor de Grand Prix van zondag. De kwalificatie begint vanmiddag om 4:00. Speel je dat spel nog, het Formule 1-spel?
1: Ja, maar ik sta niet zo heel goed. Dus daar word ik niet zo van. Ik heb volgens mij ik heb allemaal verkeerde dingen ingevuld. Dus ik heb nu allemaal coureurs die allemaal helemaal niet goed zijn.
0: Ah, maar je hebt nu eindelijk een keer Max Verstappen gekozen en...
1: gaat niet goed.
0: Nee?
1: Nee, dat gaat niet. Ja, maar dat is en dan word je ook minder fanatiek, hè. Niet bovenaan staan of zo. En dan denk je allemaal gaan.
0: Ja, dus er staat trouwens een drukke WK-nacht voor de deur. Marokko opent vannacht tegen Brazilië. Nou, zo'n wedstrijd zou ik misschien nog wel even gaan kijken.
1: Ja, dat is wel. En ik denk dat Marokko echt nog wel. Die hebben een mooie elftal, hoor.
0: En morgen vroeg speelt Turkije tegen Australië.
1: Outsiders. Turkije, een van de outsiders, denk ik.
0: En ook Qatar, Zwitserland, Haiti en Schotland komen in actie.
1: Oh, Haiti, ja. Haiti is ook leuk, natuurlijk, hè. Ik zag nog trouwens dat de Pauw zat ook nog pannen met zijn vliegtuig. En boven de Canarische eilanden terug naar Rome. Maar zijn vliegtuig deed niet meer. Dus wel aardig. De Spaanse koning Felipe heeft even zijn privéjet uitgeleend. Dat is toch makkelijk, hè? Ik zag Ronaldo ook aankomen in zijn privéjet, hè, bij het WK toen. Het is ongekend, hè? Zal dat duur zijn, zo'n eigen vliegtuig, Bert?
0: Dat denk ik wel, ja.
1: Het is niet zo dat wij via de Bas en Bert ochtendshow zo'n ding bij Oost kunnen...
0: Dat denk ik niet.
1: Ik denk dat het gigantisch duur is.
0: Ik heb wel gehoord deze week dat er nog veel budget is, dus wat dat betreft...
1: Oh, dan moeten we even kijken wat we allemaal willen. Ik ga meteen even op de sites... Heb je nog je wensen, Bert?
0: Ik heb genoeg wensen.
1: Nou, dan ga ik ze even opzoeken.
0: Ja. Vandaag in 1920, echt een opvallende primeur, vandaag in 1920... Toen besloot de Amerikaanse postdienst dat kinderen niet langer per pakketpost verstuurd mochten worden. Echt serieus.
1: Dat meen je niet.
0: Ja.
1: Dat dus ging dus vroeger zo. Ja.
0: Als je nu niet oppast, dan stuur je naar je enge oom ergens in Alaska.
1: Maar hoe lees je dat? Kun je nog één keer voorlezen?
0: Dus een opvallende primeur vandaag in 1920 besloot de Amerikaanse postdienst dat kinderen niet langer per pakketpost verstuurd mochten worden. Staat hier echt.
1: Wat een nieuws, hè?
0: Ja.
1: Zo. Ik denk dat veel ouders nu balen en ze denken, was dat nog maar zo? Ja.
0: En vandaag ook nog een record op deze dag. In 1922 kreeg de Amerikaan Charlie Osborne de hik. Niet voor een paar minuten, niet voor een paar dagen. Voor 68 jaar.
1: 68 jaar de hik?
0: Charlie Osborne de hik gehad.
1: Hoe kom je bij die nieuwtjes? 1922, iemand krijgt gewoon de hik. En hoe lang? 68 jaar.
0: Ja.
1: Ja, dat is al. Valt dit ook te checken of is dit gewoon, kun je dit ook gewoon allemaal roepen, dit soort dingen?
0: Nou, hallo, ik ga het niet op een vrije vrijdagmiddag allemaal verzinnen, Bas.
1: 68 jaar de hik.
0: Ja, 68 jaar de hik. Charlie Osborne, zoek maar op.
2: De Bas en Bert ochtendshow.
3: Oh, jongens. Goedemorgen.
4: Op Radio Oost.
5: Dag Bas en Bert, dag jongens, hier met Jannes. Ja, ja. Kom op, man. Klein beetje Nederlandstalig, klein beetje Jannes. Alsjeblieft, jongens, een beetje gas erop. Gas erop!
1: Het klopt, Bert. Hij kreeg de hik naar het tillen van een zwaar varken. Het klopt echt.

0: stond vorige week in Rijks op een feestje. En ja. Ik heb een heel tijdje met Jannes nog even staan praten.
1: Oh, gezellig.
0: Hij doet de 8 in een half uur. 8 liedjes, 2 keer zweven naar geluk, deed hij vorige week nog.
1: 8,5 uur.
0: Ja, 8 in een half uur.
1: Zo, even, hè?
0: Hij moet wel zeggen, hij is wel een van de beste, hoor, op dit moment.
1: Ja, hij weet altijd wel een sfeertje te maken, hè? Nou, weet je wie ook altijd sfeer weet te maken?
0: Ja.
1: Zaterdagochtend.
0: Nou, ik zag José binnenkomen. Hoe is het met je, José?
2: Ik ben iets beter uitgeslapen.
0: Ja, iets beter uitgeslapen.
2: Ja, ja. Nee, ik was gisteren heel moe.
1: Was je moe gisteren?
2: Ja, echt heel moe.
1: Waarom dan?
2: Ja, omdat ik heel veel heb gewerkt.
1: Wat gaat er hier om, Jos?
2: Oh, nou, wacht, ik ga even bij liggen, Bas. Ja, heerlijk. Nee, maar... Het nieuws gaat in mij om.
1: Oh, het nieuws. Oh.
0: Maar komt ook wel een beetje door het weer dat je vermoeid bent.
2: Door het
0: weer? Ja, ik wel. Ja, dat je, nou, als het 20, 25 graden is, mm-hmm. Je kan lekker op een terras zitten en het zonnetje schijnt, geef je ook meer energie.
2: Ja. Ja.
0: En je zit me aan te kijken zo van opa vertelt dat.
2: Ja, nee, zo voelt het wel een beetje.
1: Ze is net wakker, je komt meteen weer heel...
0: Ik zie het aan haar ook. Nee, maar we kunnen het zo meteen aan Hans Nienhuis vragen, want Gert is er niet.
1: Hoezo niet?
0: Ja, gewoon vrij.
1: Alweer?
0: Alweer.
1: Ah, ik heb nog nooit bij één radiostation meegemaakt dat een weerman hebben die zo vaak vrij is.
0: Ja, nou, wij zijn er straks ook 6 weken niet, dus wat dat betreft...
1: Oh ja, oké.
0: 2:30, je luistert naar de Bas en Bert ochtendshow. Het regionale nieuws nu met Jussi.
2: Goedemorgen. Zwolle is vannacht Ter Apel te hulp geschoten. Het aanmeldcentrum zat overvol. Normaal gesproken zouden de asielzoekers dan worden opgevangen in de wijk. Maar ook daar zat het vol. Daarom is Zwolle dus te hulp geschoten. In de loop van de ochtend worden de mensen weer teruggebracht naar Ter Apel. Zwolle kondigde van de week al aan dat de gemeente bereid is om asielzoekers uit Ter Apel in de nacht op te vangen. Duizenden Enschedeërs hebben nog altijd geen vaste huisarts. Het komt door de sluiting van noodpraktijk Toen. Die praktijk werd 2 jaar geleden opgericht nadat huisartsenketen Comet failliet ging en 12.000 inwoners zonder huisarts kwamen te zitten. Toen dacht dat vrijwel iedereen inmiddels was ondergebracht bij een nieuwe praktijk, sloot daarop de deuren. Maar nu blijkt dat nog altijd ongeveer 3.000 Enschedeërs wachten op een vaste plek bij een huisarts.
1: Ken jij je huisarts eigenlijk, of niet?
0: Ik zou niet weten wie mijn huisarts is.
1: Nee, ik weet het ook niet meer. Nee. Jij, José?
2: Je weet het niet? Ja, ik weet wel wie mijn huisarts is.
1: Ja, maar hoe vaak kom je daar echt elke
2: nooit.
1: Maand? Nee, nooit.
2: Nee, echt helemaal nooit.
1: Ik zou echt niet weten wie dat is.
0: Ja, vroeger kwam ik hem elke zaterdagochtend tegen.
1: Waar?
0: Aan de koffietafel bij de plaatselijke fietsenmaker.
1: Oh, echt?
0: Maar dan ging het niet over ziektes, ging het over andere dingen.
1: Nee, maar ik kom er ook nooit eigenlijk. Nee.
2: Nou, is toch fijn? Dat is een goed teken, denk ik.
1: Dat is een goed teken, ja.
2: Ja, precies.
1: Maar als je hem nodig hebt, dan moet je hem wel kunnen vinden natuurlijk.
2: Heb je een man of een vrouw?
1: Nou, zeg het maar.
0: Oh. Ja, Bas.
1: Ja. Ik heb echt geen idee.
0: Ja, ik ook niet. Ik weet het ook niet.
2: Nee. Het lijkt me toch ongemakkelijk. Ja, bij mij maakt het allemaal niet uit. Maar is het ongemakkelijk als je een vrouwelijke arts hebt?
0: Nee, veel leuker.
1: Ja, vind ik ook veel leuker, ja.
0: Ja, mannen zijn opener tegen vrouwen dan tegen mannen, denk ik.
1: Ja. Nee, het is, ik denk, ik voel me dan wel. Ja, voel je meer op je gemak als je met vrouwen... Ja, precies. Ja.
2: We gaan nog even naar het WK voetbal.
1: Ja. Oh.
2: Want de goal tune is gekozen. Dit nummer.
0: Ja, dit nummer.
2: Van Oranje van André Hazes schalt door de speakers als het Nederlands elftal een doelpunt heeft gemaakt. Ja, zondag, hè, dan hopen heel veel Oranje-fans deze tune extra vaak te horen. 10:00 speelt Nederland de eerste wedstrijd tegen Japan.
1: Ga je kijken?
0: Gelijk worden.
2: Wow, 2 vragen tegelijk.
1: Ja,
2: wacht even.
1: Dat doen we nu. Dat
2: ga ik kijken? Oh, dat is leuk. Nee, ik ga niet kijken. En wat zei je nou?
0: Gaat gelijk worden.
2: Gaat gelijk worden. 1-1. Ja, dat zeggen veel mensen. Ja,
0: 1-1 of 2-2. Ja.
1: Japan heeft wel een leuke elftal, denk ik.
0: Ja, en Nederland die komt niet zonder kleerscheuren de eerste ronde.
2: Nee, ik ga wel kijken naar de massaslagpartij die daar vooraf gaat. Ik ga kijken naar Curaçao-Duitsland.
0: Ja, die mogen mij wel verliezen met 10-0. Niet om Curaçao, maar vanwege Dick Advocaat. Die
2: jij bent helemaal anti-Dick.
0: Ja, ik ben echt... wat hij heeft geflikt met Fred Rutte, dat kan niet.
1: Nee, maar jij bent wel een beetje voor Curaçao.
2: Nou, een beetje. Ik ben heel erg voor Curaçao.
1: Ja, je kan het zeggen.
0: Voor Curaçao hoop ik wel dat ze een aardig resultaat halen. Maar ik denk dat ze afgeslagen worden door de Duitsers.
1: Ja, normaal.
0: En dat hoop ik voor Dick ook.
1: Dames en heren, mocht u denken van...
0: Nee, maar Dick is toch het voorbeeld van hoe de voetballerij is vaak voorziet.
1: Zo werkt de voetballerij wel.
0: En als je er een vraag naar stelt, dan gaat hij geen antwoord geven. Dan wordt Robin van Persie deze week op straat gegooid. En dan heeft hij wel een mening over. Dan denk ik van, hou dan ook even je mail.
1: Ja.
0: Ja, ik ben echt anti-dip.
2: Ja, ik merk het. Je bent echt anti-dip.
1: Maar ik vind wel, wat wel leuk is aan Curaçao...
0: Ik heb het niet tegen Curaçao. Ik heb het over Dick Advocaat. Omdat hij gewoon wel het verzoen had kunnen hebben... om ook even Fred Rutte te bellen. Voordat hij weer aan de slag ging als bondscoach.
2: Dat is waar. Ben ik eens.
1: Maar wat ik wel mooi vind aan Curaçao, dat is echt zo... Kijk, bij Nederland is alles zo... alles bij Curaçao is zoveel lol. Alleen maar muziekfilmpjes dat ze aan het dansen zijn. Ja, ze moeten nog gaan voetballen, dat is het wel. Maar het is zo gezellig, zo ontspannen.
2: Het is in ieder geval gezellig. Weet je wat je moet doen de volgende keer als je op Curaçao bent, Bas?
1: Ja?
2: Je moet naar de bios. Naar de bios gaan op Curaçao.
1: Hoezo?
2: Ja, dat is fantastisch. Iedereen lacht zo hard om die film. Of jankt zo hard. Of iedereen leeft met passie. En dat is fantastisch.
0: José, heb je op Curaçao wel een weerman nodig? Want het is toch gewoon elke dag standaard 30 graden?
2: Ik deed daar altijd als grap het weer.
1: Echt?
2: En de files deed ik ook altijd als grap. Ja.
0: De files vandaag in T-Jersendeel. We staan de file van 3 kilometer voor de plaatselijke rotonde.
2: Ja, precies. Op de Caracas Bijweg is aansluiten.
0: Hans Nienhuis, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Jeroen.
0: Ja, weerman op Curaçao lijkt me echt een droombaan ook.
3: Nou, niet helemaal. Ik heb 99% van de tijd niks te doen met die passaatwind. Dan heb je noordoostelijke winden. Maar die ene andere procent, dan heb je een orkaan boven je kop.
2: Ja.
3: dan heb je wel actief weer.
2: Ja, dat is echt wel een risicootje. Dan heb je zeg maar en El Niño en hoe heet die andere ook alweer, Hans? Ja.
3: Nou, die heb je in een andere oceaan, maar de effecten ervan die gaan ongeveer wereldwijd.
2: Dat bedoel ik,
1: Maar jij noemde gewoon allemaal wat op.
2: Ja, klopt. Ja. Dat doe ik wel vaker, ook in het nieuws.
3: Beetje imposten, een beetje interessant doen en zo.
1: Nou,
3: en ja,
1: ik dacht dat Bert dat vanmorgen ook deed. Want Bert had vanmorgen nieuws dat er dus iemand al, hoe lang, 68 jaar hikt of zo, wat was het?
0: Ja. Charlie Osborne, in 1922 kreeg hij de hik. Niet voor een paar minuten, niet voor een paar dagen, maar voor 68 jaar.
2: Ja, dat geloof ik niet.
1: Nee, dat geloof ik niet. Dus ik ben het op gaan zoeken, maar dat klopt dus echt. Hij kreeg het. Hij begon te hikken na het tillen van een zwaar varken. En zijn hikaanval duurde maar liefst 68 jaar. Osborne heeft naar schatting 420 miljoen keer gehikt. En stopte pas in 1990.
2: Want toen overleed hij?
1: Toen ging hij dood.
3: Oh.
1: Ja, het is ongelooflijk. Dus het klopt wel. Ja.
0: Hans, het weer vandaag.
3: Het weer heeft ook een beetje de hik als je het zo mag uitdrukken. Want we hebben vandaag opnieuw weer te maken met een paar van die kleine buien. Als ik nou kijk op de radar, zien we ze zitten boven de Flevopolder. En die loeren op het westen van onze provincie. Ze komen ook onze kant op. Dus deze ochtend is het niet helemaal droog. We zien wel wat
1: bedankt. Tot volgende week.
3: Kijk, als ik mag samenvatten, morgen en overmorgen ook. Maar dan knapt het wel op.
1: Dat
3: was tot zover de spoiler. Ja. Het wordt in elk geval vrij koeltjes vandaag. 16, 17 graden, dan is het erop. Als je heel veel geluk hebt, wordt het nog net 18 graden. Maar dat is ook wel het maximum. En dus een paar van die buien in de ochtend. Maar vanmiddag dan zijn die buien eigenlijk weg. Is het zo goed als droog en een beetje zon. Maar de wind is de smaakmaker vandaag. Matig tot vrij krachtig. West-zuidwestelijke richting en ook vlagerig. Ja, het doet toch wel wat herfstig aan allemaal. En als we op de weerkaart kijken, zien we dat we al heel lang klem zitten met hoge druk boven het zuiden. En depressies die eigenlijk een beetje over ons heen trekken, net noord van ons langs, van die zwakke dingen zijn dat. En frontale restanten met een koude bovenlucht. Nou, die soep bij elkaar, ja, wisselvallig weer. Gaat ook morgen en overmorgen duren. Dus het hele weekend is eigenlijk bedenkelijk om het zo uit te drukken.
1: Ik vind het zo mooi. Nee, luister, je hebt altijd van die frontale restanten.
3: Ja, het is niet zo vrij front meer.
1: Nou, ja, maar dat begreep toch helemaal niemand die naar het weer zit te luisteren?
0: Tuurlijk wel.
1: Ja, frontale restanten.
3: Je onderschat de luisteraars.
1: Oh,
3: die weten echt wel wat van het weer in Overijssel.
0: Ja. Hey, maar Hans, ik heb even vanavond... is er de halve marathon van Zwolle vanavond ook live te zien op TV Oost. Blijft het vanavond droog in en rondom onze provincie Oost-Stad?
3: Nou, eigenlijk is het zo goed als droog vanavond. En ik durf er wel op in te zetten dat we het gewoon echt droog gaan houden ook. Het is wel een mix van wat opklaringen en veel bewolking. Dus het lijkt een grijzige lucht te zijn, maar het is wel droog. En de wind die is kracht 3 tot 4 ongeveer, later kracht 3. Dus die neemt af. Temperatuur vanavond, dat is een minpuntje. Gelukkig niet letterlijk, maar het is wel wat koeltjes. Het is graad of 13, 14. Ik weet niet wat ze voor de marathon het prettigste vinden, want ik ben helemaal geen sporter. Zei ik dat? In ieder geval, het is dus wel werkbaar weer voor zo'n evenement.
0: Ik hoorde gisteren iemand van de organisatie, de voorzitter, hoorde ik... 13 graden is echt wel ideaal voor hardlopen vanavond in de binnenstad. Dus wat dat betreft zijn het ideale omstandigheden. We moeten even dit weekend door de zure appel heen. Maar wanneer komt de zomer nu echt terug?
3: Nou, het lijkt erop dat we maandag de laatste zure appel nog hebben. Dan is het opnieuw een graad of 17, 18 met een mix van zon en bewolking. En eigenlijk al zo goed als droog. Maandagmiddag komt de zon er wat overtuigender doorheen. En dan komt langzamerhand, het gaat niet heel snel, maar wel langzamerhand, de opmaat naar een stuk beter weer. Dat hoge drukgebied boven het zuiden van Europa komt wat dichterbij. We houden daardoor wel zuid- tot zuidwestelijke winden. Dus het wordt geen grote hoge drukblokkade met Scandinavië en alles wat je graag wilt. Maar het wordt wel warmer. Dinsdag, woensdag 3, 24 graden. Kijk, dan zitten we alweer op mooie zomerse temperaturen. Mix van zon en bewolking. Het lijkt eigenlijk zo goed als droog te blijven met misschien woensdag een enkele bui nog. En stiekem als ik de lange termijn in durf te loeren, en ja dat durf ik, dan zien we temperaturen van 7, 8, 29 graden richting volgend weekend aankomen met veel zon en droog weer. Dus uiteindelijk lijkt het wel goed te komen, maar de weg ernaartoe is lang. Het slaat niet om in één dag.
1: Mag ik dat zeggen? Ja, dat, ja, mag ik zeggen.
0: Mart Smeets.
1: Mart Smeets, ja.
0: Dankjewel, Hans. En ik wens je alvast een fijn weekend. En is Gert volgende week weer terug? Of?
3: Ja, zeker is hij weer terug.
1: Echt?
0: Ja. Ah nee, mag het, en volgende week is het mooi weer. Dus wat dat betreft, bij mooi weer mag je altijd blijven zitten, toch?
3: We zullen ons best doen.
0: Ja. Hé, hey, fijne dag, hè.
3: Zo.
0: De Bas en Bert Ochtendshow hier op radio. 16 over 8:30. Zometeen gaan we eens even bellen met Groene Jopie.
1: Oh, dat is gezellig.
0: Ja, tenminste. Ik weet niet wat hij nu wil. Deze week.

Ja, de beste ideeën worden s'avonds laat aan een keukentafel verzonnen, kan ik je mededelen. Ook dit was een verzinsel, s'avonds laat aan de keukentafel. Over goede liedjes gesproken. Dit is de nieuwe van Ed Sheeran samen met Martin Garrix.

0: The Promise You Made, hoorde Cock Robin voorbij trekken hier op Radio Show. Luister naar de Bas en Bert Ochtendshow. Leuk dat je erbij bent. Krijg je wat leuks binnen via de app, Bas?
1: Nou, dat was mooi. Er was natuurlijk net al uitgesproken over Dick Advocaat bij Curaçao. Dus Lies de Stalder uit Almelo, die zei van... Heerlijk Bert, echt een keer echt boos. Dat maak je niet vaak mee. Nee, Bert, je bent niet vaak boos.
0: Ik ben niet boos.
1: Dus ik dacht dat het recht alleen aan Tijmen was voorbehouden, zegt ze. Ja. Dus, maar ja, goed. Dan Mark die uit Ente, die zegt... Wat denken jullie? Gaat Ente vooruit, SV Ente beide promoveren dit weekend, Bert? Jij moet te kennen.
0: Nou, Ente vooruit, dat weet ik niet. Enter, ik denk dat het allebei... Want het zijn na-competitiewedstrijden. Ik denk dat het allebei 50-50 is. Ente vooruit en Surioye. Trouwens, een oud-collega van ons is trainer daar. Paul Krabbe was jaarlang trainer daar bij de Enschedese ploeg. Maar Benjamin Kan, die heeft vroeger bij ons op de sportredactie gewerkt.
1: Ja.
0: Die is wel heel erg overtuigd van zichzelf. Dus dat zeg ik met gewoon op een leuke manier. Leuke jongen, niks mis mee. En tegen Ente vooruit. Ja, ik denk dat het ook wel een twee verschillende voetbalstijlen zijn.
1: Ja, we zien,
0: en de wedstrijd wordt op gewoon gras gespeeld. En ik denk dat daar Ente vooruit iets meer profijt van kan hebben.
1: Dus ze gaan winnen.
0: Nee, ik denk dat Surioye beter voetbalt en dat Ente vooruit een beter team is, denk ik. En Ente, dat speelt tegen Germania. SV Ente uit of thuis, dat is ook een wereld van verschil. Uit laten ze het wel eens afweten.
1: Ja.
0: Maar morgen weer een finale.
1: Ja, het kan alle kanten op.
0: Nou, weet je, dat is ook zo met play-off voetbal. Want ik heb vorige week zat ik te kijken bij ATC tegen CSV 28. ATC was in de eerste helft beter. CSV ook weer delen van de wedstrijd beter. Dus het gaat alle kanten uit. En dat was afgelopen zondag bij Ente tegen DVV. Uit Dieren was dat ook zo. En afgelopen woensdag was het ook. Dan fases de ene ploeg beter, dan fases de andere ploeg.
1: Dat maakt het ook wel weer leuk. Toch? Voor neutraal.
0: Hartstikke leuke wedstrijden gezien. Dus geniet er vooral van, zou ik zeggen.
1: Ja.
0: Maar ik heb ook wel eens een na-competitiewedstrijd, finale wedstrijd gespeeld met Reunie. En toen was ik wel blij dat we op een gegeven moment met 4-1 achter stonden. En dachten van nou, volgend jaar gewoon nog een jaartje vierde klasse.
1: Ja.
0: En toen werden we het jaar erop kampioen. Maar ik denk van joh, dit is iets te vroeg.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Nou, we krijgen nog veel meer binnen. Bert die zegt van... Goedemorgen, Bert en Bas. Wij gaan Nederland bekijken op Kreta. Lekker in de kroeg. Het vinden voor ons is wel het tijdverschil. Kreta, ga jij ook nog die kant op, Bert?
0: Ik ga binnenkort ook naar Kreta even kijken. Volgens mij woensdag over eerste week juli zit ik op Kreta al meteen. Ik ga eerst concentratie doen.
1: En dan
0: kom ik 's maandags van terug. Dan ga ik woensdag het vliegtuigje in. 2 weken, want ik moet voordat mijn dochter haar eindexamen diploma ophaalt, moet ik weer terug zijn.
1: Moet weer terug zijn. Ja, dat is werkelijk waar, die man.
0: Ja. En dan ga ik nog naar Tomorrowland.
1: Ja.
0: En dan heb ik nog een paar dagen echt vakantie.
1: Oh, heerlijk. Heerlijk. André zegt trouwens ook natuurlijk... Zijn er geen kranten voor, Bas? Zijn die ook wegbezuinigd? We hebben geen kranten meer hier liggen.
0: Ik weet niet. Jij bent de krantenbaas.
1: Nee, dus oké, die zijn er dus ook niet. Vandaag in Staphorst ook de mooiste derby voor promotie. FC Meppel tegen Alcides. Bijna uit Meppel. Krijgen we nog even door van...
0: MSC wilde graag die wedstrijd organiseren.
1: Ja.
0: Maar ze hebben toch voor Staphorst gekozen. En morgen wordt er wel een wedstrijd gespeeld bij MSC. Want EMMS uit Slagharen, die kunnen namelijk ook... promoveren naar de eerste klasse, want die spelen dan tegen Olivia. Mogen we niet vergeten.
1: En dan hebben we nog Eddie Bosman.
0: Eddie wil even op de foto met jou.
1: Ja, die zegt, ik sta voor de studio. Hoe kom ik je met... waar moet ik me melden of kan ik gewoon doorlopen? Gewoon doorlopen, Eddie.
0: Ja, gewoon doorlopen.
1: Gewoon doorlopen.
0: Het is 8 voor 9 hier op radio's. Er is één McDonald's.

0: Hij is online. Ik heb het over Henk Wijngaard. Viert vandaag zijn 80ste verjaardag. Ome Henk, zullen we even...
1: Kijk, joh, pakt hij hem of...
2: Pakt hij hem?
1: Pakt hij hem niet? Ja, het is wel leuk om toch even Henk Wijngaard te bellen, Bert. Hè. 80 jaar is toch wel bijzonder om even te spreken. En we hebben een laatste keer gehad en hij was echt zo opgewekt, zo'n vrolijk man. Je wordt er ook direct vrolijk van als je hem in de studio hebt.
0: Ja, zeker. En dit weekend ook te zien op TV ook natuurlijk. Ome Henk Wijngaard. En Henk Wijngaard komt nog naar Badmen toe.
1: Oh, gezellig.
0: Naar Wim.
1: Ja, echt?
0: Ja, daar zijn ze met Kabaal met elkaar in aanraking gekomen. Ik hoop dat hij de telefoon opneemt natuurlijk. 80 word je natuurlijk niet elke dag.
1: Ik moet nog wat jaren mee.
3: Ja.
1: Ja.
0: Hallo Henk.
3: Goedemorgen deze morgen, juffrouw Jannie.
1: Goedemorgen.
0: Henk, van harte gefeliciteerd.
3: Dankjewel alsjeblieft.
0: 80 jaar, man.
1: Ongekend, hè?
0: Ja.
3: Ja, Jezus, wat een mijlpaal in mijn leven.
1: Nou,
3: ja. Dat ik dit nog mag beleven.
0: Ja, nee, hè, dat zijn vele mensen niet gegeven. Er zijn veel mensen die geen 80 worden. En jij bent nog steeds still going strong.
3: Ja, mijn hele familie zat onder de 80. Die hebben de 80 niet gehaald. Hele rits.
1: Hoe ziet je dag eruit vandaag, Henk?
3: Ik zit even naar buiten kijken. Nou, het is hier bewolkt.
1: Ja.
3: En we hopen eindelijk eens een keer droge voeten te krijgen vandaag.
1: Ja.
3: Vanavond ga ik met... Ik sta op een camping in Eersel. In Brabant. Vanavond ga ik met wat kennissen van de camping ga ik een hapje eten in Eersel. En dan vier ik dan daar mijn verjaardag.
0: Gezellig. Oké. Okay. Nou Henk,
3: gezellig met de viertjes.
0: Namens de vrienden van Oost, namens Bas en Bert, kom gauw weer langs bij ons. We wensen jou een fijne verjaardag en nog vele jaren in gezondheid. En leuk dat je de telefoon oppakte.
3: Dankjewel en jullie een hele fijne dag, fijn weekend en tot horens.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
9: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
10: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een 4-daags all-inclusive arrangement al voor €199,50.
11: Voordeeluitjes.nl. Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Vanwege werkzaamheden rijden dat hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in, tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
6: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
0: Radio Oost. De Bas en Bert Ochtendshow. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
11: Goedemorgen, Helene hier. Bas en Bert in de show. Gaat allemaal goed?

0: lekker liedje blijft dit. Cool and a Gang hoor je. Oeh la la la, let's go dancing.
1: De Bas en Bert Ochtendshow.
2: Ja, ik zit net even de beelden terug te kijken van vannacht van Danny Makkely, die wedstrijd van Amerika. En die dus een zwalbe werd teruggedraaid. Dat is ook wel bijzonder, hè? Dat is ook voor de eerste keer, Bert. Dus
0: heeft hij dus een primeurtje, Danny Makkely?
2: Ja, een primeurtje. Ik zit net even de beelden bekijken. Dus een speler...
0: Had jij hem gegeven?
2: Nee, ja, nou ja, als je erachter loopt, denk je echt van, dit is een overtreding. En die ja. valt ook echt. En de GVG later blijkt niet. Het is wel mooi dat ze de zwalbes dus nu aan kunnen pakken. Vind ik wel mooi.
0: En dan moet hij een gele kaart geven aan degene die die zwalbe begaan.
2: Ja, klopt. Dan krijgt de tegenstander een gele kaart. Ah. Ja, perfect. Ja. En jij, waar ben jij? Je zit ook alweer te scrollen.
0: Nee, ik zit niet te scrollen, want we zitten natuurlijk ook volop in...
3: Welkom bij het wereldkampioenschap Mooie Voetbalnamen.
0: Ja, ja, mooie voetbalnamen, want gisteren is de eerste Alessandro Altobelli doorgedrongen tot de laatste 16 voetbalnamen.
2: Oh,
0: en vandaag mag je kiezen tussen Karl-Heinz Rummenigge. Vind je dat een mooie voetbalnaam, Bas?
2: Ja, Rummenigge.
0: Ja, ja. Of Batistuta?
2: Ja, normaal zou je zeggen Batistuta, maar... Rummenigge klinkt ook... Rummenigge! Ja,
0: Karl-Heinz Rummenigge.
2: Vind je ook schön te horen.
0: Nou, laat het me even weten. Waar stem jij op? Het gaat niet om wie de betere voetballer is. Het gaat alleen maar om de naam.
2: Om de naam, ja.
0: Ja, Alessandro Altobelli vind ik ook lekker klinken.
2: Ja.
0: En Jaap de Boer die zal teleurgesteld zijn, want hij was de inzender van Jairzinho.
2: Ja.
0: Maar ja... Die heeft de volgende ronde dus niet gehad. Maar Alessandro Altobelli wel. Jij kiest dus voor Karl-Heinz Rummenigge. Ik vind Batistuta wel lekker.
2: Ja, die klinkt ook lekker trouwens. Ja. Zeg. Maar ik ga dan toch, omdat je...
0: Je woont dichter bij de Duitse grens. Jij vindt Karl-Heinz Rummenigge.
2: Ja.
0: Nou, ik ben benieuwd wat Groene Jopie eigenlijk kiest.
3: De tuin in met Groene Jopie.
0: Groene Jopie, wat kies jij? Kies jij voor in het kader van mooie WK voetbalnamen... gaat dus louter om de naam voor Karl-Heinz Rummenigge? Of ga je voor Batistuta?
4: Nee, doe mij Rummenigge, maar het was echt een heer was dat. Die had iets, ja, een grandeur over zich, ik weet niet. Dat was echt zo'n heertje. Van.
2: Ja, maar ik denk als jij, vind je ook niet bent, Groene Jopie.
0: Ja.
2: Groene Jopie is ook
4: nee, maar ik vind, wat ik veel leuker vind is, hup, kist, kist.
0: Ja.
4: Die rap.
0: Ja.
4: Die korte, rap.
0: Ja. Ja, Rapkist, Rummenigge, Batistuta.
2: Ja.
4: Nee, maar ik kan de naam ook van de
2: Jaap Stam.
0: Bert van Tongeren gaat voor Batistuta. Eddie die zit hier in de studio, hebt gewoon vrolijk mee. Karl-Heinz Rummenigge.
2: Ja.
0: Jij dus ook voor Karl-Heinz Rummenigge.
4: Ja,
0: en
4: Rummenigge,
0: Bas
4: ja.
0: ook voor Rummenigge. Ik ga voor Batistuta. Nou, laat me even weten.
2: Batigol! Mooi is dat, hè?
4: Ja,
2: dat klinkt
0: wel
2: weer.
0: Ja. Nou, laat het even weten via de 06-4567-1331. En waar ga jij oranje kijken? Dat wil ik ook graag, of tenminste Bas wil het ook graag van je weten. Waar ga je morgen oranje kijken? En jij, Joop? Waar ga je oranje kijken?
4: Ja, dan zeg je wat. Ik denk dat ik naar de Ocean ga.
2: Ik denk bij zijn voetbalclub. Waar die zo
4: Nee.
2: Wat?
4: Nee? Die is niet meer. Je steekt me gewoon in mijn hart nu.
2: Ja, maar ik denk wel dat je toch bij de nieuwe FC Dalfsen
4: nee,
2: ga je dan wel
4: kijken. Nee, ik denk ik ga met de oude station kijken in de kroeg, denk ik.
0: Nou, jij krijgt volgend jaar krijgen jullie een leuke trainer in Dalfsen, John Beijen. Dat is echt een leuke man, die heb ik vorige week gesproken.
4: Ja, dat hoorde ik al, ja.
0: Maar die promoveerde vorige week, dat is een man naar je hart. Want John Beijen, dat heeft hij echt tegen mij gezegd. Die zei, ja, ik heb mijn ex-vrouw vanochtend nog gesproken. Die zei tegen me, je bent er een betere amateurtrainer dan Huisman.
2: Ja.
0: Nou, dat is toch mooi dat je ex-vrouw dat zegt tegen... Dat was de ex-vrouw van John Beijen. De trainer van CSV 28, die dus volgend jaar bij de Fusieclub werkzaam is. En ik denk dat hij de ideale trainer is die ook jou over de streep kan halen... om gewoon ook vrolijk mee te doen, Joop.
4: Ik moet eerst weer in de kantine komen en kijk, straks kom ik in de kantine en al mijn blauw-witte eruit. En dat gaat me heel erg zeer doen, denk ik.
2: Ja. Maar ik vind het heel mooi, Joop, dat jij ook aan de basis hebt staan om die fusieclub tot stand te laten komen. Dat vind ik heel mooi. Dat vind ik echt heel mooi.
0: Hey, Joop, we gaan de tuin in. Wat gaan we doen vandaag in de tuin?
2: Wat gaan we doen, Joop?
4: Dat gaan we erover hebben. Het is lekker nat in de tuin en het is niet te warm. Het is nou ideaal weer om bijvoorbeeld wulsbloemen te zaaien.
2: Wulsbloemen?
4: Er zijn dus wat heel erg in de mode is de laatste jaren, dat zijn wilde bloemen. En die kunnen al heel goed zaaien. Als je die nu zaait, je hebt heel weinig concurrentie. Er zijn heel veel onkruid is al opgekomen. Nou, dan kun je dus afschoffelen of weg doen. En dan heb je heel weinig concurrentie van onkruiden die nog opkomen. En hebben die wilde bloemen hebben dan een voorsprong. Daar is zo, ik heb een stuk kas gehuurd aan iemand. Die kweekt nou bloemensoorten op een grasmat. Die heeft dus grasmatten, zeg maar. Die legt op de kop. Daar zaait hij die wilde bloemen op. En na een aantal weken heb je dus een grasmat met allemaal wilde bloemen erop. En hij verkoopt ze als warme broodjes. Echt, dat vind ik donders mooi. Ja, ik weet het wel lang.
5: Nee, ik zit daar niet
4: voor. Maar je hebt dus een mat van 40 bij 60 centimeter, zeg maar ongeveer. Die kun je in je tuin gewoon ergens in een perk leggen of zo. En daar heb je dan heel veel wilde bloemen op zitten. Dat is hartstikke leuk. Je hebt gelijk een iets. Het is kant weer klaar.
2: Ja,
4: prachtig mooi.
2: Ik moest niet om jou lachen, groene Joop, maar ik zit aan het bed te kijken.
0: Ja, ik ben alleen.
2: Ben is met van alles aan het doen, behalve aan het luisteren.
4: Met zijn balkonnetje. Je kunt zelfs als je kunt een kist op je balkon zetten en dan daar ook zo'n grasplag in leggen. Heb je wilde bloemen hier een balkonnetje?
0: Nee, maar ik doe altijd. Er staat in
2: wat heeft Joop nou gezegd net?
0: Nee, ik zou niet weten. Ja. Er staat namelijk in het draaiboek: Groene Jopie, Actiebas.
2: Oh, Actiebas. Dat staat erin. Dus. Hebben we een draaiboek?
0: Ja.
2: We hebben
0: zeker
2: ook al een draaiboek. Het is ongelooflijk, we hebben een draaiboek.
0: Ja.
2: Nee, maar Joop, mooi. Mooi verhaal. Nee. Maar het is wel weer om wat te doen toch, Joop? Want heel veel mensen denken, ja, met dit weer, dan moet je eigenlijk niet de tuin in. Maar je kunt echt heel veel doen toch nu.
4: Nee, maar je kunt altijd wat doen in de tuin. Maar, en zoals ik zeg, dus als je nu zo'n wilde bloemenperkje aan gaat leggen, dat is nou prachtig mooi weer worden. Dus lekker vochtig. Dus je zaait met een week, zie je de kiemplantjes opkomen. En dus ja. Je kan altijd wat doen.
0: Oké, nou, je kan altijd wat doen. Dat vind ik wel een leuke tegel van Jopie.
4: Ja.
0: En Ada van den Broek uit Eemnes die schrijft... Groene Jopie, mooi en leuk. Nou, je hebt je fans, Joop.
2: Ja, mooi.
4: Ik heb een fan. Yeah!
2: Vanmiddag is hij weer te zien, dames en heren, bij FC Dalfsen, waar hij graag komt. Dus heel veel plezier vanmiddag daar, Joop.
0: Kom je volgende week nog even koffie drinken, Joop? De laatste voor de zomer.
2: Is volgende week de laatste?
4: Ja, moet ik hem kijken, want ik heb van week. Ik ga nog een weekendje weg met AAC.
0: Oh, nee, maar.
4: Dat is al mijn week later.
0: Nou, dan ben je van harte welkom volgende week.
4: Nou, dan kom ik wel even langs koffie zoeken.
0: Ja, lekker. Nou, volgende week, leuk. Ja, volgende week is echt de laatste. Dan zijn we 6 weken niet op de zender, Bas.
4: Oh, is dat weer zover? Ja.
2: Zes weken
4: ja,
2: niet.
4: 6 weken
0: vrij.
4: Ja, ik zei net, we zijn dus ook begonnen met de gemeenteraad nu. We hebben dus nieuwe wethouders, een college. En we kunnen nu aan het werk. Maar ik heb ook daarin begrepen dat dat gaat tot 3 juli en dan is dat weer klaar. Ja. Dan hebben we weer zomerreces. We zijn net begonnen en dan is dat weer pauze.
0: Maar bevalt het jou een beetje, gemeenteraadslid?
4: Ja, super. Ik heb echt het gevoel dat ik op een heel goed plekje terechtgekomen ben. En ik voel me als een vis in het water. Heerlijk.
2: Maar kun je er ook echt aan wennen, Joop, dat je niet echt wat hoeft te doen? Of is het niet lastig?
4: Nou, pas op. Jongen, je wil niet weten wat ik allemaal doen moet. Maar ik leg overal visites af. Ik ga overal vliegen heen. Inderdaad, ik moet heel veel dingen bestuderen, onderschatten niet. Die raadsleden die hebben echt een boel werk te doen, hoor.
0: Ja, wat zit in jouw pakket dan in de gemeente Dalfsen?
4: Nou, ik heb mijn sport en natuur en milieu, dat is mijn hoek een beetje.
0: Oké. En de tuin,
4: en dan heb je woordvoederschap, zeg maar. En dat doe je met z'n tweeën. Ik ben gekoppeld, het is heel lullig. Ik ben zelf al 65 en ik ben nog gekoppeld aan een oud raadslid. Die is heel iets ouder dan mij. Ik voel me nog zo'n broekie
0: Maar je bent nooit te oud om te leren, toch?
4: Nee, maar ik heb het gevoel dat ik het allemaal lekker snel oppik. En ik vind het heerlijk. Leuke collega. We zitten dus met 10 man in de raad. En het gemeentebelang is super lekker. Heerlijk is dat.
0: Onze politicus, Julio.

0: Straks maak u kennis met een illustre duo. Bas en Bert. Dit hebben we in ons land nog niet eerder meegemaakt. Dat straks, maar eerst dit.
1: De Bas en Bert Ochtendshow. Elke zaterdagochtend van 8 tot 12 op Radio Oost.

0: De Bas en Bert ochtendshow met Bobby Marley en de Buffalo Soldier. Wat komt er allemaal binnen via de app?
1: Nou, toch veel mensen die ook wel het voetbal gaan kijken, Bert. Els en Wim Kok uit Haren bij Groningen zeggen: we hebben morgenavond een voetbalavond. Eerst Curaçao tegen Duitsland en een Nederlands elftal kijken. En we kijken thuis met onze zoon, bitterballetjes erbij en een stukje kaas. Hoe gezellig. Nou, dat is ook wel een beetje die voetbalsfeer, toch?
0: En jij, ga je naar Tubbergen morgen? Want daar hebben ze een heel oranje stadion. Ga je er naartoe, Bas? Of?
1: Nee, ik ga nog niet naartoe, nee.
0: Nee.
1: Maar, nee.
0: Nee, ik kijk ook lekker thuis, net als Marianne. Want zij kijkt morgen ook lekker thuis voetbal. En willen jullie alsjeblieft nog een kort felicitatiefilmpje voor mijn geslaagde dochter Yannick maken?
1: Tuurlijk doen we dat. Willen jullie, moet er een filmpje komen? Stuur het even door. Wij sturen alles door, Bert. Hè? We sturen alles door, daarom. Ik krijg nog een mooi fotootje van Ronald Lankheder, Enschede. Die zegt: goedemorgen, Bert de Bas. Ik kijk voornamelijk naar het publiek deze WK. En hij stuurt even wat foto's mee, wat filmpjes mee van hoe het publiek daar zomers bij zit. Ja, dat kan ook, Ronald. Dat kan natuurlijk ook, om daarna te kijken.
0: Charles, in het kader van mooie voetbalnamen, Charles kiest ook. Die gaan met jullie mee. Karl-Heinz Rummenigge. Want we zijn bezig met de tweede ronde qua voetbalnamen. Gisteren dus Altobelli door naar de laatste 16.
1: Ja.
0: En vandaag kun je dus kiezen tussen Batistuta en Karl-Heinz Rummenigge. En Charles de Jong die kiest voor Karl-Heinz Rummenigge. En ik kijk thuis naar Nederland-Japan met mijn kameraden Nick en Mike.
1: Gezellig. En ik krijg nog even door van Harry Snoeijen. Die zegt: goedemorgen, bij Bosnië heet een speler Kolasinac.
0: Ja, die hebben we net niet geselecteerd.
1: Nee, die zijn nog niet geselecteerd. Die maar kan wel Kolasinac.
0: Wel een mooie naam, Kolasinac.
1: Ook heel erg leuk natuurlijk om binnen te komen. Ja.
0: Kom maar door via de app. En zullen we even een WK-quizje doen? Want we hebben wat sportieve waardebonnen om weg te geven.
2: Oh, WK-quiz.
3: Wij houden van Oranje.
4: De WK-quiz.
5: De WK-quiz.
0: Ja, mooi hè, die tune. Wij houden van Oranje wanneer het Nederlands elftal scoort. En wij noemen het de Bas en Bert. Wij houden van Oranje WK-quiz. God, de kaart hebben we ook wel eens een keer gedaan, hè, Bas?
1: Ja, misschien
0: is dat wel een leuk spelletje om te spelen voor Nederland tegen Japan. Hoeveel kaarten de scheidsrechter dus trekt.
1: Ja,
0: en dus de gouden kaart krijg je dan van Bas. Met een handtekening van Bas, toch?
1: Ja. Nee, doen we even. Ja, dit is goed. Hoeveel kaarten? Ja.
0: Dus gok de kaarten. Morgenavond Nederland-Japan. Dat hebben we een paar jaar geleden elke dag gespeeld. En doen jouw dieren nog aan een voorspelling of is dat helemaal
1: weg? De ezels hebben doorgegeven dat het, dat het eigenlijk gelijk spel zou worden met een nipte overwinning. Dat het nog net op het laatste moment een nipte overwinningje kan worden. Maar ze zitten meer op een gelijk spel.
0: Ah,
1: hebben de ezels voorspeld. Ik krijg nog een berichtje door van Job hier, Bas. Beste Bert, gaat 9:45 nog door zometeen? Ik weet niet wat je afgesproken hebt met Job.
0: Ja, 9:45 gaat door. Job die heeft met zijn bedrijf een oranje hit gemaakt.
1: Oh, die gaan we bellen natuurlijk.
0: Ja, uiteraard. Die gaan we zo meteen wel even bellen. En dan nu de vraag: wie was de aanvoerder van Oranje tijdens het WK 1978 in Argentinië? Cruijff was er niet bij. Dus wie was de aanvoerder van Oranje tijdens het WK 1978? Je kan dat even doorgeven via de Radio Hoost-app. En als je het goed hebt, krijg je van ons een sportieve waardebon. Bezig met een spoedklus, dus die gaan we maandag even bij onze dierenarts.
1: Nou, dan kunnen we toch even inloggen, kunnen we toch meeluisteren. Een spoedklus.
0: Bas, wil je even het pincetje aangeven?
1: Naald.
0: Spuit.
1: Oh, niks van mij.
0: Dit is Ella Langley.

0: Ze heeft een record te pakken, Ella Langley. 28e week op nummer 1 in de Country Top 100 in Amerika. Echt een leuk liedje dit.
1: Ja, ja, ik kreeg veel reacties op binnen. Ik vind het allemaal een mooi nummer. Ja,
0: ja, zometeen natuurlijk het antwoord op de vraag. Wie was er de aanvoerder van het Nederlands elftal in Argentinië tijdens het WK 1978, die we dus na verlenging verloren van Argentinië. 3-1.
1: Ruud Gullit was het niet, hè?
0: Ja, Ruud Gullit was
1: het. Heel veel binnen. Ruud Gullit kan binnen. Frank de Boer ook niet, hè?
0: Nee, Johan Cruijff ook niet, want die ging niet mee. Nee. Willem van Hanegem was het niet. Johnny Rep was het ook niet.
1: Nee.
0: Het is 2:30. En voor alle duidelijkheid, Rianne Harperink, die is op dit moment bezig met een spoedklusje.
1: Ja.
0: We hebben de dierenarts natuurlijk. Elke zaterdag. Die gaan we maandag even bellen, Rianne. Dus mocht je nog een vraag, een prangende vraag hebben over je huisdier, stel hem even via de radio. Step 06-456-7133. 2:30 op radio. Het regionale nieuws.
2: Goedemorgen. Ga je nog vaak tanken over de grens? Dan heeft dat vanaf volgende maand niet echt zin meer. Duitsland stopt met de tankkorting. Die tankkorting is ingevoerd om de gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten op te vangen. Zorgt er op dit moment voor dat je zo'n 30 cent minder betaalt per liter. Tot 1 juli dus. Nou, die reden is heel simpel. Het kost gewoon allemaal te veel.
1: Ja, het scheelt nogal echt, hè? Ik denk dat veel mensen echt over de grens tanken, hoor.
2: Maar zeker in onze regio.
1: Ja, doe jij dat ook? Of,
2: nee, daar is de stroom even duur.
1: Oh, jij rijdt echt op elektrisch? Jij bent ook al. Jullie rijden allemaal weer elektrisch.
2: Ja, wel echt ingegeven door de hoge prijzen van benzine.
0: Maar mij ingegeven door toeval.
2: Door toeval?
0: Ja, toeval.
2: Ineens kwam je een elektrische auto tegen.
0: Nee, ik dacht, goh, ik ga eens een auto kopen, dacht ik.
1: Ja, maar voor Bert is dat gewoon, ik denk...
2: Alsof hij boodschappen gaat doen.
0: Ik zat op een verdwaalde zondagmiddag met iemand aan tafel en mijn auto die heeft een x-aantal kilometers gelopen. Het was een diesel. Hou of weggeven was het dan, na 180.000 kilometer. En toen heb ik me laten voorlichten. En dat heb ik maar gedaan.
1: Speelde je toen een spelletje op zondagmiddag? Hou of weggeven? Ja, hou of weggeven.
0: Bij 200.000 kilometer de auto houden of weggeven. Ja, of afrijden.
2: En wie zou hem dan geven?
1: Ja.
0: Wie? Mijn kinderen.
1: Ja. Nou,
0: die rijden al in de auto van papa, dus...
1: Ja.
0: Tja.
1: Nee, dat is wel zo. Nou, ik ben nog niet van het elektrisch. Ik ben nog niet om. Het is wel, voor mij is het wel fijn rijden, denk ik.
2: Het is heel fijn. Gaat heel snel.
1: Maar
2: het is
1: doe mij maar gewoon gas.
2: Gas? Oh, je rijdt op gas?
1: Ja.
2: Nou, dat is ook, maar dat scheelt toch niks met Duitsland?
1: Gas. Nee, gas is langs de snelweg.
0: Bas gas.
1: Ja, nee. Maar snelweg is gewoon goedkoopste. Dus 90 cent is nu volgens mij.
0: Je hebt Bas autowas en Bas gas.
1: Bas gas.
2: Heel
0: allemaal
2: leuk,
0: van Bas Nijers.
2: Ja, en das was.
1: Das was. We moeten door.
2: Zwolle is vannacht ter Apel te hulp geschoten. Aanmeldcentrum zat overvol.
0: Afwas met Bas.
2: Normaal gesproken zouden de asielzoekers dan worden opgevangen in de wijk. Maar ook die zat vol en daarom is Zwolle te hulp geschoten. In de loop van de ochtend worden de mensen weer teruggebracht naar Ter Apel.
1: Oh, je raffelt dit nieuwsbrief wel een beetje af.
2: Oh ja, er ging iets tussendoor. Ik weet niet, dat is heel raar. Die zender die stoorde een beetje.
1: Okay.
2: Zeg, niet schrikken mannen. Volgende week dan kun je militairen in echt vol tenue tegenkomen in onze regio. Oh. De landmacht die houdt vanaf maandag een oefening, duurt dan de hele week. Militairen voeren verkenningen uit, onderzoeken daarbij onder meer wegen, bruggen, sloten en kanalen. Het gebeurt zowel te voet als met voertuigen, overdag en in het donker. Ze dragen wel wapens, maar ze gebruiken geen munitie of oefenmunitie. Defensie zegt nu de overlast zoveel mogelijk te willen beperken en zegt ook vooraf even toestemming te vragen als er gebruik wordt gemaakt van je tuin.
1: Zo, weet je nog dat het hier was, bij Oost, een tijdje geleden? Hebben ze een losse oefening gehad?
2: Ja.
1: Weet je dat nog, Bert? Hallo,
0: ik zie andere dingen
1: te doen.
2: Ja, joh. Je zijn op zoek naar een andere auto.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nee, maar we hebben hier toch ook een keer gehad. De hele panzer helemaal vol met al die gasten.
2: Ja, dat was een oefening, ja.
1: Ja.
2: Dat is toch heel leuk. Ik hoop dat eigenlijk dat ze hier komen.
1: Ja.
0: Nee, ik heb een bericht, want daar ben ik naar op zoek. Ik heb een bericht over Defensie gesproken. Het klinkt als iets uit een geschiedenisboek, maar Defensie bereidt zich weer voor op de opvang van krijgsgevangenen. Want daar was ik naar op zoek. In Groningen wordt deze week een kamp getest voor zo'n 2000 militairen. Volgens Defensie hoort dat bij de nieuwe realiteit nu de spanning in Europa toenemen. Daar was ik even naar op zoek.
2: Maar wie gaan we opvangen dan? Wie gaan we gevangen nemen?
0: Dat staat hier echt. Ja. Ik denk, goh, ik ga het Fred Kerkhoff zo meteen eens even vragen. Natuurlijk onze Defensiespecialist.
2: Mm-hmm.
0: Maar jij kwam ook met een nieuwtje over Defensie. Dus
1: ik denk wel dat het wennen is als je in één keer zo al die mensen ziet lopen. Zo, dan denk ik, wat gebeurt hier dan?
2: Ja, natuurlijk. Ik heb dat altijd als je over de A1 rijdt. En je ziet al die defensievoertuigen. Denk ik altijd, waar gaan ze naartoe? Waar wat hebben ze mee?
0: Maar die mensen waren wel heel erg serieus die hier een oefening deden. Toch niet, Bas? Je bent bijna opgepakt.
1: Ja, ik deed gewoon een beetje voor de gein en zo. Maar dat werd niet echt gewaardeerd hier. Nee, dat werd niet echt gewaardeerd.
2: Geen grapjes.
1: Nee.
2: Over grapjes gesproken. De bibliotheek in Schijndel, Brabant is dat. Hè. Die heeft een boek teruggekregen dat echt heel lang uitgeleend was. was. Omroep Brabant schrijft erover. Een medewerker die sloeg dat boek open. Er kwam een kaartje tevoorschijn. Nou, juni 1981 is dat boek geleend. Nou, afgelopen gisteren dus teruggebracht. De man die het terugbracht, die zei dat die boek een beetje kwijt was geraakt. Ja. Dat hij het met verhuizen
0: hoeveel
2: weer...
0: boete?
2: Dat is, nou, hij hoeft geen boete te betalen. Ah. Nee, de bibliotheek dacht van...
0: Ja, ik denk dat iedereen nog wel ergens een boek heeft liggen van de bibliotheek.
1: Denk je?
0: Ja, ik denk wel heel veel mensen.
2: Ik
0: want
2: niet,
0: dit
2: komt
0: mij wel, dit klinkt me wel als, sorry, muziek in de oren.
2: Echt
0: dat
2: waar?
0: Dat is ook altijd chronisch te laat altijd.
2: He? Welk boek is dat dan bij jou?
0: Ja, ik heb
1: Turks Fruit, denk ik.
0: Nee, Turks Fruit niet. Nee, iets van Marga Minko, iets van wat ik moest lezen natuurlijk.
2: Oh ja, ja.
1: Arie Mullis, De Aanslag.
0: Ja, De Aanslag, dat soort boeken. Nee, die heb ik wel gewoon... Nee, dat is een boek dat iedereen eigenlijk wel thuis moet hebben.
1: Ja.
0: Maar ik was ook altijd chronisch te laat, joh.
2: Ik ben heel nieuwsgierig wat er dan bij jou thuis allemaal nog uit de boeken
1: maar
2: komt.
1: Maar de Biep is nog wel populair, toch? Volgens mij gaan er best wel veel mensen naar de Biep, toch?
2: Klopt.
0: Ja, ja, ik vind het wel leuk
1: bedankt
0: ook.
1: Bedankt, José, voor deze bevestiging.
2: Graag gedaan. Ook heel populair.
0: Goedemorgen. Zijn er ook huis, tuin en keukenmiddeltjes om tekenen te weren? Nou, daar gaan we het dus komende maandag over hebben. Want dan kunnen we even bellen met onze...
1: Rianne.
0: Met onze Rianne. Rianne Hartbrink.
1: Dit is ook lekker. Dit,
0: en zometeen gaan we naar Raalte, want daar hebben ze een WK-lied gemaakt.
1: Oh.

0: heb het hoofd van de jury qua voetbalnamen heeft ook al een berichtje gestuurd, Frank. Zometeen zijn voorkeur.
1: Ja.
0: Kun je dat eigenlijk wel als onafhankelijk jury zeggen? Ja, mooie voetbalnamen moeten het kunnen, toch?
1: Zeker weten, zeker weten.
0: Zometeen hoor je waar voetbalcommentator van de NOS Frank Wielaert voor kiest. Oh. Voor Roemenico of voor Batistuta.
1: Roemenica.
0: Jij kan nog steeds stemmen via de radio-step. We hebben natuurlijk ook nog de WK-quiz.
2: WK-quiz.
3: Wij houden van Oranje.
2: De WK-quiz.
3: De WK-quiz.
1: Maar is dat nu het nummer dan wat ze draaien als Nederland scoort in Amerika? Wij houden van Oranje. Want dat
0: Wij waren ze mooi voor met Bas en Bert. Ja, wij houden van Oranje quiz. Het is 16 voor 10. We hebben Jos aan de telefoon. Jos, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Een beetje vertrouwen in het Nederlands elftal?
4: Moet ik eerlijk zijn?
0: Ja, ja. Liefst wel, ja.
4: Ja. Ik hoop dat ze verder komen.
0: Ja, nee, de volgende ronde zal toch wel lukken, toch?
4: Ja, dat moet lukken. Dat
0: we gaan toch niet tegelijk met Curaçao alweer naar huis, hè?
4: Nee. Laat
0: dat
4: maar niet doen, hè?
0: Nee. Nog even naar de mooiste voetbalnaam. Als jij mag kiezen tussen Karl-Heinz Rummenigge of Batistuta, waar kies jij dan voor?
4: Ja, ik vind Karl-Heinz Rummenigge, ik vind die wel leuk klinken.
0: Ja, vind ik ook een mooie klinken. Karl-Heinz Rummenigge staat voorlopig met 60% voor. En dan, naar de vraag.
4: Ja.
0: Wie was de aanvoerder van Oranje in 1978?
4: Ja, dat was Ruud Krol.
0: Ruud Krol. Ja, mooie stijl had hij, Ruud Krol. Speelde nog een tijdje in Italië, lange tijd bij Ajax gespeeld.
4: Ja.
0: Nou, we hebben deze gefeliciteerd. We hebben een sportieve waardebon voor je van €42.
4: Dankjewel.
0: En dan nog de allerlaatste vraag die we gaan stellen aan je, Jos. Waar ga je morgen Oranje bekijken?
4: Ik denk in mijn sta-opstoel.
0: Ja. Lekker. Ja, nee, je groot gelijk. Ik ga ook gewoon lekker privé naar het Nederlands elftal kijken. Jij, Bas, dan? Waar ga jij kijken?
1: Nou, ik ben al liever iemand die gewoon zelf voor de buis zit en gewoon even alleen kan zitten. Heb je dat niet?
0: Of vind
1: je dat
0: ja, ik vind het alleen of met één of twee mensen in de kamer. Ja. Niet van die mensen die ook bondscoach spelen.
1: Nee, absoluut niet. Dat niet.
0: Nou, Jos, ik wens je veel plezier morgen.
4: Gaat lukken.
0: Oké, gefeliciteerd, hè.
4: Dankjewel, hè.
0: Hoi, hoi. Over het WK gesproken. In Raalte hebben ze bij een bedrijf waar je maar tijd voor hebt, een WK-lied gemaakt.
1: Oh, nou, ik ben wel benieuwd wat dat dan is.
0: Nou, zometeen laat ik het WK-lied horen hier op Radio Oost. Hey, leuk dat je

0: Heerlijk nieuw liedje. De zomer van 2026 klinkt erin door. Max en Andy Kramer en The Thing I Love op radio's. De Bas en Bert Ochtendshow. Leuk dat je luistert. Bas, dit is mooi. Dit vind jij wel leuk ook.
1: Nou,
0: heb jij ooit overwogen om een WK-liedje op te nemen? Bij Koekoek doe je niet mee, toch?
1: Nee, Koekoek, maar ik dacht misschien... Wij zouden toen nog een keer twee keer Gilles Rood misschien in de WK-versie kunnen gooien.
0: Ja, met het feestteam.
1: Met het feestteam zouden we misschien doen.
0: De twee keer Gilles Rood show staat.
1: Ja, misschien voor het volgende WK.
0: In de klaveet in achterveld. Bas op bed, twee keer rood.
1: Schil.
0: Nee, twee keer Gilles Rood show.
1: Twee keer Gilles Rood show, dames en heren. Nee, ik heb er nooit...
0: Gilles Rood show staat ook in Kerkrade. In het Parkstadstadion.
1: Dames en heren, we zijn daar. Laat u horen, dames en heren, van deze twee giganten. Nou, ziet voor je.
0: Ja, jij een rood jasje, ik een geel jasje.
1: Oh, wat erg.
0: Het WK leeft niet alleen bij voetbalfans, maar ook op de bouwplaats in Raalte hebben medewerkers van Mensik Bouwbedrijf namelijk iets bijzonders gedaan.
1: Oh.
0: Ze doken stiekem de studio in en namen hun eigen WK-hit op. Oranje is terug, heet het. Het lied heeft niet alleen betrekking op oranje op het WK, maar ook op de terugkeer van de kleur oranje in de huisstijl van het bedrijf.
1: Oh.
0: Oh ja, een meezinger die volgens de makers deze zomer door de kroegen van Salland moet schallen. En we gaan er zo meteen over bellen, maar het liedje klinkt dus zo. Zo klinkt het.
1: Hoe heet het?
0: Oranje is terug.
1: Oranje is terug, dames en heren.
0: Ja.

0: het is het beste deel ook dit.
1: Ja, ik moet eerlijkheidshalve toegeven. Ja. Wij bij Oost hebben dat ook ooit een keer gedaan. Maar dat,
2: ook zo'n nummer, ja.
1: Dat werkt wel lekker ook.
2: Het is leuk. Ja, het is ja. Heel aanstekend. Maar ik vind het wel mooi dat mensen... Oh, opgehangen.
1: Ja, Luc heeft inmiddels al opgehangen. Luc is er nog niet meer.
2: Nee, maar ik vind het wel mooi dat mensen dit toch maken. En het is toch wel een beetje met Oranje dat het een beetje leeft. Hè? Dat mensen van alles gaan verzinnen. Toch?
1: Nou, we moeten... Ja, Luc... Als je aan de telefoon bent, moet je wel aan de telefoon blijven natuurlijk.
2: Ja, dat is vaak wel natuurlijk zo. Maar dit is wel, ja, het is heel knap gemaakt. Maar ja, zie jij zie je Danny dit al doen, zoals de directeur zei, ook zo'n liedje zingen? Misschien is het leuk dat we dat even een keer gaan
1: doen. We hebben ooit wat lipdubs gemaakt in de tijd toen ik nog met Marisa in de ochtend zat. Wat kerstliedjes hebben we gedaan met het hele bedrijf. En in eerste instantie zei de toenmalige directeur van... Leuk. Ja, maar we houden iedereen van het werk af. We hebben daar een beetje 2-3 uur over gedaan met z'n allen voor die opnames.
2: Leuk.
1: Maar het was wel hilarisch en hartstikke leuk voor de teamgeest.
2: En ik denk dat Luc... heel eerlijk, ik denk dat Danny ook wel een goede stem heeft. Ja.
1: Ja, tweede stem zeker.
2: Tweede stem.
1: Ja, zeker.
2: Nee, dat denk ik.
1: Luc, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
1: Ja, je was weg, Luc.
3: Wat zei je?
1: Ik zeg, je was even weg.
3: Ik was even weg, ja. Ik ben gewoon druk tussendoor, hè.
1: Oh, je bent gewoon keihard aan het werk. Maar,
3: ja, we gaan gewoon door.
1: Mooi, want jij werkt dus bij Mensink Bouwbedrijf. Hoe is het idee ontstaan om als bouwbedrijf ineens een WK-lied te maken, Luc?
3: Ja, zeg maar. Ik ben ook nog gewoon voor de leeuw gegooid eigenlijk.
1: Ja.
3: En zo gaan we doen. En we hadden ooit als Mensink Bouwbedrijf een oranje logo.
1: Ja.
3: Die is 5 jaar geleden teruggedraaid naar blauw.
1: Ja.
3: En nu was er toch een moment van, dat willen we terug hebben, het oranje. Dat hoort toch bij Mensink.
1: Ja.
3: Nou, was een mooi moment dan met WK.
1: Oké.
3: Okay. Toen is er is iemand geweest met het idee om gelijk een nummer bij te koppelen. En nou, je hoort het. Het helpt, want we worden bekeken.
1: Ja, nee. Ja, zeker. Want ik kreeg gisteren een appje van een collega van je. Maar hoe waren de reacties van jouw collega's om dit te doen?
3: Ja, kijk, we moeten natuurlijk niet allemaal te serieus nemen dat we een carrière voor ons zien als zanger. We blijven lekker bij timmeren.
1: Ja.
3: Maar ja, het is toch wel een komische manier om het dan zo te doen.
1: Ja, hoe reageerden de mensen op jullie WK-single?
3: Ja, leuk, tuurlijk. Want we zijn een klein dorp, die wordt veel bekeken en beluisterd.
1: Ja. Wisten alle collega's ervan of was het echt ook een verrassing voor sommigen?
3: Nee, alleen met een clubje van 6 waren we.
1: Ja.
3: En we hebben voor ons gehouden en 12 uur was het uit.
1: Ja, want jullie hadden dus eerst het logo oranje of het logo kleur oranje, toen blauw. Nu weer oranje. Ja. Oranje is natuurlijk ook veel warmer dan blauw. Hè? Blauw wordt altijd als koud aangezien. Hoe reageerde bijvoorbeeld de directie op jullie WK-lied?
3: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat zijn vaak de mensen die trekken zich terug, hè?
1: Ja.
3: Wij moeten zelf een lul zetten voor een ander.
1: Ja, nee, dat is zo. Maar de eerste reacties zijn toch wel positief in raad en omgeving?
3: Het is leuk. Iedereen vindt het is positief.
1: Ja, hebben jullie veel lol gehad tijdens de opnames?
3: Ja, maar dat hebben we altijd met elkaar. Dus we zijn een hecht team, dus dat zit hartstikke goed.
1: Ja, nee, dat is hartstikke leuk ook. Ja, ik heb ooit een keer een liedje ingezongen. Nou, Edwin van Hoeflaak is er... Ja. Ik zong echt vals. Hoe zat het bij jullie?
3: Ja, we hebben een hele goede producer, die heeft ons daarbij doorgeholpen.
1: Ja, oké.
3: Okay. Tegenwoordig kun je van alles, hè?
1: Ja, nee, dat is zo. Hey, ik vond het hartstikke leuk. Succes ermee met jullie oranje hit.
3: Ja, top. En ik hoop dat Bas Nuis in alle kledingkamers gaat draaien.
4: Begin jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten.
0: Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
10: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink mode en schoenen. Morgen extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero.

0: De zoekactie is ermee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. Die E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. 3 bergbeklimmers zijn om het leven gekomen in de Italiaanse Alpen. Drietal was niet teruggekomen na hun tocht om de top van een 4000 meter hoge berg te beklimmen. Reddingswerkers vonden hun lichamen terug via een GPS-zender van een van de klimmers. Mogelijk is een van de bergbeklimmers gevallen en zijn de andere 2 meegesleurd door een touw. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden. Hij ontwierp in zijn carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende creaties waren de klompschoen Woody en de rattan, een schoen van bamboe. Jan Jansen was 85 jaar. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
3: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
4: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
5: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Radio Oost. De Bas en Bert

0: Lay Your Love on Me, je hoorde Racy voorbij trekken.
1: De Bas en Bert Ochtendshow.
2: Ja, we zitten alweer in het derde uur, Bert.
0: Ja, zo meteen gaan we even bellen met Lisanne Evers. Zij is van een bekend koffiemerk.
2: Ja.
0: Hoe komen we nu die slapeloze nachten door?
2: Nou, dat is ook wel. Want ja, blijf je echt op, zeg maar, voor die wedstrijden? Of zet je de wekker voor die wedstrijden s'nachts? Of denk je gewoon van, ja, weet je, ik blijf gewoon slapen. Maar als je toch wakker moet blijven, hoe blijf je dan wakker?
0: Ja,
2: toch?
0: Ik zou vannacht wel kunnen kijken naar Marokko tegen Brazilië. Omdat
2: dat is mooi.
0: Dat is wel een mooie wedstrijd. Turkije tegen Australië, ja. Moet ik daarvoor opblijven?
2: Nou, ik denk dat het gewoon 4-0 wordt.
0: Ja, ook Qatar, Zwitserland, Haiti en Schotland, ja.
2: 0-2 en
0: dan moet ik 0-2. Voor Frank opblijven.
2: Dus over die van
0: de jury.
2: Nou, Marokko, Brazilië-Marokko is echt wel mooi, denk ik, hoor. En ik denk dat Marokko best wel een mooie elftal heeft. Ik denk dat het best wel een pittig potje wordt.
0: Hey, ja, we zitten natuurlijk ook volop in het WK. Mooie voetbalnamen. Vandaag hebben we Batistuta tegenover Rummenigge gezet. Nou, voorlopig staat Rummenigge licht aan de leiding. Gisteren hebben we Alessandro Altobelli al door
2: laten gaan naar
0: de laatste 16. Ja, die is wel mooi,
2: ja, die is ook mooi.
0: Maar Rummenigge of Batistuta, laat het ons even weten. De dobbelsteen. Zullen we nog even een Bas en Bert dobbelsteen doen? Wat voor soort liedjes ben je naar op zoek, Bas? Wat vind je leuk om... Nou, daar heb ik zelf wel zin in ook.
2: Nou, gewoon nummers dat je denkt van... dit ga ik draaien om wakker te blijven vannacht bij de Nederlands Elftal te gaan kijken en zo. Die late wedstrijden. Gewoon lekkere muziek waar je denkt van... nou, hier word ik nou vrolijk van.
3: Dit is de dobbelsteen.
0: Muziek om dus komende nacht bij wakker te blijven.
2: Dan denk ik van, nou, dit is echt zo'n plaatje, dat vind ik heerlijk. Hier, dit kan ik wel uren horen.
0: Welke zou jij dan doen?
2: Nou, ik ga dan toch... Je draait net Cheerio. Dat is echt zo'n nummer, daar ga je ook helemaal in mee weer. En dan denk ik van, die kan ik zo op repeat zetten. Lekker, man.
0: Ja, ik zou iets van Lionel Richie.
2: Ja, maar dan val je in slaap, Bert.
0: Oh ja, dat kan.
2: Dat is jouw slaapplaat. Dat gaat niet goed.
0: Dan iets van Asia. Only Time Will Tell zou ik dan opzetten.
2: Oké.
0: Of moet het een nog vrolijker liedje zijn?
2: Nou, wel iets vrolijker, Bert. Even
0: De Luchtballon, de nieuwe single van Jeroen van der Boom.
2: De Luchtballon. Goed. Goed, dames en heren. De Luchtballon.
0: Ja, de Luchtballon.
2: Dan val je niet bij je slaap.
0: Dat is echt goed nieuw liedje van
2: Jeroen van der Boom.
0: Ja.
2: Oké, maar echt even... Je mag jouw plaat laten horen, dus dan denk je van... deze plaat wil ik heel graag horen. Geef hem door, we zetten hem op dobbelsteen. En ja, gooien we jouw cijfertje dan. Draaien we hem, toch, Bert?
0: Nou, kom maar door via de app 06-4567-1331. Er is de Bas en Bert Ochtendshow. Het is 10 over 10.
1: Bas en Bert.
4: Goeiemorgen.

0: ABBA in One of Us.
1: Dit is de Dobbelsteen.
0: Ik heb nog een vraag gekregen van Hanneke Rengersen uit Kampen. Want die miste vanochtend Rianne.
2: Rianne, ja.
0: Ja, Rianne die heeft een spoedklus op dit moment. En we bellen haar dus komende maandag 11:15 hier op radio's. Dus komende maandag, Rianne. En als... mocht je ook nog een vraag voor haar hebben, laat het me even weten via de radio-step.
2: Maar dan moet die spoedklus wel klaar zijn natuurlijk maandag.
0: Ja, dat hoop ik wel. Ja. Roy op 1, terug in de tijd, van Yves Berendsen. Op 2, Luchtballon, Jeroen van der Boom, nieuwe single. Henk van Amerongen komt daar mee. John komt met Born to Run van Bruce Springsteen op 3. Op 4, Johan Jansen, de man met de mooiste lach van Nederland. Tina Turner en Simply the Best. AC/DC, Ronald, Thunderstruck op 5. En 6, Erwin, Shiny Happy People van R.E.M.
2: Zo, nou, dan hebben we heel veel platen ook niet gehaald, hè? Happiness van Pharrell Williams.
0: Steve Eckel, jammer dan.
2: Mooi werk.
0: Ja.
2: Heeft het van links naar rechts, heeft het niet gehaald.
0: Ja, Within Temptation, Mother Earth.
2: Tina Turner.
0: Ja, die staat,
2: die staat erop.
0: Ja, die staat op 4.
2: Oh, er staan er echt heel veel die het niet hebben gehaald. Maar ja, daar kunnen we niks aan doen, dames en heren. We hebben er maar 6. Ik heb de dobbelsteen hier, Bert.
0: Heb jij de dobbelsteen?
2: Nou, daar gaan we. Oh, één momentje, Bert.
0: Oh, tot morgen, Bas. Niet te snel lopen. Pas op voor je agenda space. Ja. Bas gooit de dobbelsteen namelijk de studio uit. Bij de collega's van de technische afdeling is hij...
2: Nummer 3, Bert.
0: Nummer 3.
2: Welke is dat?
0: Born to Run van Bruce Springsteen.
2: Born to Run?
0: Ja, Born to Run.
2: Die is ook mooi.
0: En John, je hebt een sportieve vaderbon gewonnen bij deze.
2: Nou.
0: Moet ik even dat liedje nog vinden van
2: Bruce
0: Springsteen.
2: Ja, maar dat geeft wel aan dat het niet geregisseerd is, hè?
0: Zo! Oh. Born to Run. John, gefeliciteerd. De sportieve vaderbon komt naar je toe. In ruil voor een liedje krijgen. Ja.

0: Volgende week ook niet, want dan is ze hier gewoon live.
1: Ja, leuk. En het was ook wel een beetje tijd weer, hè? Dat Samantha een beetje wat nummers ging maken, toch?
0: Ja, zeker. Je weet niet wat je mist. Samantha Steenwijk, volgende week een van de gasten. De hele week de Bas en Bert.
1: Beuker! De Beuker! De Bas en Bert. Beuker!
0: Ja, dat is een liedje wat wij leuk vinden. Jij kwam met de nieuwe van Samantha Steenwijk om te proppen.
1: Daar kwam ik mee.
0: Nieuwe Thomas Berg is trouwens ook een hartstikke
1: goed
0: liedje. Ja, die kan ook zo bij ons
1: maar
0: op de playlist.
1: Er kan maar één de Beuker zijn, hè?
0: Ja, deze week dus Samantha Steenwijk. En misschien volgende week wel Thomas Bergen. Volgende week trouwens komt Harm Wolters van Ancora ook even op visite. Cor en Marjolein, die hebben zichzelf ook uitgenodigd. Die komen ook langs. Dus het gaat hartstikke gezellig worden.
1: Volgende week is echt onze laatste voordat we vakantie gaan. Ja. Ik had geen idee wat leuk zeg.
0: Ja, zes weken. Zijn we er niet. Het is gewoon een echte schoolvakantie.
1: Ja, dat is leuk. Ja, dat is leuk.
0: Nee, maar er zit Concert at Sea tussen.
1: Ja,
0: en dan zouden we nog een weekje wat kunnen doen. En dan zit er mijn echte vakantie tussen. En dan zit er nog weer Tomorrowland tussen. Dus wat dat betreft...
2: Bellen met Fred. Ja.
0: We gaan naar het politieke geweten van onze provincie. We gaan bellen. Dat doen we elke zaterdag met Fred Kerkhoff. Goedemorgen, Fred.
3: Hele goedemorgen, Bert. Goedemorgen, Bas. Zes weken vakantie, jullie lijken wel politici.
0: Ja.
1: Ja, we gaan... Het is nog net geen wachtgeld. We krijgen nog echt geen wachtgeld.
0: We hebben netjes uitgelegd.
3: Dat krijgen wij ook niet allemaal, hoor.
0: We gaan niet zes weken met vakantie. Maar ja, er zit Concert at Sea tussen. Tomorrowland zit er tussen. Nog een paar weekjes Griekenland. Nou...
3: Dus als ik even snel reken, dan is volgende week is de laatste week dat jullie er zijn. En wanneer beginnen jullie dan weer?
0: Ja, de tweede...
1: Ergens in oktober.
0: 8 augustus. 8 augustus.
3: Ja, augustus.
0: 8 augustus.
1: Hey Fred, ik vraag me af. Heel veel mensen vragen dat. We krijgen echt via de app binnen. Want kijk, de oranje koorts leeft natuurlijk al. Heb jij je snor al oranje gemaakt?
3: Oranje? Wat is er aan de hand dan?
1: Nee, in Nederland zelf al speelde. Jij bent natuurlijk zo'n
3: groot... Nederland zelf al speelde? Met wat dan? Wat is er aan de hand dan?
1: jij hebt zo'n mooie grote snor dat iedereen denkt van... heb je hem dan ook oranje gemaakt voor het WK? Nee. Doe je daar een beetje aan mee, Fred?
3: Nee, ik doe helemaal positief. Normaal gesproken vind ik het wel leuk als Nederland iets doet... maar ik hou niet zo van voetbal. En ik begrijp dat vloeken in de kerk is...
0: Nee.
3: Als het scheidsrechter zit, maar ik vind voetbal drie keer niks.
0: Nou, ik heb ook meer met clubvoetbal dan met het Nederlands elftal, om eerlijk te zijn. Dat vinden heel veel volgers van het Nederlandse voetbal en van het buitenlandse voetbal.
3: Maar leeft het dan ook echt? Want ik zie dan wel het juichjek en de juichpyjama en de oranje leeuw die de bolle weer op heeft. Allemaal van dat soort dingen. Leeft dat nou? Lopen jullie ook met zo'n oranje juichjek?
0: Nee, nooit.
1: Fred is al helemaal weer in de stemming.
0: Nee, maar we moeten eerst even in het toernooi groeien en dan worden we alsmaar gekker.
3: Nou kijk, ik moet wel de eerlijkheid gebieden wel om te zeggen dat ik ben wel nationalistisch. Dus op het moment dat Nederland inderdaad eens wat verder gaat komen als de eerste twee rondes, dan ben ik best wel bereid om een keer te gaan kijken. Maar dan gaat het me niet om het voetbal, maar dan gaat het me meer om het winnen als land zijnde.
0: Ah.
3: En dan voel ik me in één keer weer Nederlander en dan ben ik ook weer lid van het Nederlands elftal en zo, weet je wel. Dat is zo lekker.
0: Maar morgen gaan we tegen Japan, ga je niet kijken?
3: Nee. Hmm. Goed zonde van
0: de
3: tijd.
0: Hey Fred, ik weet niet of jij het gelezen hebt. Het klinkt als iets uit een geschiedenisboek, maar Defensie bereidt zich weer voor op de opvang van krijgsgevangenen.
3: Ja, ik heb het inderdaad gelezen. Ja, ja. Ik zag het vanochtend in de krant staan. Ik heb het twee keer moeten lezen voordat ik het snapte. En de Marnewaard, die ken ik. Dat is een hartstikke mooi oefenterrein. En daar laten ze dus nu een firma die normaal gesproken podia's bouwt voor Defcon en dat soort dingen, hebben ze zo'n kampje laten bouwen. Ja, het is mooi, maar Ik vind het een klein beetje opportunistisch. Denken wij nou echt dat wij zo meteen, als wij in oorlog zijn met bijvoorbeeld Rusland, dat wij Russische krijgsgevangenen gaan maken? Ja. En dat we die dan weer denken, kijk, het is leuk. Het is, we moeten wat. Het is, je bent jong en je wilt wat. Maar ik vond het wat overdreven. Laten we maar kijken naar andere dingen. En die krijgsgevangenen kan je overal kwijt. Dan zet je ze in de school neer.
0: Nou, ik heb nog wel een ander ding. Het UWV dreigt verder vast te lopen, waarschuwen experts. Want het systeem rond arbeidsongeschiktheid zou zijn veranderd in een bureaucratisch moeras.
3: Ja, en het wordt zelfs nog erger. Want als je het kabinet zo gang laat gaan, dan gaan ze daar ook nog een keer in snijden. Dus dan wordt het helemaal één brok ellende. Ja, en als je dan de JOVD... laat gaan.
0: Ja.
3: Die wil helemaal nog stoppen met de AOW ook. Dus die zijn even lekker bezig. Even wat vader Drees jaren geleden heeft opgebouwd, waar iedereen gebruik van kan maken. En wat eigenlijk het enige vaste stukje pensioen is wat iedereen heeft.
0: Ja.
3: Ook al heb je niet gewerkt en ook al ben je ZZP'er, maar dat krijgt iedereen. Dat willen ze dan gaan afbouwen tot 2050. Ja, overigens ook die hypotheekrente aftrek, waar de VVD fel van tegen is. Dus af en toe dan gooien ze een ballonnetje op, waarvan ik zeg van ja, jongens, is dit nou wel zo handig? Ja, af en toe dan snap je toch helemaal niks van die politiek. Als je gaat kijken naar Van Wil van de Week met de pepperspray. Ja. Pepperspray, dat mag bij ons niet, want onze vrouwen die kunnen er niet mee omgaan en dan wordt het tegen ze gebruikt. Of ze spuiten het zelf in hun gezicht. Jongens, hou eens lekker op.
1: Nou, we hebben toevallig hier een ervaringsdeskundige zitten, José. Pepperspray, kun je daarmee omgaan?
4: Nee.
1: Nee. Maar zou je het bij je dragen, pepperspray?
4: Ik doe altijd, en het is super triest natuurlijk, maar de sleutels tussen de handen.
3: Ja, oké. Okay. Die snap ik, José. Maar heb je ook haarspray? Kan je met haarspray omgaan?
4: Ik weet niet of je even mijn haar eruit ziet, maar...
3: Nee, je moet bij wijze van spreken met haarspray of met deodorant. Kan je met deodorant overgaan?
4: Even ruiken, ja, dat gaat wel.
3: Ja. Nou, dan lukt dat pepperspray er ook wel.
4: Ja,
3: die is ook verschrikkelijk ingewikkeld. Met die verstanden dat je dan niet die pepperspray in je eigen gezicht moet spuiten, wat ik wil zeggen.
1: Het is toch eigenlijk al erg dat José zegt, ik loop gewoon met sleutels tussen mijn vingers, toch?
4: Ja, dat is, maar dat geeft denk ik precies aan wat het probleem ook is. Is dat je toch, dat wordt je gewoon geleerd, hè? Het is gewoon, dat moet je doen, want dan in het geval, dan kan je hem zo bam in zijn gezicht slaan. Of in zijn edele delen. Maar dat is
3: dat zou ik niet met sleutels doen, hoor. Dan zou ik gewoon je naaldhakken voor gebruiken. Dat gaat veel beter.
4: Oh ja, die heb ik
1: niet. José op naaldhakken. Nou, nee, ik heb het gezien, hoor.
3: Nee. Nou, je sketchers dan, kan mij schelen.
4: Ja, precies. Ja, nee, dat is ook zo. Maar het is toch heftig dat ik dat dan ook aan mijn twee dochters moet zeggen. Nou, als er dan wat gebeurt, dan moet je dit en dit en dit doen.
3: Het is onzinnig. We zouden eens moeten beginnen met onze jongens op te voeden. Dat ze dat soort dingen niet horen te doen. Mm. Het is natuurlijk onzinnig dat jullie je moeten beveiligen tegen de man. In het algemeen, hè, laat ik het heel voorzichtig zeggen. Dat is toch echt onzinnig?
4: Ja, dat is het ook. Maar ja, als je dat niet doet, wat dan?
3: Weet je wel? Je hebt gelijk, hè? Als ik dochter zou hebben, zou ik exact hetzelfde doen. Maar dan nogmaals, ik vind dan dat betuttelende van de pepperspray die in Duitsland, die 10 minuten in Groningen kan je het halen, 10 minuten van de grens.

0: zat. Mm-hmm. Dat Van Beel zegt, nou, dat mag dan niet. Ja, misschien dan voor de vrouwen die dan last krijgen van femicide. Mm-hmm. Hoezo bepaal je dat? Weet je dat van tevoren al? Mm-hmm. En dat hij dan zegt van ja, maar het kan tegen ze gebruikt worden. Ja, dan kan die sleutel ook. Ik pak jouw sleutel aan. Tuurlijk. Ja, je gezicht, hou het lekker
1: ja.
0: op.
1: Dat smurfenspray is daar een veel beter voorbeeld. Ken je dat?
2: Smurfenspray?
1: Ja, dat is zeg maar, als dat spuitje en dan wordt iemand helemaal blauw. En het blijft echt lang zitten. Nee,
3: smurfenspray, faal Abraham-spray.
1: Ja, zoiets, ja.
2: Hoezo?
1: Ja, ja, ja.
2: Maar dan loop je ergens naar... Pssst.
1: Nou, als iemand je lastig valt en dan spuit je dat blauwe spul. Ja. En dan blijft iemand dus ook herkenbaar voor de politie. Dan krijg je die niet af.
2: En dan kom je thuis en zeg je vrouw... Oh, heb je er weer een paar last?
1: Waar komen jullie toch
3: weer een blauwtje gelopen.
2: Weer een blauwtje gelopen. Hij maakt het, hoor.
3: Fred, heb je al aandelen van Space?
0: Nee, natuurlijk niet. Ik word geen biljonair.
3: Nee.
0: Het is toch van de knotsen. Ja. 1 miljoen dollar heeft die goede man. Dat is meer als 46% van onze van de laagste tak van de bevolking.
1: Ja, niet normaal.
0: Dat gaat bij elkaar. Dat is echt. En dan waarom? Omdat hij een raketje aandelen 75 miljard aandelen geld krijgt. Ik begrijp niet wie daarin stapt. Maar goed, dat moet je weten. Ja, er is natuurlijk nog veel meer gebeurd, hè, jongens. Want we hebben het nu over smurfenspray gecombineerd met pepperspray en de sleutel en de naaldhak. Maar er is natuurlijk veel meer. We hebben natuurlijk gehad dat er binnen 4 jaar een tekort komt aan stroom, zegt onze netbeheerder.
3: Ja.
0: Daar worden we niet zo vrolijk van natuurlijk.
3: Nee.
0: En tot 1 juli van dit jaar is het nog zo dat woningbouw voorrang krijgt. Maar nog 1 juli is het afgelopen. Dus dat impliceert dat we wel als een gek die 900.000 woningen kunnen gaan bouwen in Nederland die we nodig hebben. Maar ja, als je ze niet aan kan sluiten op de stroom, dan gebeurt er nog niet veel. Gas mogen ze niet meer, want het moet allemaal gasloos. En stroom komt er niet in. Nee, dus geen verwarming, niet koken, geen licht. Nee, dat heeft weinig zin.
2: Nou, lekker positief weer, Fred. Lekker gezellig zo. Ja.
0: Ja, ik heb al van tevoren gezegd, er zijn heel erg weinig positieve dingen gebeurd deze week. Ja. 35 weer uitgesteld. Dat zeggen, ja, we hebben er eigenlijk geen geld voor. En we gaan nu al beginnen met in het noorden helemaal geen wegen en infrastructuur te vervangen. Dat doen we alleen in de Randstad, dat is het belangrijkste. Trump die natuurlijk, ja, wel positief, hè. Trump heeft nu eindelijk een deal met Iran, zegt hij. Ja, voor de 39ste keer.
3: Ja, maar ik weet niet wat die deal inhoudt.
0: Ja.
1: En ze moeten uranium inleveren, toch?
0: Ja, dat gaat echt niet gebeuren. Dat kan hij wel blijven roepen. Maar ja, hij roept maar wat, die man. En ik heb vanochtend ook in de krant gelezen dat hij de president is die miljarden verdient aan zijn president zijn.
3: Natuurlijk.
0: Ja, het is echt onzinnig. Ja, laten we dan toch kijken of we nog wel wat positieve dingen hebben. Jongens, kom. De rente van de Europese Centrale Bank gaat omhoog. Dus dan gaan we misschien meer geld krijgen op ons spaargeld. Van 2% naar 2,25%.
3: Toch iets.
0: Hartstikke mooi, toch? Ja, en dan... We hebben mogelijk kunnen we SMR's gaan bouwen in Overijssel. We hebben nu eindelijk voor elkaar dat het verbod op investeringen in kernenergie bij ons in de provincie uit de omgevingsvisie en de omgevingswet is en de fondsen. Dus dat is goed. En ze hebben nu gekeken waar ze eventueel kerncentrales zouden kunnen bouwen. We kunnen er 4 langs de IJssel eventueel. Er zijn 4 locaties. Nou, die grote gaan er echt niet komen. Daar hoef je echt niet op te rekenen. En die kleintjes kan op een hele hoop plekken in Overijssel. Dat is eigenlijk best wel goed nieuws. Niet zozeer dat die er al zijn, maar die gaan wel komen.
3: Oké. Binnen hoeveel jaar denk je dat...
0: Nou, dat varieert een klein beetje. De positieve mensen die hebben het over 2030, 2032 dat de eerste kan staan.
2: Want en jij? Waar heb jij het over?
0: Ik heb het over 2030 en 2032, want ik ben een heel positief mens, zoals je weet. En de negatieve mensen zeggen, ja, dat kan wel tot 2040 duren. Dus, maar ik denk dat het sneller gaat gebeuren als dat het moet. Want zeker met die netcongestie en dergelijke die we hebben en de stroom die we te weinig hebben, zou je dit heel makkelijk kunnen oplossen met 2 of 3 SMR's in Overijssel. Kleinere, hè, dus niet voor die hele groot. Die overal in Overijssel neer kunnen gezet kunnen worden. En in eerste instantie als aanvulling op wind en zon. En op den duur ook de vervanging van wind en zon.
3: Nou, dankjewel Fred.
0: Graag gedaan, jongelui.
3: Fijne dag, hè.
0: En José, gewoon pepperspray halen, hoor.
1: Ja, oké. Okay. Gronau, zei je. App me even dat adres.
0: Ja, ik doe het na de uitzending even.
1: Dat is het, ja.
3: Oké. Okay. Zo meteen het nieuws met José de Bruin. Dit is de populairste deugd.

0: Lekker liedje news. Dit. Wat zeg je? Heb jij
1: breaking news?
0: Ja?
1: Nee, Jaap is hier uit Meppel natuurlijk, Herbergerplein.
0: Ja.
1: Heb gisteren verloren.
0: Klaverjassen?
1: Met klaverjassen.
0: Van?
1: Meppel. In Meppel toch?
2: Genemuiden?
0: Van Genemuiden verloren. In Meppel thuis.
1: In Meppel, ja.
0: Die komt daar aan.
2: Ja.
0: Ja, die komt
2: met hoeveel heb je?
3: Zeven cafés langs geweest.
0: Ja, en zeven keer verloren?
3: Zeven keer verloren.
0: Ongelooflijk. Maar wel gelukkig in de liefde toch, Jaap?
3: He? Bijzonder gelukkig.
0: Nou, dat bedoel ik. Jaap de Boer, leuk dat je het bent. Want zometeen komt Dario bij ons op visite.
1: Dat is
0: de man van de clown, heeft een nieuwe single. En heeft ook een leuk liedje van Gerard Cox ooit gedaan.
1: Oh.
0: Ja, Die Laaien Ligt. Gaan we ook nog even draaien. Zo meteen tussen 11 en 12. Hier op Radio's Dario. Volgende week wordt het volgende week ook, José.
2: Nee, volgens mij ben ik er volgende week.
0: Volgende week
2: niet.
0: Wordt het echt een giga grote uitzending.
2: Oh, ja,
1: José moet wel een keer vrij hebben. Die maakt uren, joh.
0: En misschien dat je even wat zendtijd in kan leveren volgende week. Want Cor en Marjolein komen volgende week.
1: Ja. Ja, ja.
0: Jopie komt volgende week. Mm-hmm. Het wordt één grote chaos.
1: Ik zie Jaap.
0: Angora komt volgende week.
2: Oh, leuk.
0: Samantha Steenwijk komt volgende week.
2: Leuk. Nieuwe single uit, hè? Afgelopen vrijdag. Ja. Goeie plaat.
0: Welke? Samantha Steenwijk.
2: Mm-hmm.
0: Dat is de Bas en Bert Beuker geworden.
4: De Beuker. De Bas en Bert Beuker.
2: Ja. Zo, rustig.
4: De Beuker.
0: En we gaan nog even bellen met Thomas Bergen volgende week ook. Want dat wordt de nieuwe Bas en Bert Beuker van volgende week.
2: Heerlijk.
0: Die heeft namelijk ook een hele goede nieuwe single uit.
2: Maar even onderhandelen. Het is 20 juni. Tot hoe laat wil je door dan?
0: Tot een uurtje of twee, denk ik.
2: Oh, dat is prima. Nee, dat is bij deze.
0: Nou,
2: dat is
0: geregeld.
2: Geregeld.
0: Het regionale nieuws nu met José.
2: Moet ik wel komen nieuws lezen dan?
1: Zeker.
0: Ja, je bent van harte wel.
2: Ik hoor het wel weer.
0: Nee, echt.
2: Goed. PvdA en GroenLinks, die verdwijnen vandaag.
0: Ja.
2: Ze worden samen de partij pro. Maar in Oldenzaal en Hengelo verandert er voorlopig nog weinig.
1: Oh.
2: In beide gemeenten blijven de partijen de komende raadsperiode onder hun huidige naam actief. In Hengelo staat het reglement van orde en naamswijziging tijdens de zittingsperiode niet toe. En ook in Oldenzaal kiezen de lokale afdelingen ervoor om rustig naar elkaar toe te groeien. Of de partijen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen wel samen als pro meedoen, dat moet de komende jaren duidelijk worden.
1: Spannend.
2: Heb jij je trui al klaar liggen met pro erop?
1: Pro? Nee.
2: Ja, ja, maar goed.
1: Oké.
2: Okay. Duizenden Enschedeers.
0: Hij is al pro.
2: Hij is al pro.
0: Ja, hij is profscheidsrechter. Profscheidsrechter,
1: ja, ben je pro. Ja.
2: Duizenden Enschedeers.
1: Ik ben ook pro mooi weer.
2: Duizenden Enschedeers die hebben nog altijd geen vaste huisarts. Het komt door de sluiting van noodpraktijk Toen. De praktijk werd 2 jaar geleden opgericht nadat huisartsenketen Comet failliet ging. En 12.000 inwoners zonder huisarts kwamen te zitten. Toen dacht vrijwel iedereen inmiddels wel was ondergebracht bij een nieuwe praktijk. Sloot de deuren, maar nu blijkt dat ongeveer 3.000 Enschedeers wachten op een vaste plek bij een huisarts. En jullie hadden hem vanochtend al even aan de telefoon. Truckerlegende Henk Wijngaard. Hij viert zijn 80ste verjaardag. Nou, dat weten we nog wel, hè. Een maand geleden werd het groots gevierd met een jubileumconcert in Nieuw-Leuzen. 10.000 fans die kwamen naar de feesttent om samen met Wijngaard zijn verjaardag en zijn carrière te vieren. En daar werden veel herinneringen opgehaald.
5: Ik weet nog wel, ik zat vroeger in het kinderkoortje van mijn moeder. En toen heb ik meegezongen, ja, met het kinderkoortje, hoor. Met Henk. En vroeger op de basisschool heb ik nog een keer een spreekbeurt gegeven. Ook over Nederlandstalige muziek. Nou ja, en toen kwam ik natuurlijk ook midden in de klas, was ik jaar of 9, ging ik dus Meisje Meisje zingen van Henk Wijngaard. Dus ja, dat heb ik ook nog eens gedaan.
6: En heb je toen met Vlam in de Pijp gezongen met het kinderkoortje met Henk?
5: Nou, ik weet niet meer of dat Vlam in de Pijp was, dat weet ik eerlijk gezegd niet meer. Ik was alleen maar zwaar onder de indruk van Henk. En dat ben ik eigenlijk nog steeds.
2: Ja, dit weekend hoor en zie je bij TV Oost. Een speciale registratie van het jubileumconcert valt naar Henk Wijngaard.
0: Hij is vanuitjarig, 80.
2: Dat zei ik net, ja.
0: Ja, 80. Hij gaat zijn verjaardag vieren.
2: Hij luistert nooit.
0: Nee, maar hij gaat zijn verjaardag vanavond vieren op de camping. Want hij staat op de camping.
2: En
0: hij gaat het eten met vrienden van hem op de camping.
2: Wat zou hij gaan eten?
0: Dat zou ik niet weten.
1: Zou wel iemand een ketera, zou wel een of andere beun zijn, denk je niet?
0: Beun de beun.
7: Welkom bij het wereldkampioenschap. Mooie voetbalnamen.
1: Ja.
0: José, waar kies jij voor?
2: Oh,
0: voor Karl-Heinz Rummenigge of Batistuta? Wat vind jij een mooie naam?
2: Nou, eigenlijk geen allebei vind ik heel lelijk.
0: Maar je moet kiezen.
2: Ja?
1: Of Rummenigge.
2: Rummenigge.
1: Kijk,
2: dat vind ik lekker, want dan kan je lekker schreeuwen.
0: Nou, hoofd van de jury is NOS-voetbalcommentator Frank Wielaert en vriend van de show. Ja, toch?
1: Ja, oh, moet even tijd winnen. Oh,
2: ja,
1: nee. Hoe is verder, José?
2: Nee, best wel goed eigenlijk.
1: Ja,
2: nee, maar... superleuk. Het is ook een WK of een NK. Simultaan dammen is er vandaag. Ja, ga ik straks even over bellen.
0: Ja, simultaan dammen. Zo'n leuke jongen, die heeft mij ook een berichtje gestuurd.
1: Ja, oh, echt dammen,
0: Salome.
1: Ja.
0: Salome.
2: Ja, klopt. Ga ik straks even over bellen.
1: Dammen, dat heb ik al lang niet meer gedaan.
0: Ja, nee? Dat Kobus deed het altijd voor
1: sommige mensen deden het hier ook onder werktijd. Weet je nog?
0: Jan Medendorp.
1: Die was altijd aan het schaken hier.
0: Nee, Jan Medendorp, dat kan ik wel vertellen, is toch allemaal verjaard.
1: Oh,
0: Jan Medendorp, die had dan wel eens af en toe een afspraak buiten de deur.
2: Mm-hmm.
0: Gewoon een zakelijke afspraak. Mm-hmm. En Jan Medendorp, die deed voorkomen dat hij dan al op het bedrijf op kantoor was. Want zijn houten koffertje had zo'n, wat minister van Financiën ook aan, altijd aanbiedt op Prinsjesdag. Ja. Zo'n houten koffertje had Jan Medendorp. En die zette die dan gewoon op zijn bureau. Zo van, hey, Jan
2: is
0: binnen.
2: Ja, precies. Ja, heel slim.
0: Maar hij zat gewoon hiernaast andere dingen te doen. Maar goed, dat vond ik altijd wel grappig.
2: Te schaken.
0: En hij zat onder werktijd altijd keurig te schaken.
1: Ja, nee, je kon er niet langslopen of het is schaakbord.
0: Ja, je hebt wel eens sprongelijk tegen hem geschaakt, hè?
1: Ja.
0: Even naar, voordat we schaakmat zijn, even naar Frank Wielaert, want dat is natuurlijk hoofd van de jury.
1: Ja.
0: 50-50 voetbaldame, ik kies Roemenieke.
2: Oh,
0: dus Frank Wielaert.
2: Dat
0: bek lekker, illustre naam, net als Batistuta.
2: Mm-hmm.
0: Maar als je doelpuntennaam nog mooier is dan je voetbalnaam, win je niet met je voetbalnaam.
1: Ja.
0: Dat vind ik keurig omschreven.
2: Ja.
0: Dus ik denk dat Karl-Heinz Roemenieke naar de laatste 16 gaat.

0: dit WK belangrijker wordt dan bier. Herkennen jullie dat? Zometeen gaan we erover praten in de Bas en Ben Ochtendshow. 80 jaar vandaag, Henk Wijngaard. Dit is zijn mooiste.
1: In de ogen van mijn opa

bang. Dat je fouten maakt is geen probleem. Als het moeilijk gaat, denk aan mij. In dit leven ben je nooit.

0: is natuurlijk in volle gang. Dat betekent voor veel Oranje fans een uitdaging. Want door het tijdsverschil worden sommige wedstrijden midden in de nacht gespeeld. En ik heb een nieuw onderzoek. En daar had ik eigenlijk over willen praten met een koffie-expert. Okay. Uit nieuw onderzoek blijkt dat bijna 7 op de 10 voetballiefhebbers liever wakker blijven voor Oranje dan vroeg naar bed gaan. Ja, voor Oranje zou ik wel wakker blijven.
1: Tuurlijk, daar blijf je toch wakker voor.
0: En om de slaap te verslaan grijpen veel Nederlanders naar koffie. Koffie met grapefruit schijnt ontzettend. Dat schijnt heel goed te zijn. Ik heb het ook aan die mevrouw voorgelegd vorige week zaterdag. En zij zou er dieper op ingaan.
1: Ja.
0: Op koffie met grapefruit schijnt heel goed te zijn
1: koffie
0: tegen de slaap.
1: Met grapefruit.
0: Ja, een powernap of een extra snack. Nou, jij gaat.
1: Powernap, dan ben ik weg hoor. Dan word ik niet meer wakker.
0: Jij wel? Een powernapje ben ik wel goed in.
1: Ja.
0: Als ik dan een uur geslapen heb, dan word ik ook niet weer wakker.
1: Nee. Nou, wat ook goed helpt buiten koffie is. Want ik ruik ze al een beetje hier in het pand. Zijn die gehaktballen van Jaap van Herbergerplein. Nou, die zijn lekker, zou ik je vertellen.
0: Die gehaktballen van Jaap.
1: Oh, die komen uit Meppel, jongen. Die zijn zo lekker. En als je er één eet, je wil er gewoon vier. Het is echt niet normaal. Maar nou, je ruikt het hier in de studio al, die geur, hè?
0: Over kaarten gesproken. Het kaarten met Jaap ging om de zwarte kraaien. Lees ik hier. En jullie hebben dik verloren, Jaap.
1: Jaap, kom er verschil, aan, want
0: verschil. Ja, want Carlo die stuurde een appje. Prachtige dag gehad gisteren. Begonnen met koffie en gebak in Genemuiden. En daar het eerste spel gespeeld. En we zijn geëindigd bij de Otterskooi op de Dwarsgracht. Met het laatste spel en eten. Dat was gisteren zo rond de klok van 6 uur. En jullie hebben 4000 punten hebben jullie laten liggen ten opzichte van Genemuiden. Schrijft Carlo. Klopt dat?
1: Klopt dat,
2: ja, ik ga dat niet zeggen. Ik ben dat dus heel snel vergeten. Verlies is verlies. En,
1: ja, is ook zo. Ja,
2: Cruijff zei altijd, als je nou met Cruijff verloor met 8-2 van Ajax. En die zegt, het is gewoon 2 punten.
0: Ja.
2: Volgend jaar pakken we die zwarte kraai terug.
0: Ja, nee, dat is zo.
2: Maar dat is een mooi verhaal, die zwarte kraai. Wij zaten op een terras.
0: Ja.
2: En een van die jongens, die die komt er ineens steeds zwarte kraai op het terras. En die ging vlakbij hem zijn. En hij op de loop, hij was doos en doos benauwd voor kraaien. En hij wou niet verder kaarten.
0: Ah.
2: Daardoor heet dat de zwarte kraai.
0: De zwarte kraai.
1: Waar je dus met 4000 punten verloren hebt.
2: Waar wij gewoon verloren hebben.
0: Ja, maar goed, waar geen verliezers zijn, zijn ook geen winnaars, toch?
2: Absoluut.
1: Dat is mooi gesproken.
0: Ja, ja.
3: Zo zie je. Echt waar?
4: Serieus, joh, meen je
5: dat? Wist je dat?
6: Wist je trouwens dat?
7: Wist je dat?
0: Ik heb nog wel een paar wist je datjes. De aarde is nog steeds aan het afkoelen.
1: Afkoelen?
0: En dat al meer dan 6000 jaar.
1: Ja,
0: sinds het bestaan van de aarde.
2: Ik merk er echt helemaal niks van. Ik baalde gisteren en ik werd wit heet dat wij verloren. Verder voor er helemaal niks van.
0: Kangaroes.
2: Merk jij er wat van, Bas?
1: Nee, ik merk er ook niks van. Nee.
0: Kangaroes stoppen nooit helemaal met groeien. Ze groeien hun hele leven door.
1: Nou, daar hebben wij mensen ook wel last van, volgens mij. Toch?
0: Ja. En dit is ook wel een mooie onderzoek laat zien dat in veel relaties de meest spraakzame partner uiteindelijk vaak zijn of haar zin krijgt.
1: Nou,
0: praten loont dus
2: ons niet, hoor.
0: Ja, hebben jullie niet?
2: Petra is altijd heel erg goed in het praten als ik iets zit te luisteren.
1: Oh, echt?
0: Nou, misschien dat het. Misschien dat het.
1: De vrouw is toch vaak degene die het meest praat.
2: Ja, dat vind ik ook.
1: Dat is altijd zo. Dus dat, en die wil ook altijd gelijk hebben. Dus dit onderzoek klopt.
0: Ik ga het zo meteen ook voorleggen aan Debbie even. Hè?
1: Oh, aan onze relatie.
0: Ja, ja.
1: Deskundig, oh, daar gaan we weer.
0: Vraag het aan Debbie zometeen. Het is 6:56, zometeen Dario. Op radio's. Dit is Olivia Dean in de Bas en Bert Ochtendshow.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf 35 euro geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
9: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië. En ga op avontuur in de Ardennen.
11: Voordeeluitjes.nl.
12: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
13: Boek nu de Ardennen al vanaf 47 euro per persoon.
11: Voordeeluitjes.nl.
12: Hij holt nodig, kom dan mooi naar RTT. In goor en nieuwheden, wie holt van holt.
14: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Morgen extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
16: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In wijk bij Duurstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. Rond middernacht werd de ME ingezet en er zijn 7 mensen opgepakt. Eerder deze maand waren er ook al ongeregeldheden. De noodopvang in een sportcentrum in wijk bij Duurstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Dat verliep gisteravond vreedzaam, totdat er volgens de politie groepen relschoppers verschenen.

0: concurrent Warner Brothers. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen zijn daar aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Het weer, veel zon vandaag, veel bewolking vandaag bedoel ik. Soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook wel de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
5: Hebbes.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
11: Pas op hoor, deze is heet.
12: Oef, ja.
11: Wil er iemand nog wat drinken?
12: Ja, lekker.
11: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
12: En voor mij, man?
11: En een frisje voor jou.
12: Dank je.
13: Proost!
11: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
10: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
14: Radio Oost. De Bas en Bert ochtend.

0: Liedje om bij wakker te blijven deze. Je hoorde de Burning Heart van Survivor op Radio Oost.
1: De Bas en Bert Ochtendshow.
2: En ik zit even, Bert, een beetje gewoon te scrollen door het nieuws en weet ik al wat. Maar dat vind ik zulke mooie beelden. De Beekse Bergen die deelt beelden dus van de eerste stapjes van buiten van de babyneushoorn. Jij bent ook een beetje van die dieren altijd, die filmpjes.
0: Heeft hij al een naampje?
2: Ja, hij heet het neushoorntje Bungie. Is donderdag voor het eerst naar buiten gegeven op het safaripark, de Beekse Bergen. En dat zijn zulke mooie beelden. Echt zo'n heel klein ding wat daar een beetje loopt. Ja, jij vindt die filmpjes mooi dat die leeuwen al die beesten verslinden, hè?
0: Ja, dat vind
2: daar
0: ik
2: kijk
0: wel,
2: jij naar. Ja, dat is Bert.
0: Je ziet me uit te lachen, Dario. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
3: Ja, je ziet er goed uit. Dus ja. Ik snap dat je honger hebt af en toe. Ja.
2: Nee, maar Bert kijkt dus echt, als je met hem in de auto zit en zit naast je, zit hij allemaal naar filmpjes te kijken van leeuwen die dus prooien verslinden. Dat vindt Bert echt mooi. Hoe die daarbij komt, ik heb geen idee, maar dat vind je echt mooi, hè?
0: Nee, maar dat ze daar de tijd voor nemen en dat ze een soort teamtactiek hebben, leeuwen. Want...
2: Maar dan zie ik hier zo'n jong neushoorntje lopen en denk, dit is toch leuk? En jij vindt het dan mooi dat zo'n leeuw dat zo in één keer grijpt?
0: Ja, af en toe moet hij eten, maar af en toe redt hij ook wel weer andere dieren, hè, de leeuw.
2: Dus, oh, zo.
0: Ja.
2: Oké.
0: Ja, nou ja. Dario, leuk dat je er bent trouwens.
3: Ja, hartstikke top dat ik hier mag zijn.
2: Ja.
4: Welkom bij het wereldkampioenschap mooie voetbalnamen.
0: Ja, dus de vraag waar je eigenlijk geen rekening mee hebt gehouden. Mooie voetbalnamen. Karl-Heinz Rummenigge of kies je voor Batistuta?
3: Ja, Karl-Heinz Rummenigge.
0: Ja, kijk, iedereen. Nee,
2: ja, mooi, hè?
0: Kies voor Karl-Heinz
3: Rummenigge. Ik vond hem een tweede kruif.
0: Ja. Karl-Heinz Rummenigge, ook een mooie naam.
2: Ja, mooie naam.
0: Nou, leuk dat je er bent, Dario. We gaan, je mag het hele uur gewoon lekker meekletsen. We draaien wat liedjes van je.
2: Ja.
0: Dat is het.
2: Als je nog iets denkt van dit moet ik kwijt, zeg het gewoon.
0: En wanneer ben je jarig, Dario?
3: Ja, dat duurt nog wel even. 30 december.
0: Nou, 30 december.
2: Dan word je in ieder geval op de kalender gezet, hè?
0: Ja, dan zullen we daar even naartoe gaan.
2: We gaan even naar Corren, Marjolein.
5: Die zijn er vandaag ook weer jarig. Even bellen met Corren, Marjolein.
0: Ik ben een beelddenker. Ik zie Cor nu al...
2: Die is al aan het schrijven, hoor.
0: Met de pen. 30 december, Dario jarig. Top, ja. Cor.
6: Ja, goedemorgen. Ja,
2: goedemorgen. Maar,
0: 30 december, Dario. Hebben jullie Dario op de lijst staan nu?
6: Dario hebben we erop staan, Bert.
3: Nu pas.
2: Ja, nu pas.
0: Nou, ik ben benieuwd. Wie zijn er vandaag?
2: Ja, wie zijn de jarig?
6: Nou, dat is allereerst jullie grote zanger Henk Wijngaard.
2: Ja. Henk Wijngaard, ja, die is jarig vandaag.
0: Wel 80 jaar, ja.
2: We hebben hem al gebeld vanmorgen, Henk.
0: Ja.
6: Ja, dan is jarig Florent Malouda.
2: Wie?
6: 46 jaar. Florent
2: wie?
6: Malouda.
2: Malouda, wie is dat dan?
6: 46 jaar.
3: Zuster van Nicky.
2: Oh, de zuster van Nicky Lauda. Ah, die ja.
6: Dan is jarig acteur Fred Butter.
2: Fred Butter? Ja, nooit van gehoord ook.
6: 60 jaar.
0: Boter.
2: Hè? Fred Boter. Ah, Boter. Fred Boter.
0: Fred Boter bij de vis.
6: Dan is jarig Isha Hoes.
2: Ah, Isha Hoes.
0: Isha Hoes.
2: Isha Hoes.
3: Eindelijk een bekende naam, hè?
2: Ja.
6: Dan is jarig Tim Allen, komiek.
2: Ah, Tim Allen. Hele bekende komiek. Ja. Nooit van gehoord ook.
6: Thomas.
2: Wie?
6: Van de Waltons.
2: Wie?
6: Van de Waltons.
2: Thomas van de Waltons.
6: Richard,
2: hebben jullie wel de goede verjaardagskalender en niet de buurt verjaardagskalender hebt, Marjolein? Want we kennen er geen één.
6: Nou, Siegfried van Rooij.
2: Ja, Siegfried van Rooij, die kennen we, ja. Ja.
3: Dan zie jij nu met die tijgers, waar die gek op is.
6: Ja. Hoe heet dat? Rivers
2: Cuomo.
6: Die homo?
3: Ja, die homo. Die Japan.
0: Ja.
2: Jaap zegt, is die homo?
0: Nee.
2: Kiyomo.
0: Kiyomo.
6: Ja. Nou, tot volgende week.
0: Ja, tot
6: volgende week. Ja,
0: jullie, jullie komen volgende week zaterdag langs, toch? Bij de laatste Bas en Bert.
2: Nou, dat vinden we heel gezellig. Hoe laat zijn jullie nog? Ongeveer 7:30?
6: Nou, op tijd.
2: Op tijd, ja, dat weten we.
0: Oké, nou, jullie zijn van harte welkom. Dag Cor, dag Marjolein. Fijne dag.

0: De zomer straalt door je radio met de nieuwe single van Dario samen met Naldo Lima, Zon in Zol. Dit is de nieuwe.
1: Ja, eigenlijk 2 weken geleden heb ik nog even mijn oude WK-single Leven ingeblazen.
2: Oh.
1: Maar ik moet wel zeggen, dit is helemaal, helemaal nieuw.
0: Ja.
1: En het idee kwam eigenlijk door deze man, komt uit Brazilië vandaan, om een keer een Nederlandstalig Portugees nummer te doen. Brazilianen praten Portugees. Ja, het is een trek en een dood paard met hem. Want het is echt, we gingen de videoclip opnemen. Nou, de eerste dag was al kansloos, want we zouden om 2 uur beginnen. Ik kwam om 4:30 aan.
0: Beetje Romario-achtig.
1: Vreselijk, echt waar.
0: Kun je geen afspraken meer maken dus.
1: Nee, heel moeilijk, moet ik eerlijk bekennen. En dat heb ik hem ook wel even duidelijk gemaakt. Vandaar dat de tweede dag was, zei ik, we moeten om 1 uur beginnen. En we begonnen pas om 2:30. En toen belde die man van, maar blijf je nou, weet je. Ja, ik zeg, kom maar uit.
0: Had hij het dan door? Of?
1: En toen zei ik wel, dan ging ik zeggen, nou, dat is nou het idee wat je maar vorige week gaf. Ik zeg, alleen toen gingen de cameramensen weg. En nu zijn we op tijd, omdat jij op tijd bent.
0: Ja, maar hoe zijn jullie dan bij elkaar gekomen? Waar kenden jullie elkaar van?
1: Nou, ik voetbal nog steeds. En bij ons op een hele oude club, de Germaan in Amsterdam, kwam hij een keer optreden.
0: Ja.
1: En toen kwam zijn manager naar mij toe. En hij zei, hij zou het geweldig vinden om met jou een liedje op te nemen. Hij zei, jij bent een klein beetje de bekende jongen in Nederland. En kunnen we dat geen gestalte geven? Nou, eigenlijk ben ik altijd wel in voor dat soort dingen. Dus we zijn de studio ingegaan en Zon en Zol.
0: Ja.
1: Helemaal leuk.
0: Ja,
1: vooral een liedje, gezellig.
0: Ja. Maar hoe is het eigenlijk met Dario? Want ik ken jou van De Clown en ik ken je van je leukste liedje. Dat vind ik namelijk Die Laai Lichten. Want het origineel van Gerard Cox vind ik echt een leuk liedje uit de jaren 80.
1: Ja, topliedje, ja.
0: Die heb jij ook gedaan. Maar hoe is het? Want Amsterdamse feestjes worden hier in onze regio ontzettend veel gegeven. Dus...
1: Oh, meen je dat nou?
2: Ja,
1: nou, een tijd geleden ik niet geweest met jou. Maar ja, hoe is het? Heel goed, mag ik wel zeggen. Ik bedoel, aan optredens geen gebrek. En het is, ja, je zit in bepaalde categorieën. Ik zit heel veel bijvoorbeeld in richting Groningen. Ik zit naar Maastricht. Eigenlijk door het hele land. En je zegt het, Hengelo is al een tijdje geleden, ja. Ja, en hoe gaat het? Ik mag niet klagen, want ik zie het maar zo. Ik ben nu dit jaar, 19 oktober, geef ik een concert in Tuzinski, omdat ik 40 jaar in het vak zit. En vanaf de schuifdeuren tot heden, zeg maar even. 30 jaar mag ik al gelukkig prijzen dat ik mijn boterham ermee verdien. Dus ja, op dat soort gebied ben ik eigenlijk wel heel een gelukkig mens.
0: Ja, is er veel veranderd? Want als ik nu op feestje sta, 75% wat je draait is eigenlijk wel Nederlandstalig. Is dat een... is dat goed voor het Nederlandse lied?
1: Ja, absoluut.
0: Of is er te veel concurrentie?
1: Nou ja, weet je, concurrentie is altijd gezond, hè? En tuurlijk, op elke hoek van de straat, dat riepen we vroeger al, er staat er wel een zanger of een zangeres op. Maar ja, ook die mensen moeten de kans hebben om zich te profileren, om misschien wel hun droom waar te maken door wat ik al jaren mag doen, zingen voor je boterham. Ja, en natuurlijk, de een gunt de ander wat meer als de ander, en de ander gunt helemaal niks, bij wijze van spreken. Maar ja, dat is dan weer met leven. En ik vind, als ik een hit heb en Henkie Pietje Klaasje gaan mijn hit zingen, heb ik toch altijd het idee dat ze dan toch altijd nog wel een keertje het originele poppetje willen horen. Dus eigenlijk is een nieuw was die liedjes zingen van bekende artiesten ook een soort reclame.
0: Ja, nee, dat is zo. De Clown ga ik sowieso nog even draaien.
1: Ja, dat is niet normaal, hè?
0: Daar gebeurt het allemaal mee, toch?
1: Ja, het is... Ik,
0: hoe lang is dat alweer geleden?
1: 30 jaar geleden.
0: 30 jaar geleden dat
1: dit ik jaar.
0: Ja.
1: 96 heb ik hem uitgebracht. En ik denk wel eens bij mijn eigen. Noorna is een liedje wat nog steeds, of het nou in Spanje, Oostenrijk of Nederland is, of waar dan ook, nog steeds volop elke week gedraaid wordt. Wat 30 jaar oud is. Het liedje is nooit hoger gekomen als toen hadden we de top 100. Als nummer 38 in de top 100, zeg maar even. Het is nooit de nummer 1 geweest, helemaal niks. Maar het is in den landen is het een, ja, gewoon een grote hit.
0: Ja, want De Clown, het origineel van Ben Kramer.
1: Ben Kramer.
0: Wat vond Ben er zelf van? Want ik heb 2 jaar geleden heb ik Ben nog ergens zien optreden. Maar die heeft nog steeds een goede stem.
1: Ja, ik vind het een van die iconen van Nederland.
0: Ja.
1: De man met ook qua leeftijd natuurlijk. Daar kan menig artiest een puntje aan zuigen. Hoe hij nog zingt. Ja, en hoe ging dat in het begin? Nou, hebben de eerste 5 jaar niet aangekeken.
0: Nee? Dat is ook wel typisch Ben Kramer, denk ik.
1: Ja, hij had een zware koeleren erin.
0: Ja.
1: Ja, maar het is... Ik neem altijd contact op, hè. Ik heb in mijn leven heel veel liedjes gepikt voor anderen.
0: Ja.
1: En ik heb er zelfs twee albums voor volgebruld. Dan denk ik op een gegeven moment ga je bellen. Ik heb het met Hazes gehad. Allereerst was trouwens Zij geloofde mij van André Hazes. En ja, die vond het wel geinig. Ik had het opgenomen in de kroeg. En met een beetje kopjes gerammel en zo. En dat werd toen volop gedraaid. En toen had ik het zelf het idee van, ja, die clown. En ik stond dan in een bekend café in Amsterdam bij Bolle Jan. En ik stond dat nummer te zingen. En ik dacht, wat gebeurt hier? Van, het gaat over iemand die doodgaat. Maar iedereen staat springen. En ik dacht bij mij, dat zal toch niet? Nou, mijn platenbaas vond het helemaal niks. Tot een week of drie later. En toen belde ik op donderdagavond, vergeet nooit meer. Stond er in de kroeg. Morgen de studio in. Ik zei, waarom? We gaan de clown opnemen. En waarom was dat? Omdat iemand anders op, ik werk toen veel bij Drempelsplein, die had dat liedje gehoord en die ging hem uitbrengen. En toen dacht mijn platenbaas, ja, ho, wij moeten voor zijn. Ja. En ik zat toevallig bij een hele goede platenmaatschappij. Dus ja, mijn liedje, moet ik ook eerlijk bekennen, kwalitatief qua productie was hij ook iets beter als die andere hoor. Ja, en nu 30 jaar na dato, ja, nog steeds.
0: Ja, hoe is het weer goed gekomen met Ben Kramer dan?
1: Nou, we zijn op een gegeven moment, je komt elkaar tegen. En in het begin had hij wel zoiets, ja, waarom moet je die nou cover? Ik zeg, maar ik heb het toch gevraagd. Ja, wat heb ik toen gezegd? Ja, nou ja, als jij denkt dat het goed is, zo. Dus ik heb dat gewoon gedaan. En uiteindelijk moet ik ook eerlijk, hebben we zelfs samen het nummer gedaan. Om de clown, tijdens optreden. En het is wel een mooie anekdote. Want ik moest bij Jaap zingen op Mokum in Meppel.
0: Ja, dat is een groot festival, hè, die dag, Mokum in Meppel.
1: Ja, en Ben Kramer, die moest in de kerk zingen. En toen zegt Jaap tegen mij, kondig jij hem even aan. Dus ik loop naar voren, die microfoon. En Ben zegt tegen Jaap, wat gaat hij doen? Hij zegt, Jaap, hij gaat de clown zingen. Nou, dat was ook bam. Wel, hè? Was geweldig, was dat. Nee, maar nu is het, ik heb hem zelfs uitgenodigd om tijdens mijn concert ook samen zijn versie, dus de rustige versie, om dat tijdens concert te gaan zingen. En dat zei hij volmondig ja op.
0: Ah, dat is wel leuk, Ben. Ja, als hij één keer op het podium staat, krijg je hem niet meer.
1: Je moet hem de microfoon in zijn handen trekken.
0: Ja. Want ik heb hem meegemaakt op een feestje van een goede kennis van me. En dan stond hij op te treden, een half uurtje. Nou, een uur en een kwartier. En als hij begint met Tom Jones, dan stopt hij niet meer.
1: We hebben hetzelfde in Meppel. Ja. Dan belt hij op het laatste moment van, Jaap, ik ben toch in de buurt, hoor. Nou, dan komt hij op zijn motor, waar hij vandaan woont, komt hij naar Meppel toe. En dan plint Jaap hem even terug. Jaap, noem even vijf liedjes. Nou, die drie artiesten die naam komen, kunnen wel naar huis gaan. Want dat blijft doorgaan.
0: Ja, echt serieus. Ja.
2: Ja, WK-quiz.
0: De WK-quiz. Welke Nederlandse doelman stopte twee strafschoppen in de kwartfinale tegen Costa Rica? Dat was in 2014, dus 12 jaar geleden. Dus welke Nederlandse doelman stopte twee penalties in de kwartfinale tegen Costa Rica? Je kan er een sportieve waardebon mee winnen.

0: vind het zo'n lekker liedje, dit. Shanna Spyro en The Material Lover. Dario is bij ons te gast vandaag in de Bas en Bert Ochtendshow. Zometeen nog wat liefdeslessen. We hebben nog wel een dingetje eigenlijk om even te bespreken zometeen. Dat doen we met Debbie Gerritsen.
1: Leuk.
0: Ja, dat is zometeen van, joh, hoe moet ik eigenlijk het WK doorkomen? Want mijn man zit alleen naar voetbal te kijken.
1: Huh? Ja, en gewoon slapen.
0: Wordt het tijd voor een bijman? Nou, dat kunnen
1: een
0: we even
1: bijman?
0: Vragen. Ja. Nee, niet Henny, Benny Nijman, maar een bijman. Het is 11:30 precies op Radio Oost, het regionale nieuws nu met José de Bruin.
1: Goedemorgen. Ga je nog vaak tanken over de grens? Dan heeft dat vanaf volgende maand niet zoveel zin meer. Duitsland stopt met de tankkorting. Die tankkorting is ingevoerd om de gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten op te vangen. Het zorgt er op dit moment nog voor dat je zo'n 30 cent minder betaalt per liter. Tot 1 juli dus. De reden is simpel. Het kost allemaal te veel. PvdA en GroenLinks verdwijnen vandaag. Ze worden samen de partij pro, maar in Oldenzaal en Hengelo verandert er nog weinig. In beide gemeenten blijven de partijen de komende raadsperiode onder hun huidige naam actief. In Hengelo staat het reglement van orde naamswijziging tijdens de zittingsperiode niet toe. En ook in Oldenzaal kiezen de lokale afdelingen ervoor om rustig naar elkaar toe te groeien. Ik vind dit ook echt iets voor Bas. Het is namelijk een bijzonder Nederlands kampioenschap vandaag in Overijssel. Het NK schaalvliegen.
2: Schaalvliegen? Wat is dat dan?
1: Nou, dat is precies wat je denkt dat het is. Het is vliegen met modelvliegtuigjes.
2: Oh, dat is leuk.
0: Zie je wel.
2: Dat vind ik echt heel leuk.
1: Ik leer jou steeds een beetje beter kennen.
2: Ja, dat is
1: volgens
2: echt
1: mij vind jij dit heel leuk. Het is vanochtend om 10:00 begonnen in Ootmarsum. Deelnemers die worden beoordeeld door een tweekoppige jury. Er wordt dan gelet op dingen zoals landingen en natuurlijk de opstijgen. En ook moeten dat deelnemers vooraf bepaalde actie uitvoeren. Zo mogen ze bijvoorbeeld kiezen voor een looping.
2: Dat is toch mooi?
1: Ja, dat is heel knap als je dat kan, toch? Met zo'n klein ding.
2: Heb jij wel zo'n vliegtuigje gehad, Bert, vroeger?
0: Jazeker.
2: Ja, ik vind het nu ook zo mooi dat je echt die grote vliegtuigen helemaal met zijn afstand bedient. Ah, dat is toch vet? Zoals zo'n drone.
0: Ja, je bent wel van de geluiden, hè, Bas?
1: Ja, echt waar. Een hoorspel maken.
0: Nog één keer een vliegtuiggeluid dan.
2: Nee. Zo.
1: Oei, daar liep je goed af.
0: Ik voel een quiz aankomen.
1: Ik ook. Welk geluid maakt... Oh, leuk.
0: Het geluid.
1: Dan nog eventjes naar het WK. Veel mensen die zetten dan een kaasstengel op tafel. En daarom deed het AD een kaasstengeltest. De driekoppige jury...
2: Wie zet een kaasstengel op tafel tijdens het WK? Ik ken niemand die een kaasstengel op tafel zet.
1: Volgens AD eten we allemaal kaasstengels.
2: Jij, Bert?
0: Nee, ik ben niet van de kaasstengels.
1: Oh, ik vind de kaasstengel wel lekker.
2: Maar wat? Hoezo?
0: Ja, maar waar moet een goede kaasstengel dan aan voldoen?
1: Dat legt de jury even uit.
3: Een goede kaasstengel bestaat voor mij uit een mooie, rijke kaassmaak. Dat die mooi krokant is.
4: Ik denk dat een kaasstengel bij mij door de mand valt op het moment dat hij of geen kaassmaak heeft, veel te vettig is, of gewoon de krokantheid mist.
1: Ja, drie kaasexperts die proefden blind 8 verschillende merken uit de supermarkt. Die vielen alleen niet allemaal lekker in de smaak.
5: Dit is de winnaar.
1: Oh, je moet hem andersom doen.
3: Nou, als je dus echt een supermarkt kaasstengel wil, dan is dit niet hem wel.
1: Ja, je hoorde dus net al de winnaar. Maar ik wil nog eventjes dat het allemaal niet zo lekker in de smaak viel.
6: Hoop te blijven, maar dit is een uitvaart.
1: Oké. Ding was gortdroog. Ze zeiden, dan kan je best gewoon serveren op een uitvaart. Dus helemaal
2: het is
1: niks
2: wel
1: aan.
2: Zo, elke kaasstengel heeft wel zijn eigen verhaal.
1: Oké. Okay. Welk verhaal vind jij dan het mooist?
2: Nou, ik vind het bij kaasstengels best wel bijzonder. En we kunnen er best wel op ingaan op zo'n kaasstengel, Bert.
0: Zeker.
7: Het Bas en Bert Opinie Panel.
8: Wat vinden we ervan?
0: Zometeen hebben we Debbie Gerritsen. Jij even het Opinie Panel. Mijn vriend past... Ja, ik vraag dit voor een vriend, hè? Mijn vriend past een weekend op de hond van zijn vriendin. Toen ze thuis kwam, lag haar tandenborstel ineens op een andere plek. Na wat doorvragen bekende hij dat hij die tandenborstel, let op, had gebruikt om de tanden van haar hond te poetsen.
1: Ach.
0: Maar ik heb hem daarna uitgekookt, hoor, zei hij nog.
2: Oh.
0: Is dat einde relatie of...
2: Nee,
1: dat is wel nieuwe tandenborstel, maar dat is geen einde relatie.
0: Nee.
2: Maar als die uitgekookt is, dan kun je toch gewoon weer... Vind je dat raar? En als die hond
1: best wel vreemd.
2: Hoe?
1: Nou, hoe? Je gaat toch niet de tandenborstel... Je ziet de tandenborstel liggen, je past op die hond... en je denkt, ik pak die tandenborstel...
2: Maar daarna heeft hij hem uitgekookt. Dan kun je hem toch gewoon weer gebruiken? Je gooit hem niet zomaar weg.
1: Ja, hartstikke leuk. Nee, dat ga je toch niet doen? Je gaat toch niet zomaar een tandenborstel...
2: Nou ja, geen moeite mee, hoor.
1: Oh ja?
2: Ik heb ook wel eens dat ik thuis zeg maar het vla eet, zo'n bakje... en dan kan de kat niet wachten, want die mag een bakje uitlikken. En nu eten we samen, dan likt hij ondertussen uit die bak... terwijl ik gewoon Ik zie je kijken, Jozef.
0: Zometeen gaan we het ook even aan Debbie Gerritsen voorleggen.
2: Ja. Vies. Vind je het vies?
9: Wat onhygiënisch.
2: Nee, ik vind het altijd heel gezellig om samen met de katten. En die katten weten het ook, want ze zitten nu met z'n 3, 4, 5 en komen zo'n bakje.
9: Maar hoe ziet het er dan uit? Jij doet wel met een lepel of zit je zelf
2: ook? Eerder denk ik al, het bakje moest ik altijd heel snel leeg eten. Want anders moesten de katten zo lang wachten. En nu denk ik van, doe het niet meer. Ik laat het bakje gewoon staan en eet ik gewoon op tafel. Maar, en dan gaat die kat erna en likt dan af en toe even een keertje mee.
0: Maar eet je dan ook samen kattenvoer dan?
2: Nee, de kattenvoer vind ik zo stinken, dat vind ik niet zo lekker.
0: Nee.
2: Maar vla wel, dat is hartstikke leuk. Ja.
0: Maar er zijn mensen die echt kattenvoer eten hoor.
2: Oh echt?
0: Ja,
9: serieus.
2: Oh.
0: Dario is de gast bij ons vandaag. En dit is misschien wel een van zijn allerleukste liedjes. Ik heb het over de laaienlichter.
2: De laaienlichter.

0: 80 van Gerrit Kopsen, het origineel. En je hebt deze opgenomen. Ik vind het echt een leuke versie ook, die laaie lichter. Want vind je het raar dat ik met dit liedje kom van Gerrit Koks?
1: Nee, absoluut niet. Jij zegt leuk liedje. Ik moet je eerlijk bekennen, dit kwam ook een keer weer zo te sprake. En dan denk ik, nou ja, hij is wel helemaal grappig. En zelfs op een gegeven moment kreeg van Wolter Kroes bijvoorbeeld een belletje. Van Dario, dit is weer zo'n liedje wat helemaal weer bij jou past. Ik zeg, hoe bedoel je, die laaie lichter? Of het liedje?
0: Ja. even nog naar Gerrit Koks. Helaas is hij niet meer onder ons. Maar nee. Heeft hij nog gereageerd op dit liedje dat je hem hebt opgenomen?
1: Ja, zeker. Ik heb contact gezocht. Omdat ik ook... Ik had het geweldig gevonden als hij mijn clip zou spelen. Maar Gerrit was toen al slechter been. En toen kreeg ik van het management te horen dat hij het erg content vond. Hij vond het een hartstikke leuk liedje. En later las ik in een weekblad... dat hij het zo fantastisch vond dat het liedje toch in leven gehouden werd en dat hij een dikke compliment gaf. En denk bij mij eigen, ja, al doe je het via een blad en kan je het misschien persoonlijk niet meer doen, was voor mij een hele grote eer dat hij dat zei.
0: Ja, Gerrit Koks, een van de grootste die we hebben gehad. En een Rotterdammer die positief is over een Amsterdammer.
1: Ja, nee, echt waar. Ik vind hem echt geweldig. En meerdere liedjes moet ik zeggen. Maar ja, dit was ook alweer een liedje waarbij mij, ja, dat past wel weer bij mij.
2: Het Bas en Bert Opiniepanel. Wat vinden we ervan?
0: Ik ben eigenlijk wel benieuwd, Bas.
3: Ja.
0: Wat Maria ervan vindt ook.
3: Over die tandenborstel die even uitgekookt wordt.
0: Ja. Ja. Maria?
4: Ja?
0: Wat vind jij ervan?
4: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Maria.
4: Die moet je in azijn uitkopen.
0: Ja, maar je kan toch ook wel een nieuwe tandenborstel kopen voor je vriendin? Dat is toch €3?
4: Ja, of ze kan meenemen van huis.
0: Ja, nee, maar zij... Nee, het is namelijk zo. Mijn vriend paste een weekend op de hond van zijn vriendin. Toen zij thuis kwam, dus ze wonen niet samen, lag haar tandenborstel ineens op een andere plek. Na wat doorvragen bekende hij dat hij die tandenborstel had gebruikt om de tanden van haar hond te poetsen. Dan kun je daar toch wel een andere tandenborstel mee
1: leggen. Zo'n smoes heb ik nog nooit gehoord trouwens.
0: Nee, maar hoe los jij dit op dan, Maria? Vrouw met ervaring jij?
4: Nou, zoveel ervaring heb ik niet met.
3: Nou, Maria, jij hebt toch wel veel ervaring?
4: Jawel. Met mijn leeftijd dat ik nou heb,
3: ik wil veel ervaring.
4: Dus neem een andere kleur.
0: Ja, een andere kleur. Dus je zou wel een andere tandenborstel kopen.
4: Ja. En ik had nog iets.
3: Oh, je hebt nog iets. Wat heb je
4: dan? Ja, en Bas heeft poezen, hè?
3: Ik heb poezen. Jij hebt ook een poes, toch?
1: Ja, al jaren.
0: Daar kan Maria wel om lachen.
4: Ja, zie je.
3: Maria heeft ook een poes. Ja.
1: Hij is versleten.
4: Ja. Bert kan niet lachen.
0: Nee. Je bent een hele nette...
4: Bert van kale poes.
3: Kale poes ook
1: al, Maria. Oh, zo'n naaktkat, toch?
0: Ja. Ja. Die heeft een zus trouwens, echt.
3: Een kale poes? Heeft een zus een kale poes?
0: Voelt heel lekker.
3: Voelt heel lekker. Pas nou wat je al zegt bent op de radio.
0: Ja, serieus.
4: Ik heb genoeg gezegd.
1: Echt een naakt. Geen beelddenkers zijn.
3: Ja.
0: Jullie zijn allemaal beelddenkers.
4: Ik had een tafereeltje.
0: Je had een tafereeltje.
3: Ja, Maria.
4: Ja, aan de overkant. Hier in de buurt loopt een rode kaart.
0: Ja, een rode kaart.
4: Rode poes vaak kaart. Ja. Dat weet jij, hè?
3: Ja, dat weten wij.
4: Nou, en die lag op de buik. Weer wat te loeren.
0: Ja, loeren.
4: En er komt een extra aan en die staat hem in zijn staart te pikken. Ah. En die kaarten deed nergens wat op uit. Ik vond het zo leuk tafereel. Ik dacht, dat wil ik nog vertellen.
0: Die vond het dus gewoon lekker. Even.
3: Ja, even dat er in de staart werd gepikt.
0: Ja,
4: ja.
0: Ja, een soort SM-verdier
4: is dat. Heb je dat ook al meegemaakt op de boerderij?
3: Dat er in de staart wordt gepikt? Nee, heb je niet mee. Nee.
0: Maar wel dat dieren met elkaar uitdagen.
3: Ja, zeker. Ik heb wel dat het varken bij de ezel inloopt. Dat tegen de benen van de ezel aan begint te kauwen en noem maar op. Het is echt alle dieren met elkaar. Dat gaat echt wel goed hoor, thuis. Het is echt heel leuk. Ja, maar ik heb het niet meegemaakt dat met een kraai of iets. Nee,
4: het was een
3: ekster. Oh, het was een ekster. Oh, sorry.
4: Ekster, ja. Jullie hadden net
1: wel kraai, de kalkoen met die pauw, toch?
3: De kalkoen met die pauw.
2: Ja, de WK-quiz. Wij houden van oranje. De WK-quiz.
0: Dag Maria.
2: De WK-quiz.
0: Ja, de vraag over die doelman van het Nederlands elftal. Wist jij hem toevallig, Bas?
3: Nou, die zit ook in de staat, toch? Die naam zit ook in de staat.
0: Ja, en de Aal zingt erover.
3: Ja.
0: Ja, het antwoord was natuurlijk Tim Krul.
3: Krul.
0: En Carlo van Lent uit het mooie Genemuiden. Je krijgt een sportieve waardebon hier op radio. Zometeen gaan we bellen met Debbie Gerritsen. En de clown komt er zometeen aan.
1: Oh, na 30 jaar.

0: 30 jaar oud inmiddels, deze uitvoering van Dario en de Clown. En dat ga je vieren, jouw jubileum, toch?
1: Ja, mijn jubileum, dat is dan wel ondertussen 40 jaar. En het, maar inderdaad, zeg maar 30 jaar, dat, vanaf, dat was 1996, vanaf dat moment, denk een maand of drie of zo daarna, toen zei mijn vrouw van, weet je wat, je bent dat aan het doen, richt je nou gewoon alleen maar op je zingen. Ik heb ook nog mijn baan. En dan redden we het wel. Dus toen hebben we de stout schoenen getrokken en hebben we gezegd van nou, alleen maar zingen. En dat moet ik eerlijk bekijken. Het was ook trouwens een mooi verhaal. Ik zat toen bij Volendam.
0: Ja.
1: En ik had toen, iedereen zei, je hebt een hit, je hebt een hit. Nou, het was niet in de lijst een hit, maar het werd, elke kroeg draaide hem. En toen had ik bij Volendam, en ik geloof iets van 30 optredens of zo. En toen belde oude Jan Vis op naar Jaap Buis van Volendam. En die zegt, joh, je hebt een hitmaker in je stal zitten. Dan zei Jaap, ja, hoe dan? Wie dan? Ja, Dario, zijn plaat gaat overal viraal. En toen hebben hun het wel kokstoof met elkaar. Toen ben ik overgestapt van Volendam naar Jan Vis. En toen ging ik van die 30 opdrails binnen een maand naar 110.
2: Zo, goeiedag.
1: Omdat hij had de markt daarvoor.
0: Ja.
1: En na twee jaar stond ik op 250 opdrails per jaar.
0: Maar moet je als artiest ook een lijntje hebben?
1: Het is heel belangrijk, denk ik, voor een artiest, tegenwoordig helemaal, dat je ook een gerenommeerde maatschappij achter je hebt staan. Kijk, als jij ook een plaat uitbrengt en je doet het, je kan eigenlijk een labeltje aanvragen bij de KVK en je hebt een label, dan, en het met alle respect voor iedereen, dan komt het wel eens bij de radiostations. En vaak is het zo, en dat wil ik niet zeggen dat het overal is, maar er zijn stations die krijgen centjes om de artiesten te draaien.
0: Bij ons niet.
1: Nee, maar ik bedoel, ik wil even geen namen noemen, maar het gebeurt gewoon. En als je dan niet bij zo'n maatschappij zit, en dat zijn best wel Nederlandstalige zenders, dan sneeuw je onder als klein maatschappijtje.
0: Ja, ik kan me iets meer voorstellen.
1: Weet je, en als je zo'n plaat dat brengt wel bij die maatschappij is gewoon, die moet even gedraaid worden, hoor. Want ja, die steunde zo'n radiostation.
0: Ja, 6 augustus sta je natuurlijk ook in Meppel.
1: Ja, zeker bij Jaap, 100%.
0: Je hebt je eigen concert nog één keer. Wanneer is het?
1: 19 oktober en alles te vinden op dario.nl.
3: Liefdeslessen van Debbie. Love is in the
0: air. Debbie, goedemorgen.
4: Goedemorgen, mannen. Hoe is het daar?
2: Ja, het is goed hier, hè?
0: Ja, gezellig. Hoe is het met jou? Ben je helemaal hersteld? Want vorige week was je lichtjes verkouden.
4: Een beetje ziekies, maar nee, ik ben er wel weer, eerlijk gezegd.
0: Hey, Debbie, je hebt overal verstand van. Met name als het om de liefde gaat en om relaties. Heb jij, ik vraag het voor een vriend, heb je die gehoord vanochtend bij ons?
4: Ik heb het gehoord, ja.
0: Ja. Ja, Bas zegt gewoon uitkoken en die tandenborstel er neerleggen. Ik zeg gewoon een nieuwe kopen. Wat adviseer jij?
4: Ik zou zeggen, die hond mag blijven, die tandenborstel mag weg en die vriend ook.
0: Ja, die vriend ook? Ja?
4: Ja, het is beter dat hij de hond is, dat hij zichzelf niet heeft uitgelaten nog, hè, toen zij weg was.
0: Ja,
4: ja, dat is het goede nieuws. Nou ja, en het positieve is ook, die hond stinkt niet meer uit zijn bek, dus ja.
0: Ja, dat is ook zo, maar je kan toch gewoon even naar de drogist gaan en een nieuwe tandenborstel van dezelfde kleur
4: had
0: kopen?
4: Had gekund. Ja, dezelfde kleur wel, ja. En dan die er neerleggen. Ja, had het ook niet kunnen zeggen.
0: Ja, en relaties en het WK. Want er zijn heel veel mensen die helemaal wild zijn van het WK. Alle wedstrijden bekijken.
2: Is dat goed voor een relatie? Of zeg je van nou, tijdens WK's gaan er heel veel uit elkaar?
4: Nou ja, kijk, tijdens dit WK is het voor de mensen die er geen zin in hebben natuurlijk goed nieuws. Want alles speelt ongeveer 's nachts. Dus je kan lekker op tijd naar bed. En je wordt wakker en je hebt er niks van meegekregen. Dus je hoeft er niet echt je best voor te doen, eerlijk gezegd.
2: Nee, maar als je man nu de hele nacht dan beneden op de bank zit, zeg maar, jij ligt in bed als vrouw zijn en denkt, nou, zit weer de hele nacht beneden.
1: Dat gebeurt.
4: Ja, dat heb je weer, ja.
2: Goh, waarom gaat hij niet mee naar bed? Waarom blijft hij weer zitten?
4: Ik weet niet of dat heel slecht is voor relaties. Dat kan maar sowieso heel goed zijn zelfs.
2: Goed voor een relatie zelfs.
4: Kan je lekker doorslapen een nachtje. Huh?
2: Ja.
0: Jij zegt dat het WK soms wel eens goed is voor relaties.
4: Ah ja, het is ook goed om dat iemand een beetje. Kijk, als je er helemaal in zit en je vindt het geweldig om te kijken. Ik vind het ook heel leuk om te kijken, moet ik eerlijk zeggen. Nu heb ik ook iemand. Ik heb ook een vriend die het heel leuk vindt om te kijken. Dus dat is heel fijn. Maar ja, het is natuurlijk ook wel fijn. Leuk dat iemand zijn eigen ding kan doen, toch? Dus op zich is daar niks mis mee.
0: Ja, maar goed.
4: En als het nou overdag zou zijn en iemand is de hele dagen weg en hele avonden weg. Ja, dan ik denk dat dat nog eerder een wissel trekt op een relatie. Dan dat je 's nachts iemand niet naar bagage hebt liggen.
0: Het is ook goed voor de saamhorigheid, want stel Nederland komt ver, dat is natuurlijk ook goed voor het liefdesleven,
2: stel,
0: toch?
2: Ja, stel.
4: Stel, ja. Ja, nee, want ja, ja.
0: Ja, ja, toch?
4: Ja. Ja, nee, dat is zeker zo. Ja, nee, dan zit de sfeer er goed in, ja.
0: Want er zijn in het verleden best wel wat oranje baby's geboren na 1988, toch?
4: Is dat zo?
0: Ja, zeker. Dat is onderzocht.
1: En, zijn toch Chinese oranje?
0: Nee. Nee, maar dat is echt onderzocht destijds. Wanneer PSV of Ajax kampioen wordt. Of,
2: dan wordt er echt...
4: Ja, dan wordt in die avond of in die week gewoon heel veel gesext.
0: Ja.
4: Nou, ja, en, ik snap het wel.
0: Ja.
4: Dan heb je er toch zin in, ja.
1: Nee, maar als je dan tot de WK moet wachten.
0: Ja. Nee, maar dat verhoogt het. Dat verhoogt het toch.
2: Dus bij een overwinning komt er meer los.
0: Ja, dat denk ik wel.
4: Meer endorfine vrij. Ja, nou, dan moeten we... Fingers crossed voor dit.
2: Fingers crossed tegen Japan.
0: Ja, maar, ja. Nee, maar is toch niet raar wat ik zeg? Want
4: zeker niet.
2: Jij zegt nooit wat raar is.
0: Nee, maar jullie zitten me allemaal aan te kijken. Nee, maar waarom is het niet raar, Debbie?
4: Nou ja, omdat je natuurlijk gewoon, je hebt geen als je wint, ben je blij. Heb je endorfine giert door je lijf. Je hebt er weer zin in, je bent wakker. En let's go, toch?
1: Maar je hebt al een vriend dus.
4: Sorry, wat heb ik?
1: Je hebt al een vriend.
4: Ik heb al een vriend, ja.
0: Een hele lieve.
1: Nou, dan zal hij het zwaar te verduren krijgen met de WK hier. Ja, denk
4: ik wel. Nou ja, ik weet het niet. Ik verwacht niet dat er veel wordt gewonnen.
1: Dan ga je vanuit.
0: Je hebt er geen vertrouwen in Oranje, Debbie?
4: Nou, ik moet het nog even zien. Maar het zit er nog niet heel erg in, de Oranje stemming.
0: Nou, even nog naar mooie WK-namen, want vrouwen vallen natuurlijk ook altijd voor namen. Batistuta of Karl-Heinz Rummenigge, voor wie kies jij? Qua mooie namen, hè? Alleen mooie namen, hè?
4: Batistuta natuurlijk.
0: Ja, dat dacht ik wel, Batistuta.
4: Ja, prachtige naam.
2: Batigol.
0: Hey Debbie, mag ik jou een fijn weekend toewensen en veel plezier met Oranje en tot over een paar weken, denk ik.
2: Er veel doelpunten mogen vallen, hè?
0: Ja.
1: Wordt er ook veel gezext.
0: Ja, Dario, dankjewel dat je er was. Bas, dankjewel. En Debbie, de groetjes en tot de volgende keer.
4: Jo, tot de volgende.
0: En jij bedankt voor het luisteren.
5: Even 30 jaar op sabbatical. Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
7: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
8: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
9: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
10: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50.
11: Voordeeluitjes.nl. Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
12: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
13: voordeeluitjes.nl.
14: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Morgen extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
16: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De naam van Donald Trump is verwijderd van het Kennedy Center in Washington. De raad van bestuur van het culturele centrum die door Trump was aangesteld liet de letters begin vorig jaar boven de naam van John F. Kennedy zetten. Een rechter bepaalde eind mei dat dat onwettig was en dat de letters dus van de gevel moesten. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn nabijgelegen stranden zoals Bondi Beach gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië meerdere haaiaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen omgekomen. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. NS zet daarom bussen in. De Amerikaanse regering heeft AI-bedrijf Anthropic opgedragen 2 krachtige AI-modellen te blokkeren voor iedereen buiten de VS. Het gaat onder meer om AI-model Mythos, dat wordt gezien als superhacker. Gevreesd wordt dat de techniek misbruikt kan worden voor cyberaanvallen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt

0: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
3: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
4: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
3: Echt?
4: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Radio Oost. Weekend over.

0: één te veel en demasiado corazón.
1: Weekend Overijssel.
0: Too much heart op Radio Oost. 7:07. Hey, hallo.
1: José de Bruin.
0: Gezellig om wat van je te horen. 06-4567-1331 staat wagenwijd voor je open. Dat is onze app. Je kunt hem ook heel makkelijk downloaden. Dan download je de Oost-app. Ben je meteen op de hoogte van al het nieuws in Overijssel. En kun je dus een berichtje sturen naar de studio. Tamara uit Hengelo doet dat. Hey José, succes en leuk je haar zo. Dankjewel Tamara, super lief dat je dat even laat weten. Ja, dat hoeft natuurlijk niet, maar het is echt heel leuk. Ewout is er ook weer bij, alhoewel we hem tegenwoordig anders moeten noemen.
2: Hey, goedemiddag jongens. Hey. Ik spreek met Ronald de Boer. Ik wou de jongens voor zondag nog even succes wensen en jou een fijn weekend.
0: Dankjewel.
2: En nou gaat deze jongen een lekker balletje mayo eten.
0: Heerlijk.
2: Fijn weekend, José.
0: Ja, dankjewel.
2: Groetjes, Ronald.
0: Ja, Ronald/Ewout, de groetjes terug. Gezellig dat je erbij bent. Sanne uit Raalte heeft het goed bekeken. Hey José, het zonnetje breekt hier echt lekker door. Ik ga zo meteen barbecuen. De barbecue staat klaar voor vanavond. Heerlijk. Ik kom alvast in de stemming, zeg. Daan uit Almelo, goedemiddag Radio Oost. Het is met een graad of 18 echt heerlijk weer om de tuinzomer klaar te maken. Nou, ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar hier in Hengelo is behoorlijk bewolkt. Ik hoop dat het bij jullie dan beter is. En Mirjam uit Enter, die zit op de fiets. Die zegt het is perfect fietsweer. Het is niet te warm, niet te koud. Heerlijk dat jullie ook mee fietsen in de oortjes. Ga zo door. En we moeten even naar Henk uit Dedemsvaart. José, het is officieel 1 uur geweest en het zaterdagmiddagproject is geëscaleerd. Ik zou even een plankje ophangen in de schuur. Resultaat. Plank scheef. Boor kapot. Vinger in de pleister. En de hond is er met de pluggen vandoor. Ik stop ermee. En ik ga de rest van de middag met een biertje in de zon zitten luisteren naar jou. Red mijn middag. En draai Help van de Beatles. Groetjes van Henk.

stiekem moet ik er wel een klein beetje om grinniken. Sterkte met je zaterdagmiddagproject. Zometeen dus The Beatles en Help. En ook Fleming met Automatisch is onderweg.

0: herfst schrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1972. Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Je voelt je thuis in Overijssel.
2: Toppers van toen en nu.

0: naam die ooit stond op het bevrijdingsfestival in Zwolle. Flemming en Automatisch op Radio Oost. Hey, hallo. Het is 12:15. En jij en ik gaan lekker een potje dammen. Ja.
1: Je luistert naar Joost in de Bruin. Zaterdagmiddaghost.
0: Kijk, ik verlies al van mijn 8-jarige dochter met dammen. Zij is hier super goed in, maar dat is gewoon 1-op-1. En dan word ik ingemaakt. Maar wat nou als je door meerdere mensen wordt ingemaakt tegelijkertijd, of jij diegene allemaal inmaakt? Nou, dat heet simultaan dammen. Vandaag doet topspeler Jitse Slump een, nou, laat ik het zacht uitdrukken, nogal ambitieuze poging om het wereldrecord simultaan dammen te verbreken. En dat wordt gedaan bij Damclub Denk en Zet in Westerhaar. Voorzitter Gil Salome, goedemiddag.
2: Ja, ook een goedemiddag. Je hebt het allemaal perfect gezegd.
0: Nou, tot ziens. Dag, dag. Nee, oh, grapje, Gil. Nee, wat is dat wereldrecord? Hoeveel mensen moeten Jitsen dan tegen opnemen?
2: Ja, Jitsen die moet, het is een klok simultaan. En Jitsen die moet tegen 54 deelnemers spelen. In een vrij korte tijd.
0: Mm-hmm.
2: En die moeten 70% winst halen.
0: Ja.
2: Om het record te breken.
0: En wat is dan de vrij korte tijd? Gaat het om een kwartier?
2: Nee. Kijk, per set heeft de Jitsen ongeveer 3 seconden om te zetten.
0: Sorry, wat zeg je? Hij heeft 3 seconden de tijd om een set te bedenken?
2: Ja,
0: en
2: ja,
0: dat
2: 3 seconden per set. En dan continu door 5 uur lang.
0: Ja, Gil, dit gaat natuurlijk nog nooit werken.
2: Ja, tuurlijk wel. Wij waren ervoor en wij weten bijna zeker dat je het gaat halen.
0: Echt waar?
2: Die Jitse Slump is wereldkampioen rapid dammen. Dat is inderdaad snel dammen.
0: Aha.
2: 2 keer achter elkaar en dat is een ontzettend sterke speler.
0: Dit is niet dus, iets wat je zomaar even kan, toch? Hier moet je echt ongelooflijk snelle hersenen. De Max Verstappen hersenen moet je hier eigenlijk voor hebben.
2: Nou, inderdaad. Ja.
0: Ja,
2: je moet ontzettend snel kunnen denken en ook goed spelen ook nog. Hè?
0: Ja, want je moet dus winnen. Heb je dan juist een beetje pittige tegenstanders voor Jitsen bedacht? Of denk je, nou, we laten het lekker makkelijk?
2: Nee. We zijn verpleegd van de wereldbaanbond om een bepaalde gemiddelde rating te hebben voor de spelers.
0: Okay.
2: En dat betekent dat toch wel allemaal spelers zijn die redelijk goed kunnen dammen.
0: Oh joh. Ja, het lijkt me ook wel een uitdaging dat je daar gaat zitten en ook denkt, weet je wat, ik maak die topspeler Jitse Slump wel eens even in. Toch? Dat is denk ik een beetje het gevoel.
2: Ja, dat proberen ze allemaal, inderdaad. Ja. Maar het gaat ze niet lukken.
0: Gil.
2: Heb je dat hopen we dan?
0: Nou, heb ik het even opgezocht. Het oude wereldrecord, dat is volgens mij in handen van Drenthe.
2: Ja, de laatste record is van vorig jaar. Nee, van dit jaar nog, denk ik, van Wouter Sipma.
0: Ja.
2: En die heeft dat gedaan tegen 52 deelnemers.
0: Mm-hmm.
2: En wij hebben het zelf in handen gehad in 2014. Door een speler voor onze club, het Westerhaan. Dat was Marino Bakel.
0: Leuk.
2: En die heeft het toen gedaan met 43 deelnemers.
0: Oh, dus we gaan steeds een stapje hoger.
2: Ja, ieder jaar is er iemand die probeert de wereldrecord te breken.
0: Leuk, Gil. Ik hou ook wel van deze rivaliteit tussen Overijssel en Drenthe. Wat betekent dat nou als hij weer terugkomt, dat wereldrecord bij de club?
2: Nou ja, dat is voor ons een beetje trots, hè. Wij hebben het toen in handen gehad, zijn we kwijtgeraakt. En nu zouden we er terugkomen, dus het zou hartstikke mooi zijn.
0: Dat moet ook. Wanneer is het bekend? Wanneer is nou dat duidelijk dat wij dat wereldrecord weer hebben?
2: Dat zou ik niet kunnen zeggen, zo 1, 2, 3.
0: Want dit moet wel binnen een bepaalde tijd, maar of dat ook gaat lukken is nog onduidelijk of zo?
2: Nou ja, goed, het gaat wel lukken, maar voorlopig gaat het goed.
0: Mm-hmm.
2: Maar pas over 5 uur, dan weten we als het echt helemaal geslaagd is.
0: Oké, op 5 uur. Ik zet gewoon de klok op 5 uur. Nou weet ik, Gil, dat jij ook ooit een keer zelf hebt geprobeerd om dat wereldrecord te verbreken.
2: Ah, je weet ook alles.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
0: Mm-hmm. Dus de volgende, met die 55 spelers, zeg maar, laten we er even van uitgaan dat Jits het gewoon haalt. Ga jij dan de 55 spelers verslaan?
2: Nou, dat lijkt me een hartstikke mooie uitdaging, maar daar zou ik een hele goed over nadenken moeten denken.
0: Nou, jij kan heel snel denken, denk ik.
2: Ja, ik kan net zijn lengen, maar ik word ook een dagje ouder, hè.
0: Oh.
2: En dan wordt het wat minder.
0: Hmm. Nou,
2: fysiek is het ook heel zwaar, hoor. Dus.
0: Is het fysiek zwaar, dammen?
2: Ja, en je moet helemaal rondjes lopen, hè? Continu.
0: Ja, daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Dat is natuurlijk ook zo, 5 uur lang bij elke tafel en heel snel lopen ook.
2: Ja, ook nog snel lopen. Dus ja, dat is nogal vrij zwaar, ja, dat klopt.
0: Oh, nou, ik vind het super interessant. Laat je ons weten, Geel, of het wereldrecord weer terugkomt naar Overijssel.
2: Ja, zeker.
0: Heel leuk, heel leuk. En veel plezier daar, hè?
2: Ja, oké, okay, dank u wel. Bedankt voor het bellen.
0: Geen probleem, voorzitter. Okay. Geel Salome uit Westerhaa van de Damclub Denk en Zet. Ja, joh, dat wereldrecord komt gewoon terug naar Overijssel. Alle vertrouwen in Jits.

0: Shakira en haar Zoo op Radio Oost. Het is bijna 12:30, tijd voor het laatste nieuws uit onze provincie. Zwolle is vannacht Ter Apel te hulp geschoten. Het aanmeldcentrum daar zat overvol. Normaal gesproken zouden de asielzoekers dan worden opgevangen in de wijk in Drenthe. Maar ook die opvang zat vol. En daarom is Zwolle dus te hulp geschoten. In de loop van de ochtend zijn de mensen weer teruggebracht naar Ter Apel. Zwolle die kondigde van de week al aan dat de gemeente bereid is om asielzoekers uit Ter Apel in de nacht op te vangen. Niet schrikken als je vanaf volgende week militairen in vol tenue tegenkomt in onze regio. De landmacht houdt vanaf maandag een oefening. Militairen die voeren dan verkenningen uit en onderzoeken daarbij onder meer wegen, bruggen, sloten en kanalen. En dat gebeurt zowel te voet als met voertuigen overdag en in het donker. De militairen dragen wapens, maar gebruiken geen munitie of oefenmunitie. Defensie zegt de overlast zoveel mogelijk te beperken en vraagt vooraf toestemming als er gebruik wordt gemaakt van bijvoorbeeld je tuin. Ruim 10.000 deelnemers die kijken uit naar vanavond. Want dan vindt de halve marathon in Zwolle weer plaats. Vorig jaar ging het hardloopevenement niet door, hè. Dat kwam toen door de warmte, door onweer. Maar nu zien de weersverwachtingen er beter uit. De voorzitter heeft er dan ook zin in.
1: Ik kom allerlei mensen tegen die er zich helemaal op verheugen. Het is toch misschien wel een van de leukste feesten in Zwolle elk jaar. We merken ook dat het een plaatsje in het hart heeft van heel veel Zwollenaren. Niet alleen het lopen, maar gewoon de hele sfeer in de stad. Ik zat net nog even naar het weer te kijken. Volgens mij beginnen we de dag met een spatje regen. Maar dat lijkt allemaal goed te gaan komen.
0: De wedstrijd is vanavond live te volgen via TV Oost en natuurlijk YouTube. En we blijven eventjes bij de sport. Want volle, hossende stadions tijdens het WK, ja, die zijn echt heel erg veilig. Het heeft de Universiteit Twente uitgezocht. Springende en zingende supporters die laten tijdens het WK complete tribunes meebewegen. Moderne stadions die zijn ontworpen om deze trillingen op te vangen. Ingenieurs die houden daarbij de bouw al rekening mee. Met speciale camera's kan zelfs worden gemeten hoe hele tribunes bewegen tijdens een wedstrijd. Volgens onderzoeker zorgen die trillingen er juist dan voor dat supporters zich nog meer verbonden voelen met de sfeer in het stadion. Ja, dan moet zo'n stadion bijvoorbeeld in Amerika of in Mexico of in Canada wel uitverkocht raken, hè? De organisatie van het WK voetbal houdt namelijk vol dat de wedstrijden tot nu toe echt bijna zijn uitverkocht. Maar dat is heel raar, want ik weet niet of je hebt gekeken. Als je kijkt, dan zie je echt heel veel lege stoelen. Nou, zij zeggen nu, de organisatie dus van het WK, die zegt ja, veel mensen die staan veel liever. De kritiek is dat die kaartjes te duur zijn. Maar dat valt volgens voorzitter Infantino allemaal best wel mee. Ja, misschien voor het salaris wat Infantino krijgt, maar goed. Vandaag waait er best wel vrij krachtige westelijke wind. Ook veel bewolking. Het is best wel droog en vooral nu kan er nog een buitje vallen. Later vanmiddag wel steeds meer zon. Graadje of 17 wordt het uiteindelijk. Morgen valt er nog een bui en maandag ziet het droog uit. Er blijft ermee zo'n mix van een wolkje, wat zon, dan weer een buitje. Maar vanaf dinsdag wordt alles anders. Het wordt vrij snel vrij warm. En dan gaat woensdag de temperatuur richting de 25 graden.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week Higo, Vallen in Geluk.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

Deze week de nieuwe oogst uit Zwolle, Higo. En vallen in geluk op Radio Oost. Hey, hallo! Het is bijna tijd om te gaan bellen over ronkende motoren. Ja, dat vind ik echt fantastisch. Als je langer naar Weekend Overijssel luistert, dan weet je dat ik echt bepaalde gevoelens krijg bij de geur van benzine. Als ik een klein beetje verbrand rubber zie, dan word ik helemaal wild. Ja, dat is echt niet normaal. Hallo, José hier op je zaterdagmiddag. Het is Radio Oost waar je naar luistert. Eerst eventjes naar de app 0645671331. Of deel eventjes met mij wat je bezighoudt. Wat je bijvoorbeeld wil pitchen. Zo krijg ik binnen van... wie is dit? Mark. Mark uit een Okkenbroek. Die zegt, dit is echt heel leuk. Het is de kunstfietsroute rondom Okkenbroek. Hij zegt, prachtige kunstwerk in de weilanden. Hij heeft het wel zwaar. De wind trekt nu een beetje aan in het open veld. Mijn conditie blijkt minder artistiek dan de route. Groetjes. Mark, groetjes terug. Gezellig dat je erbij bent. Dit is ook leuk. Het is een vlooienmarkt in Dedemsvaart. Ook daar krijg ik een appje vandaan. Leuk dat je erbij bent. Goed dat je Radio Oost hebt aanstaan. Maar ik wil even meeleven met Chantal. En een klein beetje lachen om haar vriend. Ja, zij is in Deventer. Misschien heb je dat ook wel gezien. In Deventer is de zomerkermis, hè? Zij stuurt dit. Hallo José. Hallo Chantal. Wij staan hier op de Brink, op de zomerkermis. Het is eigenlijk prima kermisweer, dacht ik. Mijn vriend die wilde stoer doen en zit in de booster. Direct na een XXL suikerspin en een bak oliebollen. Slecht plan. Hij zit nu lijkbreek op een bankje bij de nieuwe markt te herstellen. Wil je hem alsjeblieft heel veel sterkte wensen en draai maar even around the world. Nou, sterkte vriend van Chantal. En niet meer doen. Het is gewoon niet zo heel verstandig, nee.

0: Een klein beetje gek als ik benzine ruik. Al verbrand rubber vind ik helemaal fantastisch. Het is dit weekend niet alleen door Formule 1, maar op het iconische circuit, de Luttenbergring in Raalte, wordt er geraced. Het circuit was in de jaren 70 en 80 het toneel van een race waar echt absolute wereldsterren uit de motorracerij naartoe kwamen. Luister even mee.
1: Daar naast elkaar, die dan het langste de rechterhand op vol durft te laten staan, die wint het. Rechtop zittend, in dit geval is het een Cinelli. Met een top van zo'n 215 km per uur terug naar de eerste versnelling, een kilometer of 40. Dan wordt de hele zware druk uitgeoefend op die grote voorrem.
0: Weekend Overijssel. Ik krijg hier kippenvel van. Dit weekend rijden zo'n 300 liefhebbers over het circuit met klassieke motoren in een demonstratierace. Zij krijgen hier misschien ook wel kippenvel van, want een van die deelnemers is John Steenbeek, die al sinds het begin van het evenement meedoet. John, goedemiddag.
2: Goedemiddag, met John.
0: Hey John, kreeg jij daar nou ook een beetje kippenvel van als je dan toch weer hoort hoe dat ging?
2: Ja, zeker. Dat is zeker. Dat heeft een gigantische historie hier, de Luttenbergring. Hè, voor heel veel rijders, maar ook toeschouwers, motorliefhebbers. Hè, ja. Van binnenland en buitenland.
0: Ja,
2: dus ja, dat is geweldig.
0: Echt gek, ja. Maar het is wel wat anders, zo'n demonstratierace, toch? Dan zo'n race wat in de jaren 70 en 80 werd gereden.
2: Zeker.
0: Kan je dat verschil uitleggen?
2: Het gaat hier niet om een wedstrijd, hè, die dus het eerst over de finish komt. Maar het is zaak dat je zo regelmatig mogelijk je rondetijden neerzet. Degene die dat het beste doet, die wint dus. Er wordt zeker goed doorgereden. Het is natuurlijk geen optocht, maar het gaat niet om de snelheid. Het gaat puur om de regelmatigheid van de rondes die je rijdt.
0: Maar dat is echt moeilijk.
2: Dat zeker. Dat heb je ook totaal niet in de gaten als je aan het rijden bent. Je mag ook geen tijdwaarnemende materialen of klokken of dat soort dingen op de motor bouwen. Dat is echt verboden voor. Dat wordt ook 's ochtends gekeurd. Hè. De motoren worden gekeurd op veiligheid.
0: Ja.
2: Dus dat is eigenlijk het doel van de regelmatigheidswedstrijd, zo noemen ze dat. Hè.
0: Wat leuk,
2: John.
0: Dus, is het dan de truc dat je bijvoorbeeld de hele tijd 50 km per uur blijft rijden of 80?
2: Ja, maar dat is weer levensgevaarlijk, want dat is gewoon te langzaam. Je moet natuurlijk wel een beetje met de meute mee kunnen. Mm-hmm. Anders wordt het ongevaarlijk. Hè. Dat is, natuurlijk heb je er wat sneller ertussen zitten.
0: Ja.
2: En wat langzamer rijden. Maar goed, je moet ook je lijn houden in de bochten.
0: Ja,
2: de Haagse bochten mag je ook niet uitremmen en inhalen. Dat moet je op de rechte stukken doen om het veilig te houden. En dat is ook gewoon leuk.
0: Maar John, hoe doe jij dit dan? Ben je dan een soort aan tellen in je hoofd?
2: Nee, ja, je bent wel. Er staan remborden bij elke bocht. Hè, 300 meter, 200 meter, 100 meter. Mm-hmm. Dat je rempunten kan bepalen en terugschakelen. Aan die punten kun je wel een klein beetje kijken van nou, als je dat per ronde een beetje hetzelfde doet. Maar het is echt een beetje
0: natte vingerwerk.
2: Natte vingerwerk, ja.
0: Ja,
2: maar het is
0: precies.
2: Puur de hobby en de fun.
0: Nou,
2: ja.
0: Dat is ook zo. Wat is dat eigenlijk met dat circuit in Raalte? Waarom is het circuit zo super bijzonder?
2: Nou, het is heel bijzonder omdat het gewoon een machtig mooi circuit van 3 kilometer. En de helft van het circuit, daar liggen nog die bochten in de verkanting, noemen ze dat. Mm-hmm. Er ligt nog een stuk circuit van vroeger. Dat is gewoon niks aan veranderd. Die bochten, het is gewoon geweldig om hier te rijden. Hè. De sfeer is goed. De prachtige hoek van Nederland, hè, de Luttenberg. Prettige cultuur van mensen. En Jeroen met zijn team heeft dat keurig op de rit qua organisatie. Het is gewoon een machtige sfeer.
0: Leuk, John. John, maar het staat wel volgens mij bekend dat circuit als best wel gevaarlijk. Ga jij dan niet met zorg om de veiligheid op de motor zitten zometeen?
2: Nee, zo gauw je helm op doet, dan moet je daar ook niet mee bezig zijn en ook niet aan denken. En dan gaat het vizier gaat dicht en hup, gas erop, hè?
0: Ja, dat is ook zo. Dus, heerlijk. Ja, je kan ook niet anders.
2: Het is wat risicovoller als dammen, maar dammen is niks aan. Weet je wel, dus dat is het.
0: Ik had net een heel gesprek over het WK dammen. Dus wel leuk.
2: Okay.
0: Leuk contrast.
2: Ja.
0: Hè? Dat is iemand die gaat simultaan dammen. Ging het zogenaamd ook om de snelheid? Ik denk toch dat jij iets sneller gaat vandaag.
2: Ja. Kans is groot.
0: John,
2: hoe laat
0: begint dit allemaal?
2: Nou, het is zo dat we vanochtend om 9 uur zijn begonnen met alle trainingen. Uh-huh. Baanverkennen, 10 minuten, alle klasses, 8 klasses.
0: Uh-huh.
2: Dan beginnen ze met de 50 en 80 cc, dan de 125, 2,5, 3,5, 500, uh-huh. 750 en de zijspannen. Oh, 20 zijspancombinaties.
0: Heel tof.
2: Hartstikke leuk. En dan zijn er 's ochtends trainingen en dan rond 12 uur beginnen ze met alle klasses. De eerste manche, we rijden allemaal twee keer voor de tijdwaarneming. Ja, twee keer zo'n beetje een kwartier, 20 minuten.
0: Oh, heel leuk.
2: En dan gaan we eraf en dan staat de volgende groep weer klaar.
0: Heel leuk. Wat is nou de favoriete? De Hellendoornbocht, de Hendrika-bocht, de Koolhofbocht. Wat is voor jou de favoriete bocht? De Pinnusbocht?
2: Ja, ik vind ze allemaal wel leuk. Ja, ze zijn allemaal anders. Je moet ze allemaal anders nemen, uitremmen of remmen, insturen. En natuurlijk. En je bent natuurlijk per groep met 35 rijders.
0: Ja, koekoek.
2: Dus je moet ook elkaar een beetje de ruimte geven om het veilig te houden.
0: Heerlijk. Ik wens
2: en het belangrijkste is dat we er over de hele dag geen gele auto's op het circuit hebben.
0: Nee,
2: dan
0: die
2: is het niet
0: willen
2: goed,
0: we niet. He? Nee, precies. Nee, die willen we niet. Dus, ik vind het echt te gek. Heel veel plezier. En ik hoop gewoon dat je wint. Gewoon een klein beetje.
2: Gaat zeker lukken. We gaan de glimmende kant boven houden.
0: Dat is zeker belangrijk. John, dank je wel.
2: Jij ook bedankt voor je tijd. Dank je wel. Hoi, hoi.
0: Je kunt daar nog naartoe. Ik zat net even te kijken. Je kunt naar de Luttenbergring. Ja, je gaat er gewoon naartoe en dan zie je het eigenlijk gewoon. Volg de borden. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen.

The Police and Every Breath You Take op Radio Oost. Zometeen wil ik graag even ergens met je over hebben. Te weten dit.

0: en Don't Bring Me Down hoor je zo.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Het is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
4: Por favor.
6: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie. Op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
13: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen of vanaf €79.
14: Voordeeluitjes.nl.
15: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
13: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
14: voordeeluitjes.nl.
16: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink mode en schoenen. Morgen extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
17: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
18: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht explodeerde, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden bezig. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is nog de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand gevonden. Over de oorzaak van de explosie is ook nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk Bedierstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. De ME heeft ingegrepen en er zijn 7 mensen opgepakt. De noodopvang in een sportcentrum in wijk Bedierstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag is het dan droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen ook op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.

0: ervaringen. Zo kunnen de zakleerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Radio Oost. Weekend.

0: Wacht heel even, hoor. Zo,
1: kom maar.
0: Ja.
1: Kom maar, kom maar, kom maar. Ja. Ho, ho. Ja. Stoppen, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Stoppen.
2: Weekend Overijssel.
0: Ging niet helemaal goed, maar dat is ongeveer wat er gebeurde met een UFO.
2: José de Bruin.
0: Het grootste mysterie misschien wel van de jaren 70. Waar is toch die iconisch metersbrede ILO-UFO gebleven? De UFO van Electric Light Orchestra. Nou ja, die ligt dus ergens begraven onder het puin. Na hun megatour vergat de band de huur van de opslagloods te betalen. Boze eigenaar die van dat pand die dacht, nou weet je wat, dan is het toch klaar. En niet het futuristische miljoenenproject met een bulldozer slopen. Ja, dat is volgens mij echt een heel tragisch einde voor een nogal legendarisch schip. Hey, hallo, goedemiddag, dit is Radio Oost. José hier, nog een uurtje ben ik bij je voordat de toppers van toen en nu gaat beginnen met Uno Loonstra. En voordat jij misschien ook alweer een uurtje dichterbij bent. Vanavond is de halve marathon van Zwolle. Die wordt live uitgezonden via TV Oost. Vind ik altijd heel makkelijk, want dan heb ik het idee dat ik heel sportief ben, terwijl ik dat nou niet per se ben. We gaan zo meteen eens eventjes kijken hoe het ervoor staat. Of de laatste loodjes inderdaad er al helemaal op zitten. En of ze in Zwolle klaar zijn voor niemand minder dan Jan Bakker. Ja, dit is echt niet normaal, maar deze meneer die loopt bijna 20 marathons. Hoe dat zit, ga ik zo meteen even vragen aan Jan zelf. Ook Taylor Swift hoor je zo meteen. Naar de Weather Girls. Even kijken hoor. Ja, op dit moment een klein druppie hier in Hengelo. Al Almelo een beetje regen.
3: We're your Weather Girls. And have we got news for you?
4: You better listen.

0: De nieuws van Taylor Swift heet Elizabeth Taylor en hoor je natuurlijk op Radio Oost. 17 minuten over 1 en het is echt aftellen voor mensen die vanavond de halve marathon gaan lopen.
1: Je luistert naar Josse de Bruin, de Bruin.
0: Nou, gelukkig maar, zou ik bijna zeggen. Want vorig jaar kon de halve marathon niet doorgaan, hè? Kwam door de hitte. Maar vandaag, ja, het is toch niet heel warm, hè? Met een graad of 17, 18. Dan kan het startschot gewoon weer worden gelost voor Jan Bakker. Nou, kan toch wel zeggen, de veteraan van de mensen die meelopen daar. Wordt dit de laatste 21,1 kilometer... Na 19 halve marathons stopt hij ermee. Toch, Jan? Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Je stopt ermee.
2: Nou, die 19 klopt niet helemaal. Oh. Ik heb het eventjes gisteren nog nagecheckt. Mm-hmm. Dit wordt mijn 16e keer dat ik de halve marathon van Zwolle loop.
0: Oh, dat is een groot verschil. Waar komt de rest al vandaan?
2: Ja, ik ben in 2007 begonnen.
0: Oh, ja. Check.
2: En met een groep te gaan lopen, met zes lopers. Mm-hmm. En daar zijn de warmlopers uit voortgekomen. Check. Mijn eerste halve marathon in Zwolle was in 2005.
0: Ja, oké, check. Ik schrijf ondertussen half mee, ja.
2: Toen heb ik hem voor mezelf gelopen,
0: ja?
2: Niet voor goed doel. Heb ik ze allemaal voor goed doel gelopen.
0: En ook vanavond weer? Ook weer voor het goede doel?
2: Ja, vanavond doe ik het voor de laatste keer ook voor een goed doel. Een heel mooi doel. Het mm-hmm. hospice in Zwolle.
0: Oh ja, heel mooi.
2: En ik heb inmiddels €1.080 opgebracht.
0: Zo, Jan, dat is echt flink.
2: Ja.
0: Ja, vind
2: maar
0: ik echt
2: moet dus goed. Flink aan de bak, want ik heb dus meer dan 40 donateurs gehad. Dus die wil ik niet teleurstellen, dus ik moet nog wel even flink aan de bak.
0: Nou, dat begrijp ik, Jan. Maar is het dan vanavond echt de allerlaatste? Of denk je, nou, misschien volgend jaar?
2: Nee. Ik zet echt een punt. Want mijn lijf protesteert af en toe.
0: Oh.
2: En de kortere afstanden, die gaan goed af, maar een halve marathon, ja, dat wordt me te veel.
0: Ja, dat begrijp ik ook, Jan. We hebben vooraf het gesprek even gezegd. Nou, we zeggen je en jij tegen elkaar. Maar mag ik dan toch vragen hoe jong je bent, Jan?
2: Ja, hoe doe ik dit? Ik probeer fit te blijven en ik loop wel ongeveer 3 keer in de week. En daarnaast step ik. Ik heb een volwassen step.
0: Ja.
2: Een step.
0: Wat leuk.
2: En dus met een groot wiel voor en een klein wiel achter. En dat doe ik nu 4 jaar. En dat is niet kniebelastend, want ik had wat last van mijn knie.
0: Mm-hmm.
2: En voor mij is dat het nieuwe hardlopen.
0: Wat leuk, Jan. Maar hoe oud ben jij dan? Of hoe jong?
2: Ik was binnenkort 75.
0: 75? Maar Jan, ik denk dat ik je wel eens heb zien steppen. Zou dat kunnen dat je wel eens over de dijk gaat in Zwolle?
2: Ja, heel vaak.
0: Nou,
2: ja. Kijk,
0: zie je wel. Ik dacht altijd, wie is toch die jonge god op die step? Maar dat ben jij gewoon, Jan. Wat leuk.
2: Ja,
0: vind ik echt heel leuk. Maar je gaat niet zachtjes. Je gaat best wel. Dat gaat best met het tempo.
2: Ja, dat gaat wel met een aardig tempo.
0: Ja.
2: Maar het is echt super ontspannend. En ik vind de reacties van mensen ook altijd heel erg leuk. Want het is net of ze even weer teruggaan naar hun kindertijd. Van, hey.
0: Ja, precies. Dat kan ook gewoon.
2: Zo voel ik zelf ook.
0: Is het belangrijk, Jan, dat je op wat oudere leeftijd ook gewoon nog blijft bewegen? Want je klinkt hartstikke vitaal en jong.
2: Ja, nee, dat bewegen, ik vind het een cadeautje. Sinds dat ik met pensioen ben, dat is bijna 10 jaar,
0: mm-hmm.
2: Ben ik elke dag buiten. Het is voor mij een beetje buitenspeel, zoals ik vroeger altijd buitenspeel.
0: Wat heerlijk. Nou, vanavond dan nog eventjes echt buitenspelen tijdens de marathon, de allerlaatste.
2: Ja.
0: Hoe ga je dat dan vieren? Hoe ga je dat dan doen?
2: Hoe ga ik het vieren? Ik ga met Freddy Mulder, dat is een van de warmlopers. En wij zijn eigenlijk, dat noemen ze de raad van toezicht van de warmlopers. Mm-hmm. Wij gaan samen met z'n tweeën gaan we daar gewoon een hele mooi feest van maken. Ik let niet op de tijd, ik ga op het publiek, ik ga op het publiek letten. Links en rechts staat de familie, vrienden, kennissen.
0: Fantastisch. Dus, heel leuk. Maak,
2: en het is mijn stad. Ik ben er opgegroeid. Dus ik, dat wordt een groot feest.
0: Leuk, Jan. Het wordt ook live uitgezonden op TV Oost. Hoe kunnen we jou nou herkennen? Dat als wij op de bank zitten heel luid te wezen, weet ik veel, in Almelo. En dan kijken en dan denken we, oh ja, dat is Jan Bakker. Die had José aan de telefoon. Hoe zie je eruit vanavond?
2: Vanavond, ik heb een warmlopen shirt. Dat staat dus voor en achter op mijn shirt. Mm-hmm. En het zijn blauwe shirts.
0: Blauwe shirts. Het is die man die heel erg aan het genieten is, denk ik, Jan. Want voor mij ga je dat met volle teugen doen.
2: Ja, zeker.
0: Heel
2: dat ga
0: leuk.
2: Ik echt doen.
0: Heel leuk. Ja. Heel veel plezier. En zwaai de volgende keer naar je als ik je tegenkom op de step.
2: Ja, oké.
0: Leuk, Jan. Dankjewel voor je tijd.
2: Ja, oké.
0: Dag. Fantastisch, toch? Ja, deze man die gaat echt als een gek, hoor. Die sjeest zo die hele dijk over. Jan Bakker loopt vandaag mee met de marathon.

0: Bluff en aan de kust op Radio Oost maakt het precies 2:30. Tijd voor het laatste nieuws uit onze provincie. We beginnen maar eventjes met PvdA en GroenLinks. Die twee partijen die verdwijnen vandaag. Ze worden samen de partij Pro. Maar in Oldenzaal en Hengelo verandert er voorlopig nog weinig. In beide gemeenten blijven de partijen de komende raadsperiode onder hun huidige naam actief. In Hengelo staat het reglement van orde een naamswijziging tijdens de zittingsperiode niet toe. Ook in Oldenzaal kiezen de lokale afdelingen ervoor om rustig naar elkaar toe te groeien. Of de partijen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen wel samen als Pro meedoen, dat moet de komende jaren duidelijk worden. Een bijzonder Nederlands kampioenschap vandaag in Overijssel. Het NK schaalvliegen. En dat is precies wat je denkt dat het is. Vliegen met modelvliegtuigjes. Dat is vanochtend begonnen in Oud-Marsum. Deelnemers die worden beoordeeld door een tweekoppige jury. En er wordt gelet op dingen zoals landingen en opstijgen. Ook moeten deelnemers een vooraf zelf bepaalde actie uitvoeren. Zoals bijvoorbeeld een looping. Er doen 8 deelnemers mee vanuit het hele land. Deze deelnemers die hebben vliegtuigjes die echt tot op de centimeter overeen moeten komen met het echte vliegtuigmodel. En wat eet jij tijdens het WK? Volgens het AD zetten heel veel mensen kaasstengels op tafel. En daarom deed het AD een kaasstengeltest. De driekoppige jury legt uit waar een goede kaasstengel aan moet voldoen.
1: Een goede kaasstengel bestaat voor mij uit een mooie, rijke kaassmaak. Dat hij mooi krokant is.
2: Ik denk dat een kaasstengel bij mij door de mand valt op het moment dat hij of geen kaassmaak heeft, veel te vettig is, of gewoon de krokantheid mist.
0: Ik heb helemaal zin in een kaasstengel nu. Goed, 3 kaasexperts die proefden blind 8 verschillende merken uit de supermarkt. Die vielen niet allemaal in de smaak.
3: Hoop u blijven, maar dit is een uitvaart.
0: Ja, deze was dus zo droog dat je die beter conserveren bij, serveren bij een uitvaart, zei deze kaasexpert. Nou ja, en er kwam ook nog best wel een verrassende winnaar uit de bus.
4: Dit is de winnaar, Lesanie Duvain.
1: Nou, als je dus echt een supermarkt kaasstengel wil, dan is dit het wel echt.
0: Ja, Lesanie Duvain heet het. Een relatief onbekend merk dat volgens het panel het meest naar echte kaas smaakt. Volgens de kenners maken veel kaasstengels hun naam niet waar. Sommige bevatten weinig kaas en worden zelfs vergeleken met soepstengels. Ja. Meer nieuws op oost.nl en in de Oost-app. Het is een mix van zon, wolken en soms een buitje vandaag. Het blijft ook een beetje zo. Ook morgen wordt het niet heel veel anders. En dan krijgen we heel langzaamaan wat beter weer. Woensdag, dan komt de zomer er echt aan met 25 graden. José de Bruin.

0: 1. Hey, ik heb echt een goede tip voor je. Daar komt-ie.
1: Tip 1.
0: Ga naar Facebook of Instagram.
1: Tip 2.
0: Kijk daar eventjes op de Facebookpagina of Instagrampagina van RTV Oost.
1: Tip 3.
0: Laat even jouw voorspelling achter onder een heel leuk konijn. Ja, dat klinkt een beetje gek, maar het gaat om Martijn. Martijn en zijn

0: Ja, het is een beetje gek misschien. Maar Martijn is Martijn uit Deventer. Martijn die heeft een konijn. En die is zo gek van oranje, maar echt gek. Dat hij een konijn heeft en het konijn heet Memphis. Ik denk Memphis de Aai in dit geval. Omdat hij gewoon gek is van Memphis de Pai. Heeft hij een voorspelkonijn. Hij zegt dat zijn konijn kan voorspellen wat het wordt. Ja, dat is toch te gek. We gingen even langs natuurlijk. Zo klonk dat dan.
1: Het voorspelkonijn Memphis staat opgesteld. Natuurlijk bekend van bondcoach Martijn. Die hem even een beetje op weg helpt. En daar gaat hij, via de rechterflank. Hij twijfelt nog een beetje. Gaat hij via links, via Japan? Nee, hij gaat toch via de lat voor Nederland. Nederland wint de eerste wedstrijd van het WK voetbal. Volgens Memphis het voorspelkonijn. We zien het nog even hier in de herhaling. Hij beslist even duidelijk wat hij gaat doen. Maakt dan die schijnbeweging en daar gaat hij via de lat. Begint hij te knagen aan die andijvie. Een heel mooi begin voor Nederland, dit WK dus. We spraken Memphis na de wedstrijd voor zijn eerste reactie.
0: Ja, dat is, we moeten Memphis nog wel een beetje mediatraining krijgen. Maar goed, als je nou wil weten hoe dit eruit ziet, en dat wil je echt waar, dit ziet er zo leuk uit, dat hele huis van Martijn is al echt fantastisch om te zien. Ga dan eventjes naar onze Insta of onze Facebookpagina RTV Oost. En laat daar dus dan even jouw voorspelling achter voor Nederland-Japan. Hoeveel wordt het? Heb jij het goed voorspeld op onze socials? Krijg je van ons misschien wel een prijzenpakketje? Leuk toch? Memphis. Ik hoop dat Memphis het goed heeft. Martijn, zijn voorspelkonijn.

0: Adams en Mel C en When You're Gone op Radio Oost. We moeten even een feestje vieren, maar dat hoorde je vanochtend ook al bij Bert en Bas. Ja, truckerlegende Henk Wijngaard is vandaag jarig. Is toch fantastisch, man, viert zijn 80ste verjaardag. Heeft hij natuurlijk al groot gevierd, hè? Een jubileumconcert in Nieuw-Leuzen. 10.000 fans die kwamen naar de feesttent om samen met Wijngaard zijn verjaardag te vieren. En zijn carrière. Onze verslaggever, toch ook al bijna 80 jaar in dienst, Stefan Klein-Koelkamp, die sprak daar met bezoekers over hun favoriete nummer van Henk. Ja, dat leverde vooral mooie herinneringen, bijzondere verhalen op.
1: Maar die pet van mij. Kijk, met de vlam in de pijp, hè?
2: Zeg. Goed idee.
1: Wat is uw favoriete Henk Wijngaard nummer? Nou, dat is, ik denk, wat zal ik zeggen?
3: Met de vlam in de pijp. Zeker. Dat is echt een favorietje van mij, hoor.
4: De vlam in de pijp.
2: Waarom? Ja.
3: Ik ben daarmee grootgebracht. Ik zat vroeger in het kinderkoortje van mijn moeder. En toen heb ik meegezongen. Ja, met het kinderkoortje, hoor. Met Henk.
5: En vroeger op de basisschool heb ik nog een keer een spreekbeurt gegeven. Ook over Nederlandstalige muziek. Nou ja, en toen kwam natuurlijk ook midden in de klas, was ik jaar of 9, ging ik dus Meisje Meisje zingen van Henk Wijngaard. Oh ja. Dus ja, dat heb ik ook nog eens gedaan.
2: Hey, wat is jouw favoriete Henk Wijngaard nummer?
6: Café Covades.
2: Waarom is dat je favoriete nummer?
6: De jonge chauffeurs, waar ik zelf ook toevallig wel een van ben, laat ik het zo zeggen. Daar niet van, maar het is toch een beetje, het is niet meer de samenhorigheid, zeg maar, die vroeger was. Ja, dat is toch soms best wel jammer. En in dat nummer, ja, daar hoor je toch wel allemaal de gezelligheid terug en de mooierigheid. Ja, dat vind ik wel mooi.
1: Toen ik 16 was, wou ik chauffeur worden. Maar ik ben in de bouw beland door mijn vader. Maar wel met 18 mijn rijbewijs gehaald. En, uiteindelijk ben ik nu 11 jaar chauffeur, eigen rijder. Maar ik had veel eerder gemoeten. Ik heb de bouw met plezier gedaan, maar nu ben ik echt chauffeur. En ik vind het prachtig. Ik ben nu 11 jaar op de weg, met een eigen auto.
2: En daar hoort Henk Wijngaard dan bij?
1: Ik hoor daarbij natuurlijk, ja. Ja, ook andere muziek, maar ik vind Henk prachtig. Ja. Ja. Dat is helemaal mijn ding.
2: En heb je toen met vlam in de pijp gezongen, met het kinderkoortje, met Henk?
3: Nou, ik weet niet meer of dat vlam in de pijp was, dat weet ik eerlijk gezegd niet meer. Ik was alleen maar zwaar onder de indruk van Henk. En dat ben ik eigenlijk nog steeds.
5: Alle generaties, dat is mijn opa, mijn oma lopen er nog. Ja, iedereen kent het, iedereen zingt het mee. En die man die heeft zoveel LP's en CD's alles uitgebracht. Ik krijg het hele veld hier nog makkelijk mee vol. Je hebt niet van die, je hebt van die artiesten die heel veel capsones met zo een beetje in de hoofd leven. En dat houdt niet zo van. En hij is gewoon mens. En zijn hazes vroeger ook altijd van, goh, hoe meer mens, hoe meer fans. En dat, ja, als je om je heen kijkt, ja, hij heeft wel genoeg. Dus ja, had ik maar zoveel wens. Maar ja, helaas.
6: Ja. Nee. Ja, nou, mijn vader die is chauffeur en die is natuurlijk een stuk ouder dan dat ik ben. Maar ja, daar hoor je toch wel eens verhalen en zo en weet ik allemaal wat, hoe het vroeger was. En ik ben er zelf wel eentje van die bij een oudere mensen gaat zitten aan een chauffeurscafé. En daar hoor je toch wel een beetje verhalen hoe het vroeger was. Ah, daar kan ik echt van genieten. Dat vind ik echt mooi. Dat vind ik echt mooi. Ja, en dan, ja, dat nummertje, dat blikt toch wel wat terug op hoe het vroeger was, zeg maar. Ja, dat vind ik leuk. Dat vind ik echt mooi.
0: Morgen dan hoor en zie je bij TV Oost een speciale registratie van dat jubileumconcert van Henk Wijngaard in Nieuw-Leuzen. Hey, heel veel plezier zometeen met Oenu en de toppers van toen en nu. Spreek ik je morgen weer voor een nieuwe Weekend Overijssel. Ik moet eens even nadenken.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
6: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Zoek je al tijden dat ene motoronderdeel? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een bromfiets- en onderdelenmarkt in Weerselo. Vanaf 12 uur show en verkoop van bromfietsen, motoren en onderdelen. Vind je misschien net dat ene onderdeel? Kom je met een bromfiets, heb je zelfs gratis entree. Weerselozemarkt.nl.
9: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
10: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Morgen extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht ontplofte, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden aan de gang. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij een sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand meer gevonden. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al terug naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer, dat op de step reed, overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn de stranden, zoals Bondi Beach, voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. Bij een controle van meerdere instanties bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen snus tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan in een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer tot slot. Zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er ook een bui. Vanmiddag wordt het iets droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
15: Pas op hoor, deze is heet.
16: Oef, ja.
15: Wil er iemand nog wat drinken?
16: Ja, lekker.
15: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
16: En voor mij, man?
15: En een frisje voor jou.
16: Dank je.
15: Juist op momenten dat het gezellig...

0: Altijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: De Nationale Zaterdagmiddag gebeurtenis.
4: Radio Oost. Toppers van toen en nu.

0: De Beatles uit 1967 van het album The Magical Mystery Tour was dit, ja, Hello Goodbye.
1: Toppers van toen en nu. Oene Loonstra.
0: Dat zei ik ook even zo even tegen José de Bruin, inderdaad. Dankjewel voor Weekend Overijssel. Morgen is het weer tussen 12 en 2 uur. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Toppers van toen en nu. En je kunt hem herschrijven.
1: De herschreven top 10 van 1972.
0: Zeker, mooi jaar. Ga naar de radio's Facebookpagina. Het bericht staat bovenaan van de 14.

0: De titels kun je er 10 aanklikken. En de meest aangevraagde 10, ja, die kun jij natuurlijk horen tussen 5 en 6 uur. En voor de rest hebben we natuurlijk een mooie vergeten plaat. En tegen 2:30, wat gebeurde er zo op 13 juni 1972? En uiteraard hebben we het spel der spelen.
1: Cryptogrammofoon.
0: Precies, de cryptogrammofoon. En dit is de opgave.
2: Hij verbindt.
0: Ja. Is dat alles? Nee.
2: Hij verbindt in het echt.
0: Dat wou ik zeggen. Dankjewel, José. Hij verbindt in het echt. Pak de hitlijst van 13 juni 1972 erbij. En dan kun je daar de oplossing vinden.
2: Hij verbindt in het echt.
0: 06 4567 1331.
3: Toppens van toen en nu. Radio.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1972? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Je voelt je thuis in Overijssel.
2: Toppers van toen en nu.

Traffic jam betekent in het Engels eigenlijk een file. Ja, een file. Alleen de tekst van Sailor die is heel anders bedoeld. Het gaat over de hele wereld. Alles is in, ja, staat stil of in een file of is juist heel onrustig. Dat is waarschijnlijk de tekst. De bedoeling van de tekst van Traffic Jam van Sailor. Daarvoor Schuilen van Miss Montreal. Goeie plaat hoor. En I Go To Sleep hoor je van The Pretenders. De jaren 60 staan centraal in het eerste uur van de toppers van toen en nu. Ik wil nu zeggen dat alleen maar jaren 60 muziek wordt gedraaid, maar wel, nou, regelmatig veel. Straks hoor je Goodbye van Mary Hopkin. Daarvoor Only You van The Pretenders. En nu allereerst Gary Puckett en The Union Gap en Young Girl.

Gecomponeerd door Paul McCartney. Ja, zeker. Goodbye van Mary Hopkin hoor je op Radio Oost. Zometeen het nieuws van 13 juni 1972 op de radio. Wat gebeurde er op die dag en hoe zag het weerbeeld eruit? Dat hoor je zometeen van Jan-Willem Kobus. Nu allereerst op Milieu, hun laatste single.

0: Dark Before the Dawn gaat over veerkracht, hoop en opkrabbelen na een moeilijke periode. Het nummer beschrijft het proces van uit een donkere periode komen en hoop op betere tijden. Zo, serieuze tekst. Dus 2:30. Wat gebeurde er zoal? Ja, op 13 juni 1972. Je hoorde Jan-Willem Kobus.
1: Daar gaat hij dan. Het nieuws van juni 1972. In Zuid-Vietnam lijkt de 2 maanden durende strijd om An Loc zijn einde te naderen. Ondanks aanhoudende gevechten en aanvallen op vluchtende burgers houden de Zuid-Vietnamese troepen stand. De stad ligt grotendeels in puin. Soldaten leven in bunkers met nauwelijks voedsel, terwijl helikopters gewonden en doden blijven evacueren.
2: Well, I intend to kill them all.
3: Is it a major offensive?
2: Oh yes, major offensive.
3: Got it, so here.
2: Yes, a 5th Division.
1: In Stockholm gaat de internationale milieuconferentie van de Verenigde Naties verder. Vertegenwoordigers van tientallen landen spreken daarover de toenemende vervuiling van lucht, water en bodem. Het is de eerste grote wereldconferentie die volledig gewijd is aan milieuproblemen.
4: In 1972, global leaders came together in Sweden for the first ever United Nations Conference on the Human Environment.
1: In de Verenigde Staten is een verkeersvliegtuig van het type DC-10 na technische problemen toch veilig geland. Kort na het opstijgen raakte een vrachtruimdeur los, waardoor ernstige schade ontstond. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Het incident leidt tot nieuwe vragen over de veiligheid van het toestel.
5: The cargo door was found to have a basic fault in design. After the Chicago disaster, though, it's the engine mountings that have come under the closest scrutiny.
6: Goedemorgen allemaal, het is dinsdag 30 juni en op deze dag in 1972 werd voor de eerste keer een schrikkelseconde ingevoerd.
1: De Internationale Astronomische Unie maakt bekend dat de wereldwijd gehanteerde klokken deze maand voor het eerst in de geschiedenis officieel zullen worden stilgezet voor een zogenaamde schrikkelseconde. Door een minieme vertraging in de rotatie van de aarde loopt de astronomische tijd achter op de atoomklokken. Om dit te corrigeren zal op 30 juni om middernacht de tijd 1 seconde worden stopgezet om natuur en de techniek weer met elkaar in de pas te laten lopen. En dan nog het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar plaats voor ook een enkele bui. Morgen periode met zon en temperaturen tot 18 en 22 graden. De wind is zwak tot matig uit westelijke richtingen in 1972.

Extreme hoorde je Wholehearted en daarvoor Angelique van André van Duin. Het is eigenlijk een bewerking van The Swiss Maid. Ja, ja, dat was in 1962 een aardige hit. Oké, okay, en Angelique staat op nummer 32.

0: we weer drie voor je, althans voor de luisteraars uitgezocht natuurlijk.
1: De vergeten plaat.
0: Zoals door Jolanda uit Goorn. Dag Jolanda.
2: Goedemiddag Oene.
0: Goedemiddag. Hey, en wat is jouw vergeten plaat?
2: Ja, vergeten plaat. Nou, dat is heel leuk dat je zei van de Dolly Dots. Maar ik heb altijd twee nummers in mijn hoofd. Dus nou hoop ik dat ik wel de goede ga zeggen die ik het doorgegeven heb.
0: Nee.
2: Ja, precies. Radio?
0: Die heb je inderdaad via het stembiljet doorgegeven.
2: Precies, ja, ik wou net zeggen.
0: En waarom
2: ik
0: dat nummer?
2: Missen. Nou ja, ik bedoel, radio. Ik bedoel, ik zit zelf al bijna 34 jaar bij de radio.
0: Welk station?
2: Hofstreek FM.
0: Ah, uit de Hof van Twente.
2: Voor de Hof van Twente, precies. En daar presenteer ik de sport. En daar presenteer ik Hof, het HVT-nieuws, politiek. Dus ja, ik bedoel, dan radio, hè.
0: Ja.
2: En de Dolly Dots hoor je niet zoveel meer. Maar ze komen weer terug. Althans, een musical, hoor ben ik.
0: Ja, langs. Die gaat weer terugkomen in 2027, dacht ik.
2: Precies. Dus dan gaan we er weer wat meer van horen, denk ik.
0: Volgend jaar gaan ze oefenen. En dan in 2027 dan gaan ze het land in.
2: Precies.
0: Maar je hebt nu Radio Oost aan staan. Wat vinden ze daar bij Hofstreek van?
2: Ja, dat weet ik niet. Ik bedoel,
0: ja, iedereen is
2: ik
0: vrij.
2: Ik hou wel van de oude muziek. Ja, ik wou net zeggen. Ik bedoel, dat is echt. Ik bedoel, oude muziek is altijd wel leuk. Ik bedoel, en de muziek klinkt ook beter uit het jaren 70.
0: Ja, wat heb je met 1972 dan?
2: Ja, weinig, want ik was toen nog maar 3.
0: Ah, ja, dan weet je er weinig van.
2: Precies. Dus,
0: maar goed, radio okay. Van de Dolly Dots, die ken je wel.
2: Die ken ik wel.
0: Nou,
2: precies.
0: Ga ik die draaien. Dankjewel Jolanda en een fijn weekend
2: fijn
0: verder.
2: Weekend.
0: Doei.
2: Yo, doei.
1: De vergeten plaat.

nummer is als eerste opgenomen door de Amerikaanse zanger Flip Cartridge. Die had er geen hit mee, maar de versie van Carrick werd wel een hit in, met name in West-Europa uit 1966. En dan is het tijd voor de nieuwe single van Suzanne en Freek. En zij zijn nogmaals halverwege.

0: Hugo Smith en No Baby, What Would You Say op Radio Oost.
1: Een kwestie van rock en roll.
0: Kwestie van rock en roll. Dus we hebben weer vier van dit soort platen voor je uitgezocht. Van die rock en roll snoepjes. Van voor 1963. Dan kun je van de volgende plaat zeker zeggen. The Everybody bijvoorbeeld. En The Price of Love. De groot hit in Amerika in 1961.

0: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika, zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
2: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
8: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen.
9: Voordeeluitjes.nl.
10: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
8: Boek nu de Ardennen al vanaf 47 euro per persoon.
11: Voordeeluitjes.nl.
12: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink mode en schoenen. Morgen extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Kasper Meijer met het NOS-journaal. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. Het is onduidelijk of zij vandaag naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schep snoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Tennister Barbara Krejcikova heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het vrouwenenkelspel op het tennistoernooi van Rosmalen. De 30-jarige Tsjechische won de halve finale in 2 sets van de Poolse Magda Linette. Krejcikova schreef eerder al Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Haar tegenstander wordt later vandaag bekend. De finale van de Libema Open wordt morgen gespeeld. Het weer, af en toe zon met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
16: Ik heb mensen pijn.
17: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
18: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
19: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
20: Beren goed, thanks Bo.
19: Social Deal, deals die je niet mag missen.
20: En actie Olifant.
17: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
19: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
21: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht.

0: De runner van de Three Degrees, afkomstig van het album New Dimensions uit 1978. Het was na Giving Up, Giving In, de tweede single voor de drie dames.
1: Toppers van toen en nu. Oene Loonstra.
0: Het nummer is onder andere geschreven door Giorgio Moroder. Dat kun je wel een beetje horen trouwens, ja. Goed, tweede uur toppers van toen en nu. Je kunt het nog steeds herschrijven.
1: De herschreven top 10 van 1972.
0: Zeker, en als ik de stemmen tot nog toe naast elkaar leg, dan staat deze op nummer 3. The Cats and Let's Dance. En deze voorlopig op 2. Earth and Fire, ja. En Memories. En wie staat er bovenaan? Nou, dit nummer.
2: Sylvia's mother says Sylvia's busy. Too busy to come to the phone.
0: Dr. Hoek en de Madness Show en Sylvia.

0: As Mother. Nou, je kunt nog stemmen tot 5 uur. Ga daarvoor naar de radio's Facebookpagina. 40 titels. Je kunt er 10 aanklikken. En de meest aangevraagde 10 hoor je dan tussen 5 en 6 uur. En je kunt nog steeds meedoen aan de
1: Cryptogrammofoon.
0: Zeker. Er zijn al veel oplossingen binnengekomen. Veel goede, ook al een paar fouten. Dit is de opgave.
2: Hij verbindt in het echt.
0: Welke plaat hoort daarbij? 0645671331. En maak het jezelf gemakkelijk, want de oplossing is te vinden in de hitlijst van 13 juni 1972. Verder straks weer de mooie vergeten plaat. En rond 3:30 hoor je het nieuws weer van toen, van 13 juni 1972. En welke radio- en tv-programma's waren destijds populair?
2: Toppers van toen en nu.

Vanavond is het weer zover. De Scania Halve Marathon Zwolle. En RTV Oost is erbij. Zo'n 10.000 atleten lopen in het avondzonnetje door de historische binnenstad van Zwolle. Van scholier tot wereldtopper, van recreant tot doorgewinterde hardloper. Iedereen is van de partij op dit hardloopfestival. De Scania Halve Marathon Zwolle. Vanavond op TV Oost.

0: fenomenal, vaya forma de...
1: Rumba 3 en Baila mi Rumba, dat betekent zoiets als dans mijn rumba. Dat is een Spaanse dans.
2: Langspeelplaat van de week.
1: The Rise and the Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Dat is het album, het classic album van David Bowie. Het vijfde album van hem. En daar staan een aantal singles op waarvan je denkt, ja, die hebben de hitparade gehaald. Ik ga daarvan draaien Ziggy Stardust van David Bowie. Dus van het classic album hoor je dat nummer nu.

0: The Sweet uit 1972, geschreven door Nicky Chinn en Mike Chapman. The Wig Wham Bam gaat over een legende van Indianen-duo's, Hiawatha en zijn vrouw Minnehaha. Ja, en de tekst verwijst ook nog naar Running Bear. Dat gaat trouwens ook over Indianen. Goed, zo ben je weer even helemaal bijgepraat. Even kijken, het is een minuutje over 3:30. Het gebeurde er zoal op 13 juni 1972. En welke radio- en tv-programma's waren populair? Dat hoor je nu van Jan Willem Kobus.
1: Het nieuws uit juni 1972. In Breda is een man uit Terneuzen aangehouden die heeft bekend koerier te zijn in een grote hashzaak. De politie onderzoekt of hij deel uitmaakt van een grote netwerk dat al langer in beeld is.
2: Ja, het is natuurlijk een belangrijk succes. Hè? We willen niet alleen maar de kleine jongens hebben die in de drugslag moeten werken.
1: In Kampen is vandaag begonnen met de voorbereidingen voor de jaarlijkse Kamperuitdagen. De organisatie verwacht opnieuw duizenden bezoekers uit de hele regio. Naast markten en muziekoptredens staan ook demonstraties van oude ambachten op het programma.
3: De eerste Kamperuitdag van dit jaar stond volledig in het teken van de middeleeuwen, met heel veel ridders. In een lange stoet trok de middeleeuwse menigte door de binnenstad van Kampen om daarna terug te keren in de arena op het Van Heutsplein.
1: En dan de sport. In aanloop naar de Olympische Spelen van München werken Nederlandse sporters verder aan hun voorbereiding. De verwachting is dat Nederland met een grote ploeg zal deelnemen aan de Spelen die eind augustus beginnen. Het Nederlands voetbalelftal is vandaag in Zeist bijeengekomen voor de laatste trainingen in voorbereiding op de vriendschappelijke interland tegen Peru. Bondscoach František Fadronc toonde zich optimistisch over de vorm van de geselecteerde Ajaxiden die onlangs nog de Europa Cup 1 wisten te prolongeren. Wel is er bezorgdheid over de fysieke gesteldheid van enkele sleutelspelers na een lang en slopend competitieseizoen. Je hoort Willem van Hanegem over de coach.
4: Is dat de beste geweest? Gewoon als mens. Dat is gewoon geweldig. Alleen zijn praatjes die duren zo verschrikkelijk lang. Daar ben je helemaal gek van.
1: Op tv kun je kijken naar Zomaar een zomeravond op Nederland 1 om 6:55. De serie McCloud is te zien om 9 uur. Op Nederland 2 staat Volleyfoot gepland om 7 uur. En Duitsland 1 heeft het Mainzelmännchen in petto om 6 uur. Op de radio kun je luisteren naar Farah's opvallende vrolijke visite dat ooit werd gepersifleerd door André van Duin.
5: En hier zijn we dan met de vrolijk gevarieerde visite. Hier is dan weer Kees Maagkram. En op het ogenblik hebben wij de vrolijk gevarieerde visite vanuit Ga weg hier.
1: Radio Veronica presenteert om 10 uur de Tom Collins Show.
6: 10 uur geweest. Allang. Nog langer. Ja, nou moet het komen, anders ga ik naar huis.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week Higo, Vallen in Geluk.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Higo, de nieuwe oogst deze week en vallen in geluk. En daarvoor Towers New Mexico van Ardeen Taylor staat in de hitlijst van 13 juni 1972 op 24. Dat is weer.
1: De vergeten plaat.
0: De tweede in deze uitzending van de toppers van toen en nu. Hans Schoormans uit Kampen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Waar was je zoal mee bezig vandaag?
2: Vandaag helemaal niks.
0: Oh.
2: Nee.
0: Gewoon radio luisteren?
2: Gewoon lekker radio luisteren, ja.
0: En je gaf een uurtje geleden een vergeten plaat. Door welke?
2: Ja, dat was het nummer van Waylon Jennings, Jambalaya.
0: Ja, waarom dat nummer?
2: Nou, dat komt. Ik was eind jaren 60, was ik voor het eerst in New Orleans.
0: Ja.
2: En toen hoorde ik dat nummer en dat vond ik zo mooi. Ja.
0: Het is, ja, maar er zijn heel veel uitvoeringen hè, van, zoals ja, Emmylou Harris, The Carpenters, Nitty Gritty Band, Fats Domino. En waarom dan deze uitvoering?
2: Omdat die het mooiste vindt.
0: Ah.
2: Ja.
0: En je hebt hem ook zien optreden, Waylon Jennings?
2: Dat niet, jammer genoeg niet.
0: Nee.
2: Maar goed. En het leuke ook van New Orleans was, ik heb ook de boot, die radarboot zien liggen, Proud Mary. Dat was heel leuk, ja.
0: Ja, dat is ook vernoemd naar het nummer van Creedence Clearwater Revival en Ike Tina Turner, hè, The Proud Mary. Ja. Natuurlijk. Nou goed, daar hebben we het niet over. We hebben het wel over Jambalaya on the Bayou van Waylon Jennings. Ik ga hem draaien, Hans. Dank voor je keuze.
2: Hartelijk dank, Hoende, en een fijne uitzending.
1: De vergeten plaat.

Aha, 1987, vanwege de gelijknamige James Bond film The Living Daylights werd het een grote hit in Nederland. Ik ga het even hebben met je over de Engelse hitparade, de top 40 van 13 juni 1972. Daarin staat Michael Jackson met Rockin' Robin en die gaat van 10 naar 5.

0: Michael Jackson hoorde je en Rockin' Robin.
1: Een kwestie van rock en roll.
0: Zeker, ik heb nooit geweten dat David Deutscher, ja zeker, nooit geweten dat hij Duitsstalige rock'n'roll maakte. Nou, deze dus. Zeker.

0: Ja, leuk terug te horen hoor, deze van Dravi Deutscher en Shake Hands. Aan het einde van de tweede uur toppers van toen. En nu, ja, ik kan nog steeds herschrijven, hè, de hitparade van 13 juni 1972. Ga ervoor naar de radio's Facebookpagina. En laat ook even een herinnering aan de lente van dat jaar achter. Die ga ik straks met je behandelen na reclame en nieuws.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
8: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
9: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
10: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
11: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
12: Ja, een

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn gedood. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij een ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. En het is onduidelijk of zij vandaag alweer naar huis kunnen. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Het gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn stranden zoals Bondi Beach voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 8e wedstrijd in de Pro League gewonnen. Oranje won in Rotterdam met 7-0 van Ierland. Heel verrassend was dit niet. Nederland is de nummer 1 van de wereld en won ook de vorige 31 duels tegen Ierland. De Nederlandse vrouwen spelen morgen nog een keer tegen de Ieren. Het weer, af en toe zon, met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
4: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer, 3,49. Zijn ze absoluut blij mee.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl.

0: Uit de jaren 80 de Jenner was een Why Do Fools Fall in Love?
1: Toppers van toen en nu. Oene Loonstra.
0: Ah, je kan niet meer stemmen hoor. Nee, zeker niet meer. Zometeen de herschreven hitparade. Ja, van 13 juni 1972. En welke herinnering heb je aan de lente van dat jaar? Nou, Harry Arsveld uit Bad Bentheim zegt: ik zat dat jaar op de politieschool in Lochem en moest flink studeren. Hans Dijkstra uit Enschede, laatste jaar op de Martineschool in Losser. Ja, wat grappig. René en Nettie Hoffer-Drijzen. René die zegt: mijn vrouw en ik waren bijna 1 jaar getrouwd. En Nettie zegt van: ik was 1 jaar getrouwd, nu bijna 55 jaar en het bevalt goed. Nou, dat is mooi om te horen hier. Jolanda uit Goor, ik was 3 en woonde toen nog in Portugal. Ja, Rotterdam natuurlijk. Mathilda uit Kampen, toen was ik nog een hummel van 2 jaar. En Agnes uit Heten zegt: ik heb toen het uitgaan ontdekt. En Roland Vruchteveen uit Deventer, ben op 10 juni 1972 geboren, dus ik weet niet veel. Nee, dat kan ik me voorstellen. En Peter uit Nijverdal ging nog naar school in Rijzen op maandagmarkt en op de veemarkt in Rijzen. Het was een mooie tijd. Nou, straks meer herinneringen aan de hitparade natuurlijk. En je weet nu dat de oplossing van de cryptozin ook in dit uur voorbij gaat komen. Want anders had ik hem al tussen 4 en 5 behandeld. Welke plaats zou het zijn? Wat zou de oplossing zijn? Nou, je hoort er meer over.
1: Toppers van toen en nu. Radio Oost.
0: En toen hadden we een kwestie van rock'n'roll en wat even niet helemaal werd doorgestart. Even kijken of dat nu dan gaat gebeuren. Ja.
2: Een kwestie van rock'n'roll.
0: A steel guitar and a glass of wine. Paul Anka die zingt erover.

0: Paul Enka, steel guitar en een glas of wine hoor je op Radio Oost. Nou, ja, zeker. Nu komt de oplossing van de
1: cryptogrammofoon.
0: En dit is de opgave.
2: Hij verbindt in het echt.
0: Ja, ik probeer Gerrit Leuzink uit Losser te bellen, maar hij neemt niet op. Dat wil zeggen, het antwoordapparaat gaat aan. Gerrit, ja, je hebt het hem goed. Zeker, namelijk Matrimony, Gilbert O'Sullivan. En waarom? Matrimony is een huwelijk. Dus hij verbindt in het echt. Gilbert O'Sullivan, die verbindt in het echt. Dat is de oplossing. Nou, mocht je dit horen, ik probeer je nog te bellen, Gerrit Leuzink uit Losser. Zo niet, dan, of is het Rossum? Even kijken. Nou ja, maakt niet uit. Gerrit, als je dit hoort, zet even je adresgegevens op de app. Probeer ik je terug te bellen en in het andere geval dan krijg je gewoon het radio- en tv-o's verrassingspakket toegestuurd. Matrimony, ja, van Gilbert O'Sullivan.
1: Jouw antwoord is goed.
0: Ja hoor. Zeker, je hebt hem helemaal goed. En je krijgt dus het radio's verrassingspakket om de daad bij het woord te voegen. Ja, we beginnen aan de precies. Want Matrimony van Gilbert O'Sullivan staat op nummer 10.
3: De herschreven top 10 van 1972, nummer 10.

0: De oplossing van de crypto's in Gilbert of Sylvan en Mensen Money staat in de reguliere hitparaad op nummer 6, in de geschreven hitparaad op nummer 10. Ja, de Scania halve marathon in Zwolle. En Esther Reken, ja, het begint om 8 uur natuurlijk. Maar je bent al bij Hotel Wientjes, want daar zitten de toppers.
1: Ja, dat klopt. Ik hoor een gesprek tussen Gerard van der Veen en Frank Futselaar. Die moet gaan winnen. Het is even een soort van regiebespreking hier. Hoe hard Frank dan moet rennen om eerste te worden. Eerste Nederlander natuurlijk. De Gerard, hoe hard moet hij rennen?
2: Dan moet hij hopelijk onder de 60 lopen. Want dat is nog altijd het streven om een keer die tijd te halen.
1: Ja, maar dat is echt, dan is hij de allersnelste.
2: Ja, dan gaat hij richting wereldtop. En misschien is dat er nog. Hij is nog jong, dus kan altijd.
1: Hij zit naast ons, hij begint spontaan te lachen. Frank, je hebt nummer 3, zie ik, in je hand. Wordt het nummer 1 straks?
3: Ja, ik denk de 3 van in de 30, hè. Hij zegt wel dat ik jong ben, maar ik ben al mooi 34. Ik denk dat dit mijn ene laatste wedstrijd als officieel senior gaat zijn. De laatste is natuurlijk in Voorthuizen over een maandje, voordat ik 35 word. Want de tweede kleine komt er ook al aan. Dus, maar ik heb er heel veel zin in. Dus hopelijk kan ik in de buurt komen van mijn persoonlijk record. 1 uur, 2 minuten en 46 seconden. Dus daar hoop ik stiekem wel een beetje op. Maar het is altijd een beetje afwachten hoe de race gaat. Maar we gaan ervoor.
1: Vorig jaar heb ik je geïnterviewd als winnaar. Eerste Nederlander die over de finish kwam. Gaat dat dit jaar weer lukken?
3: Daar gaan we voor. Ja, vorig jaar werd het natuurlijk helaas afgelast. Dus dat was alweer 2 jaar geleden. Maar ik hoop weer op het eerste treetje te staan bij de Nederlanders. Er staan ook wel mooie concurrenten. Dus Tom Hendricks staat aan de start. En Jonathan Venema. Dus ik denk met z'n drieën dat we uit moeten vechten voor de eerste Nederlander. Maar we gaan ervoor.
1: Wat, want jij loopt natuurlijk door het hele land. Misschien wel internationaal, dat weet ik niet. Maar wat maakt Zwolle zo mooi? Eigenlijk is het toch helemaal niet mooi? Want je hebt hartstikke veel last van die recreanten.
3: Nou, nu zeg je wel een paar dingen waar de organisatie, ik hoop niet hoop dat ze dat horen. Want ik vind het nog wel een aardig mooie race hier. Nee, ik hou echt van dat racen. Het is een beetje als Max Verstappen op een circuit. Je race echt door de bochten heen en je bent bezig met het inhalen van de recreanten. Dat wordt hier over het algemeen goed geregeld door de fietsers die meefietsen. De mensen gaan mooi naar rechts. Dat is wel echt een ding. De fietsers moeten wel ook kop erbij houden. Want als zij de aandacht niet bij echt de wedstrijd hebben, kan het ook nog wel eens misgaan. Dus dat is wel echt een belangrijke taak. Maar ik vind het zo gaaf, dat circuitgevoel. Echt dat race, een beetje criterium. Dat klassieke Belgische gevoel wat je ook in de veldrijen hebt. Dus heerlijk. Ik geniet ervan.
1: Ja, want de start is inderdaad aan de Kochelaan. Dan rennen ze richting het centrum Oene. En dan 3 rondjes racen, zoals Frank het noemt. Wat denk ik wel heel erg mooi is, ik zal iets positiefs vertellen. Is dat publiek, hè? Je wordt gewoon echt die finish over gefloten, gedragen, geklapt, gejoeld.
3: Ja, volgens mij staan er 100.000 man langs de kant en 26 bandjes op 6 kilometer. Dus ze zeggen altijd, hoorde je me? Ik zeg, ja, ik heb je echt gehoord, maar ja, er zijn zoveel mensen die schreeuwen, een orkaan van geluid. En ja, dat is wel gaaf om je daardoor te laten motiveren.
1: Oké, wat ga je het laatste 1,5-2 uur nu nog doen?
3: Ik schrijf altijd heel netjes, heb ik van mijn manager geleerd, mijn laatste tijdpad op. Dus goed eten, dus goede timing van je voeding, warming up, startnummer op spelden en dan schoenen aan. Nog even langs Kraft, die staan bij de Lübeckplein. Misschien meedoen met de warming up van Barbara Delor, Nederland in beweging. Zou wat voor jou zijn, Gerard. En, en dan 7:45 los.
1: Ik wens jou heel veel succes. En wie weet gaan we hem nog interviewen, Frank, voor tv. Want we zijn er natuurlijk live bij. Wie er ook live bij is, is Gerard van der Veen, atletenmanager. Maar vanavond ook onze co-commentator. Heb je er zin in, Gerard?
2: Ik wel. Ik sluit een beetje bij Frank aan. Zwolle is een geweldige race. Grote ambiance, veel publiek. Ik ben bij heel veel halve marathons geweest in Nederland. En voor mij, zonder chauvinistisch te zijn, staat bovenaan. Samen met Venlo en Breda.
1: Je hebt hele mooie atleten geregeld, dus het wordt een spannende race.
2: Wij hopen en laten we zeggen, de temperatuur is in ieder geval prima. Ik hoop dat de wind nog ietsje gaat liggen. Maar wij hopen, dat hopen we ieder jaar trouwens, dat we toch 2 parcoursrecords krijgen.
1: En dan gaat het Oene over die halve. 500 mensen doen er mee aan die halve. Topatleten en recreanten. Maar ook die 4 Engelse mijl, die gaat om 7 uur af van start. Ook 500. En de RTVO's, of TVO's moet ik zeggen, is er vanaf 8 uur bij.
0: Nou, hartstikke goed, Esther. We gaan je zien en horen. Dank je wel in ieder geval voor je bijdrage. En nu door met
4: nummer 9.

0: zomer in Overijssel.
1: Blijf jij deze zomer thuis in Overijssel, maar droom je stiekem van iets bijzonders? Een buurtbarbecue? Meerijden op een vrachtwagen? Een fotoshoot met je gezin? Of een kijkje achter de schermen bij een dierentuin? Speciaal voor thuisblijvers laten wij deze zomer bijzondere wensen uitkomen. Groot, gek, lief of spannend. Ga naar oost.nl/zomer. Vertel ons je droom en wie weet maken wij hem waar.
0: Zomer in Overijssel. Nummer 8.

0: Op nummer 18e herschreef hitparade. De classics hoorde je My Lady of Spain. In de reguliere hitparade staan ze op nummer 28. En daarvoor op nummer 9. Ja, nummer 9 was ook een vrij goede plaats van de Creedence Clearwater Revival. En in de reguliere hitparade staat hij op nummer 13. Nog een paar herinneringen aan de lente van 1972. Kijken, Gerrit Tukkers uit Almelo zegt juni 72, opkomst militaire dienst. Rijopleiding in Amersfoort gedaan, daarna naar Vught, opleiding aggregaatmonteur. Daarna naar de Wittenberg in Stroe, 14 maanden actieve dienst. Ik heb daar toch wel een mooie dienst gehad, zegt hij. En Tony Mossink uit de Lutte. Zoals zo vaak met lijstjes uit de jaren 60 en 70, veel te klein. De lente is voorbij, we zitten al in de maand juni. Nou ja, juni is zomeroene. Ja, maar 13 juni is er nog officieel lente, beste Tony Mossink. Zeker. Goed, toen hadden we de afscheid van de lagere school. Dat was al een mooie tijd, heb ik daar gehad. Nou, meer herinneringen aan de lente van 1972 hoor je zometeen. Nu hebben we dit.
1: Toppers van toen. En nu?
2: Nummer 7.

0: Martin McNeil en Hello A hoorde je in de Schreef Hipparade op nummer 6. In de reguliere staat je op nummer 1. En daarvoor Meisjes met rode haren van Anna Jansen. Nummer 7 dus. En in de reguliere op 5. Dus ja, dat ligt wel aardig dicht bij elkaar. Nog een aantal herinneringen aan de lente van 1972. Els uit Haren. Wat leuk. Als je reageert. Ja, in de hitparade stond Vicky Leandros. We zongen geen après-toi, maar abattoir. Oké. Laurens uit Marienberg, ik was bijna 1 jaar in dienst bij de werkgever waar ik uiteindelijk 47 jaar met veel plezier heb gewerkt. Bert van Tongen uit Hasselt, de vakantie in Voegen in Oostenrijk. Jo van der Does uit Dedemsvaart, ik heb daar in dat jaar mijn HAVO-examen gehaald. Hilbert uit Vriezenveen van de lagere school in Den Ham naar de LTS in Vroomishoop. Albert Moesje uit Nieuw-Leuzen. Ik was 2 en had net een zusje gekregen. Maar daar kan ik mij niks van herinneren. Jan uit Raalte was bijna 21 jaar toen. En even kijken, Tony uit Luttenberg zegt van... ik had toen 1 jaar verkering. Nou, er zijn nog meer herinneringen. Die ga ik zo meteen met je delen. Na
1: nummer 5.

Andere mensen die zongen gewoon abattoir in plaats van apretoir. Ja, goed. Vicky Leandros op 4 in de reguliere op nummer 12. En daarvoor op nummer 5 hoorden we, even kijken, Song Song Blue van Neil Diamond in de reguliere op nummer 4. Nou, nog een paar herinneringen aan de lente van 1972. Frans Winkelhuis uit Sint-Isidorushoeven, tweede jaar ambachtsschool. Rob uit Hengelo zegt, ik was 15 jaar. Dat is een hele rare, nou, een beetje een gevaarlijke reactie van hem. Ik was 15 jaar, kreeg van mijn oudere broer, die op verlof kwam uit de militaire dienst, een oefengranaat. Die moest ik in het bos aansteken. Dat gebeurde dus niet. Midden op straat, de straattegels vlogen om onze oren. Zo. Hans uit Almelo, ik was toen 15 jaar, bijna 16, dus ik moest nog even wachten op mijn eerste brommer. Truus uit Hengelvelde, ik was toen pas 15. Gert Vanold, het Beekbergen. Periode van gezellige, mooie, geweldige muziek. Ik kon moeilijk kiezen om een top 10 te genereren. En Tony uit Luttenberg, volgens mij heb ik dat al genoemd. 1 jaar verkering. Dank voor alle reacties, herinneringen aan de lente van 1972. Volgende week staat Centraal 1967. Nee.

Wat een goede compositie. Memories van Earth and Fire op nummer 2 in de SGV Parade. In de reguliere op nummer 3 en daarvoor op nummer 3. De Cats, Let's Dance, die staat weer op nummer 2 in de reguliere hitparade. En wie staat dan op? Yeah.

0: Dr. Hook, goodbye, zegt hij. Ik stond meteen ook natuurlijk Sylvia's Mother op nummer 1. Dus in de reguliere hitparade op nummer 25. Dus dat ligt al behoorlijk ver uit elkaar. Volgende week, 1967, straks na 6 uur, non-stop muziek. Ik wens je een mooi weekend.
1: Elke tik die je hoort, betekent dat het weer later is geworden. Dat weer een seconde voorbij is gegaan die nooit meer terug zal keren. En dat iets wat je op dit moment beleeft, dat je dat ook nooit meer zal beleven.
2: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
5: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
6: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
10: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
9: Hoe dan?
10: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
11: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
12: Voordeelhuidjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
13: Voordeelhuidjes.nl.
14: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
13: Voordeelhuidjes.nl.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
16: Casper Meijer met het NOS Journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemden 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. De VVD roept de vakbonden op om mee te denken en niet de economische groei en vooruitgang tegen te werken. Dat zei de partijleider Jesselgus en fractievoorzitter Brekelmans op het VVD-partijcongres in Den Haag. Hun toespraken gingen voor een belangrijk deel over de economie. Brekelmans zei zich zorgen te maken over de signalen die hij krijgt als hij bedrijven bezoekt, dat ze niet meer willen investeren in Nederland en overwegen te vertrekken. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen dagen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
9: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
10: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
9: Echt?
10: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
11: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
18: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
20: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
15: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week Higo, Vallen in Geluk.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? WildeGansen.nl/nalaten.
2: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli... in het sfeervolle Van Stolikspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
3: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij Meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan een dag bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste!

0: salaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? WildeGansen.nl/nalaten.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles geweest en de bacterie is niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. Evides onderzoekt nog waarom sommige tests toch op een mogelijke besmetting wezen. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land, die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haïtiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er los geld is geëist. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Alle finalisten van het tennistoernooi in Rosmalen zijn bekend. Bij de mannen neemt de Australiër Alex de Minaur het op tegen de Pool Kamil Marischak. De finale bij de dames gaat tussen de Tsjechische Barbara Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
5: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.

0: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
1: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen 200.000 inwoners van het gebied het advies om water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden, dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat opvallend veel plekken momenteel sneeuwvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar het waren dan ook geen tegenkandidaten. De 62-jarige Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen en daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om water voor de zekerheid te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. Evides onderzoekt nog waarom sommige tests toch op een mogelijke besmetting wezen. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan een dag bijna €124.000 opgeleverd. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch vandaag ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. Haiti wordt al lange tijd geteisterd door bendegeweld. Dan nog het weer. Vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen vrijwel overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
3: De hete zomer, Crayon rolluiken.
4: Geluidsoverlast.
3: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Crayon rolluiken.
0: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
6: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
7: Opgelost, Autotaalglas.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
9: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage.
1: Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
13: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.

0: ein letztes Glas im Stehen.
1: Live vanuit de Rode Hoed in Amsterdam is dit Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en de uitreiking van de Brusselprijs 2026. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Elisabeth Steins.
2: Donald Trump viert zijn 80ste verjaardag morgen symbolisch met een groot MMA-gevecht op het gras voor het Witte Huis. Wij hebben hier vanavond ook wat te vieren. En symbolisch of niet, dat doen we in een zaal vol met de beste onderzoeksjournalisten van het land. Die wel schrijven en niet slaan. Goedenavond en welkom bij Dit Oog vanuit een afgeladen Rode Hoed, kan ik wel zeggen, waar straks dan dus eindelijk die Brusselprijs 2026 wordt uitgereikt. De prijs voor het beste journalistieke boek. De afgelopen weken sprak ik al met de genomineerden apart over hun boeken en vanavond dus de ontknoping. Ze zitten hier op de eerste rij en we gaan meteen even de temperatuur peilen. Te beginnen met een duo, Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Zij schreven een genadeloze biografie over Wim Hof, bekend van de ademhalingstechnieken en de ijsbaden. En hoe is de gevoelstemperatuur bij jullie?
3: Ja, het is erg verleidelijk om te zeggen dat je niet koud in de kleren gaat zitten. Ja. Of andere.
2: Of dat je peentjes aan het zweten bent, ja, en dat het ijspad binnengerold mag worden.
3: Ja,
2: ja. Ja, maar spannend wel dus.
3: Best spannend, ja.
2: Ja. En hoe is het met Wim Hof? Want wat is de impact van jullie boek op zijn leven en werk, zou je zeggen? Heeft hij er last van?
4: Nou, wij denken dat hij er misschien toch wel een klein beetje zenuwachtig over aan het worden is. Want hij zat van de week in een podcast waarin hij ook weer refereerde aan deze avond en over de publicaties van Onze Hand. Dus hij probeert te doen alsof het hem niet deert, maar.
2: Maar hij zit wel mee te luisteren.
4: Precies.
2: Ja, ja. Precies. Nou, dat is goed om te horen. Naast jullie zit Chris de Stoop, voor de derde keer maar liefst genomineerd. Dit keer met De Damiaanhoeve. Een boek over de moord op een boerderij aan de oevers van de Maas. En je zou toch zeggen, drie keer scheepsrecht?
5: Ja, dat heb ik nog gehoord vanavond. Maar wat wil dat zeggen? En wat is dat scheepsrecht nog?
2: Ja, precies. Ja. dit is ook het derde boek waarin een boerderij eigenlijk een hoofdrol speelt. Hè? En dat dan ook nog op de achtergrond gaat over de teloorgang van het boerenleven. Ik dacht nog, blijft dat onderwerp nou nog steeds trekken? Of misschien hier, als u zo in hartje Amsterdam bent, dat je ook geïnspireerd raakt om het dus over een heel andere boeg te gooien?
5: Ik moet bekennen dat het toch iets met mijn boerenafkomst te maken heeft. Maar ik heb over heel stedelijke onderwerpen andere boeken geschreven. Absoluut.
2: Alleen die zijn niet genomineerd geweest dan?
5: Toch wel.
2: Oh, toch wel. Oh, daar zit ik mis. Nou, goed. Ja. Dan gaan we snel door naar de buren, zou ik zeggen. Lemya Aharouai en Petra de Koning. Jullie zijn genomineerd met jullie portret over Dick Schoof. Niet een heel flatteus portret, waar hij zelf misschien ook niet zo heel erg blij was. Gisteren zat hij nog even voor de coronacommissie. Toen niet als oud-premier, maar als oud-topambtenaar. Dat past hem volgens mij wel echt beter, toch, Petra?

0: Nou, misschien ben je na afloop bij de bar nog beschikbaar voor vragen. We hebben nog wel wat muntjes liggen, want het duurt volgens mij wel even voordat je daar echt een goed antwoord op kan geven. Maar goed, het derde duo dan. Thies Gijzel en Mira Seys. Jullie schreven over de wereld achter CO2-compensatie. Ook veel samengewerkt met lokale en internationale journalisten. Ik vroeg me af, delen die dan straks ook mee in de prijs als jullie straks gaan winnen?
1: Daar hebben we het eigenlijk niet over gehad, maar dat zou wel mooi zijn. In ieder geval hebben we ook juist, ook voor het project zelf, hebben we met het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten hebben we ook samengewerkt. En hebben we ook echt al veel van de fondsen met de journalisten kunnen delen. Dus op die manier, vanuit die gedachte, zou het wel mooi zijn om het te blijven doen.
0: Ja. En Mira, ja, die CO2-compensatie, dat is eigenlijk een farce, schrijven jullie. Dus ja, wie dan een vliegticket boekt of de tank volgooit deze dagen, hoeft dan eigenlijk ook misschien niet meer aan te klikken dat hij daar extra voor wil betalen?
2: In ieder geval niet ter compensatie. Ze moeten weten, het is niet volledig een compensatie van de uitstoot die ze hebben gehad.
0: Oké. Dank jullie wel. Verderop in de uitzending gaan we natuurlijk horen wie er wint. Maar we hebben eerst ook gewoon nog veel meer andere dingen te bespreken. Cathy Piri is hier, vice-fractievoorzitter van PRO, dat vandaag het oprichtingscongres hield. En Wilma Borgman die was bij het voorjaarscongres van de VVD. Verder komt straks direct na onze uitzending Marokko voor het eerst in actie op het WK. Dus we gaan het hebben over het Marokkaanse voetbalsucces van de afgelopen jaren. En de geweldige Janne Schra is er ook. Zij verzorgt vanavond de live muziek. Een bomvol uurtje dus. Dus laten we gauw beginnen met, zoals altijd, eerst het nieuwsoverzicht van vandaag.
3: Zaterdag 13 juni.
4: Het is zo asociaal wat hier is gebeurd. Zo misdadig.
0: Ja, burgemeester Halsema lijkt met deze uitspraak te bevestigen dat criminelen achter de explosie zitten in een kelderbox in Osdorp. Bewoners zijn geschrokken, maar niet verrast.
5: Verbaas me nergens meer over.
6: Vroeger was het heel anders.
0: Het zou gaan om jongeren die explosieven probeerden te maken.
7: Ja, ze moeten ze even een keer goed aanpakken allemaal. Hè.
0: Ja, dat aanpakken moet dan wel door de politie gebeuren.
5: Je krijgt zo'n knal voor je hersens als je wat zegt. Dus nou, dat doe je toch niet?
0: Verder met het laatste congres van PvdA en GroenLinks.
8: We gaan er een leuk feestje van maken vandaag.
0: Met meer dan 95% van de stemmen werd voor een officiële fusie gekozen.
9: Vanaf nu zijn we pro.
0: En daar waren de leden blij mee.
9: Ik zeg het gewoon nog een keer. Vanaf nu zijn we pro.
0: Ook de VVD hield een congres. Tegelijkertijd werd vandaag duidelijk dat de populariteit van partijleider Jezelgus flink is gedaald.
10: Weet u, dat zijn de koersen, dagkoersen. Over twee maanden is het weer anders. Ik heb veel geleerd van de afgelopen jaren. Dat komt en gaat.
0: Veel VVD'ers willen fractievoorzitter Brekelmans als nieuwe leider.
11: Zou u dat willen zijn?
12: Nee.
0: Maar hoe kijkt u dan naar die peiling?
12: Ja, dit soort peilingen, u mag ze nog heel vaak doen, maar ja, ik veeg er mijn schoenen mee af.
0: En tussen die twee zit het overigens wel goed, als je tenminste luistert naar Jezelgus.
10: Dat ik hier even echt iets moet zeggen over onze eigen Ruben. Ik had de fractie niet in betere handen achter kunnen laten.
0: En Brekelmans is al even complimenteus.
13: En ik ben ontzettend blij dat onze veiligheid van Nederland en van onze bondgenoten in zulke uitstekende handen is. Echt super.
0: Ja, en dan de oorlog tussen Iran en Amerika. Al weken is er verwarring over een deal tussen de twee. En dat komt omdat Trump voortdurend het volgende zegt.
14: They are getting very close to making a deal. I think we're getting close to maybe doing a deal. And it's very possible that we'll make a deal. We can make a good deal right now. We're very close to having a deal.
0: En wat het nog verwarrender maakt, is dat de Amerikaanse president telkens tegenstrijdige dingen roept. Zoals eerst dit.
14: Iran is dying to make a deal. They are begging to make a deal, not me. They want to make a deal so badly. They are begging to work out a deal.
0: Maar als de onderhandelingen dan weer tegenzitten.
14: And they're not fools. They're very smart, actually, in a certain way. They're very good negotiators. They're crafty. Very tough negotiators. But they're great negotiators.
0: En vervolgens was het weer dit.
14: We're going to end that war very quickly. It's going to happen, and it's going to happen fast.
0: En zodra alles weer stroef liep, dit.
14: You know, Vietnam lasted 19 years. I'm into my third month. It takes a long time. I'm in no hurry.
0: En voor wat het waard is, Trump beweert dat het nu echt gaat gebeuren.
14: It'll be soon. Maybe this weekend.
0: Tot slot het WK voetbal in Amerika. Veel Hollandse supporters zijn al in Dallas voor de wedstrijd van morgen. En daar keken een paar fans op een plein naar Amerika tegen Paraguay. En net als een van hen duidelijk wil maken dat Amerikanen niks met voetbal hebben, scoort het thuisland.
15: Ja, een beetje dode boel hier met die Amerikanen. Maar

0: Ik merk wel dat iedereen het heeft.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media. Ja, twee belangrijke politieke partijen zijn op zoek naar zichzelf, kun je rustig stellen. Pro en de VVD. Beide partijen hielden vandaag congres en dachten na over hun eigen ideologische veren, maar waren toch vooral ook weer erg met elkaar bezig. Er werden heel wat steken onder water uitgedeeld. Wat betekenen deze verhoudingen nou voor de bestuurbaarheid van het land? Aan tafel is Kati Piri, vice-fractievoorzitter van Progressief Nederland, rechtstreeks van dat historische oprichtingscongres in de Brabanthallen in Den Bosch. Welkom.
2: Ja, dankjewel.
1: En politiek verslaggever van het Oog, Wilma Borgman. Die was dus de hele dag bij het voorjaarscongres van de VVD.
3: Zeker.
1: In de Fokkerterminal in Den Haag. Fijn dat je er weer bij bent, Wilma. Mevrouw Piri, wat zegt u eigenlijk zelf? Bent u van Progressief Nederland of van Pro?
2: Ja, het zal nog een beetje wennen worden. Sinds afgelopen dinsdag kunnen we de naam ook officieel in de Tweede Kamer gebruiken. Vandaag was het vooral Pro. En dat zal ongetwijfeld wel eens afgewisseld worden.
1: En er zal misschien ook af en toe ook nog wat PvdA uitvloepen.
2: Nou, nee, vandaag gebeurde dat niet. Maar ik sluit niet uit dat het nog misschien een keer gebeurt.
1: Ja.
2: Nou, de oude gewoontes.
1: Ja, dat is ook logisch. De Telegraaf die schrijft, Stevas, Progressief Nederland, en kort dan af naar PN.
2: Heel blij mee. Ja, kijk, de Telegraaf over het algemeen is niet zo heel positief over Pro. En ik denk, ja, als al die rotstukken, als daar PN over PN wordt gesproken en niemand weet over welke partij dat gaat, hebben we er in ieder geval ook niet zo heel veel last van.
1: Oh, dat is eigenlijk wel handig, ja.
2: Ja, dus vooral zo blijven doen.
1: Ja, maar ook misschien wel een beetje kinderachtig of irritant.
2: Ja. Ja, weet je, ze gaan er zelf over. In ieder geval denk ik niet dat wij er last van hebben.
1: Nee. Voor u was het een vrolijke dag vandaag.
2: Ja, het was echt een feest.
1: Die oprichting, dat was natuurlijk echt een historisch moment. Maar het betekent ook het einde van 80 jaar PvdA. En dat zal u toch misschien ook wel aan het hart gaan.
2: Ja, ik heb niet alle 80 jaar meegemaakt. Maar vandaag, toen we in die zaal zaten, en even de oude beelden voorbij kwamen van zowel GroenLinks als Partij van de Arbeid, ja, voelde je ook weer even heel klein. Want je denkt, jeetje, wat een geschiedenis. Mm-hmm. En besefte je eigenlijk ook hoe bijzonder het is wat we vandaag gedaan hebben. Een nieuwe, grote, progressieve beweging opgericht. Die vooral ook nu vooruit gaat kijken. En al het moois uit het verleden nemen we ook mee. Maar tuurlijk, op sommige dagen denk je echt van, we weten in ieder geval wat we achter ons laten. En je weet nog niet wat de toekomst brengt. Dus soms is dat spannend.
1: Best wel spannend, ja. Ja. Wilma, welk gevoel heerste er vandaag bij de VVD?
3: Nou, dan was het niet zo'n feest als bij Pro, denk ik. Hoewel ze daar natuurlijk altijd iets te vieren hebben, want het is een gezellige club. Dus, en ze hadden ook wel, ze hebben een liberaal manifest vastgesteld vandaag. Dus dat hadden ze dan misschien wel te vieren, maar nee, het was niet zo'n feestje als bij de buurvrouw, denk ik.
2: Ja, je baalt zeker dat je niet in Den Bosch was, Wilma.
3: Ja, maar die collega's die daar naartoe gaan, die lieten zich dit feestje niet ontnemen.
2: Okay,
3: dus
2: okay.
1: Goed, we hoorden net Ruben Brekelmans en Dylan Jezokus elkaar behoorlijk bewieroken. Jezokus noemde Brekelmans zelfs een held. Een held dat hij fractievoorzitter wilde worden, alsof dat iets heel vreselijks is.
3: Alsof hij veel keus had ook.
1: Ja, wat was daar de bedoeling van dit, die...
3: Ja, denk even terug aan de recente geschiedenis van deze twee. Brekelmans was de minister van Defensie, de vorige minister van Defensie. Dus hij was niet alleen haar opvolger, maar hij was ook haar voorganger. En hij was ook heel populair, ook binnen de VVD. En het is daar een publiek geheim dat hij heel graag op die post was blijven zitten. Maar ja, de partijleider aasde ook op dat ministerschap. Dus hij moest een stap opzij zetten. En ik denk dat dit toch een soort van publieke erkenning was van haar naar hem toe, dat hij dat gedaan heeft, dat hij die stap wilde zetten. Maar er gebeurde ook nog iets anders. En dat vond ik eigenlijk ook heel opvallend. Want er was daar een Oekraïense delegatie, die zat op de voorste rij. Die werd welkom geheten door Jezokus. Die kreeg een staande ovatie, die delegatie. En wat ik heel opvallend vond, was dat toen Jezokus haar speech had afgerond, wachtte zij het applaus niet af. Ze gaf gelijk het woord aan Brekelmans, die introduceerde ze, die haalde naar het podium met die lovende woorden. Het was een beetje alsof ze niet wilde afwachten of er voor haar wel net zo hard geklapt zou worden als voor die Oekraïense delegatie. Als je nou heel slecht denkt.
1: Terwijl dat eigenlijk het lekkerste moment is natuurlijk, dat applaus.
3: Ja, normaal gesproken is dat natuurlijk zo. En normaal gesproken is dat applaus ook altijd heel hard. Ongeacht wat iemand gezegd heeft. Maar misschien wilden ze toch het risico niet nemen dat het op de applausmetertjes iets minder ver uitsloeg dan bij die Oekraïnse delegatie.
1: En ging het daar ook nog over pro eigenlijk?
3: Ik heb daar in de zaal waar die vergadering zich afspeelde niet de naam van de partij gehoord. Het ging wel heel erg over links. En het ging over hoe erg links is en hoe gevaarlijk ook. En met de belastingverhoging en slecht voor het bedrijfsleven. Maar het gekke is dat die VVD-congressen zijn eigenlijk een soort van schizofrene bijeenkomsten, als ik dat woord mag gebruiken. Want in de plenaire zaal wordt er vooral heel hard geklapt. Maar bij de koffieautomaat hoor je andere verhalen. Daar hoor je wat mensen er echt van vinden. En daar zeggen ook bestuurders die een VVD-pet op hebben, dat het misschien wel tijd is dat er over schaduwen wordt heengestapt. Want er moet wel wat gebeuren, want er moet geregeerd worden. Dus ik denk dat de aversie tegen pro vooral bij de partijleiding zit. Mm-hmm. En bij zeker de bestuurlijke VVD'ers toch heel wat minder.
1: Ja. Mevrouw Pieri, vindt u dat ook, dat er tijd is dat er over schaduwen wordt heengestapt? Ook vanuit pro?
2: Nou ja, kijk, ik denk, als je eerlijk bent, nog GroenLinks, nog PvdA, we hebben ooit een hele warme band ideologisch gehad met de VVD. We stonden vaak ook in campagnes tegenover elkaar. Maar wat ik de afgelopen jaren heb gezien, en ik hoop enigszins ook onder Brekelmans dat dat in de Kamer in ieder geval iets normaler wordt, is dat je niet op de persoon speelt. En dat je uiteindelijk ook beseft dat democratische krachten elkaar in dit land nodig hebben. En dat was natuurlijk, voor mij is het echt iets historisch fout gegaan op het moment dat je over een andere democratische partij zegt, we sluiten ze uit. Mm-hmm. Hey, ik wil niet terug in de geschiedenis, maar ik denk dat daar echt iets is gebeurd
1: moeilijk is om overheen te stappen.
2: Nou, niet zozeer, denk ik, voor ons. Maar ik denk dat daar, dat is ook, denk ik, de scheuring die zit in de VVD. Laten we heel eerlijk zijn, op heel veel lokale plekken, nu ook. Het liefst gaat pro natuurlijk gewoon met progressieve partijen regeren. Maar op het moment dat dat niet kan, dan doe je dat ook met andere democratische partijen, ook op rechts. En voor de VVD geldt lokaal precies hetzelfde. En we zagen hier natuurlijk een waterscheiding die eigenlijk Yesilgus als partijleider heeft geschapen.
1: Ja. Maar pro wil dus wel graag samenwerken ook met de coalitie. Maar tegelijkertijd, ja, Jesse Klaver die haalde vandaag best wel flink uit naar de VVD. Het begon in de Volkskrant vanochtend. Daar zei hij al dat D66 en CDA te veel hun oren laten hangen naar de VVD.
2: Absoluut.
1: En op het congres zei hij het nog wat feller. Zei hij dat de VVD de coalitie gijzelt en meer met zichzelf bezig is dan met de toekomst van het land. Ja, is dat dan de manier om toenadering te zoeken?
2: Nou ja, gelukkig mag ik het zelf duiden. Als ik heel eerlijk ben, denk ik dat dit gewoon is wat men ziet. Je zag het afgelopen week. We hebben een afspraak gemaakt met het kabinet over de begroting van buitenlandse handel. Dat is een compromis, hè? Het is niet 100% alles wat wij wilden, of op de manier waarop we het wilden. En hoe die coalitie over elkaar heen buitelt met de hele tijd spinnen wat er wel of niet in zit. De minister die zit in de Kamer en op een gegeven moment komt er in het nieuws, er is ook een schaduwdeal, is dat je echt denkt, jeetje, als wij onderhandelen we dan met 66 zetels, namelijk alle drie de partijen, of gewoon puur met één minister die daar zit. En als ik heel eerlijk ben, wat je ook ziet is, ze zijn uiteindelijk gegaan voor minderheidskabinet, omdat de VVD ons er niet bij wilde en D66
3: precies.
2: Ja, 21 niet wilde. Ze wilden geen keus maken van over rechts of over links. En dat is precies wat ze nog steeds
1: Vandaag
2: ze nog hebben die keus niet gemaakt. We
3: ze willen
2: allemaal
3: hem niet maken.
2: Nou, ik denk dat de VVD het liefst over rechts zou gaan. En D66 het liefst over links. En wij zeggen, en ik denk dat jij 21 niet anders zegt, met ons samen gaat het niet. Je zult een keus moeten maken.
3: Ja. Dus ik hoor vandaag echt andere verhalen. Want bij de VVD denken ze echt dat bijvoorbeeld op het stikstofpakket dat eraan moet zitten te komen, dat ze dan zowel van jullie als van jaar 21 steun krijgen.
2: Nou, we gaan het zien. Het pakket moet nog gepresenteerd worden. Dus wij zullen altijd dingen op de inhoud beoordelen. Maar als je kijkt in het algemeen naar het verkiezingsprogramma van jaar 21 en die van ons, en ook in de Kamer, zijn het echt vaak gewoon 180 graden tegenovergestelde kanten die wij op willen. Dus ik denk dat het heel moeilijk wordt om die bij elkaar te brengen. En ja, in het 20 kijkt er hetzelfde naar. Als het kabinet zelf die keus niet maakt, dan zullen wij vanuit de oppositie moeten afdwingen dat ze die keus maken. En wat ons betreft moet het dan altijd eerlijker en progressiever. En ik snap dat dat bij de VVD pijn doet.
4: Wilma, over de VVD. Vandaag was dus dat voorjaarscongres. En daar werd, zoals je net al even kort zei, dat nieuwe liberaal manifest aangenomen. Dat heeft ook alles te maken met een zoektocht van die partij naar zichzelf. Hè? Eigenlijk, zoals ook Pro bezig is met de ideologische veren en de verschillende bloedgroepen die bij elkaar gebracht moeten worden. Dat geldt ook een beetje bij de VVD. Waar worstelt die partij nou zo mee?
3: Nou ja, ik denk dat Liberaal Manifest, dat heeft ook een beetje een inhoudelijke bedoeling. Namelijk, dat vorige Liberaal Manifest dateert uit 2005. Dat was de tijd van net na de Fortuinrevolte. En dat manifest heeft het erg over democratisering en over hoe je als overheid met je burgers omgaat. Dus dat was wel echt gedateerd. En dat ze vonden dat dat toe was aan een opfrisbeurt. Maar wat er eigenlijk nog belangrijker is, dat je ziet sinds een aantal jaren dat de VVD gefragmenteerd raakt. En de bedoeling was dat dit manifest en het proces rond dat manifest om samen te zoeken naar waar ze het allemaal wel over eens zouden kunnen worden, dat zou leiden tot een nieuwe vereniging onder de liberale paraplu.
4: Ja, en ik hoor in je stem dat niet lukt? Of?
3: Nou ja, zolang je het hebt over grote liberale uitgangspunten, over vrijheid en verdraagzaamheid en sociale rechtvaardigheid, ja, dat zijn begrippen die iedere VVD'er wel aanspreken. Maar heb het dan over de samenwerking met Pro, of heb het over de spreidingswet, of over klimaatbeleid, whatever. En dan zijn de scheidslijnen meteen weer zichtbaar.
4: Ja. Nou, zoals we net al schetsten, we zitten dus met die minderheidscoalitie, hè, omdat dus D66 niet met JA21 wilde, de VVD niet met GroenLinks, PvdA, Pro. De VVD is daar wel radicaler in geworden. Ja. Waar komt die grote aversie nou zo vandaan?
3: Ja, ik vind het vervelend om een beetje persoonlijk te worden, maar er is een reden. En die zit hier. Want ik hoorde ook vandaag weer, niet eens van de meest rechtse VVD'ers, die motie Piering die een jaar geleden is ingediend, die ging over het wapenembargo tegen Israël. Zeker. Die ervoor zorgde dat, vonden ze bij de VVD, ook de Iron Dome niet meer bevoorraad kon worden, waardoor Israël de zelfbescherming niet meer overeind zou kunnen houden. Dat vinden ze heel, heel vervelend en heel radicaal. En dat is voor heel veel VVD'ers een aanleiding om te zeggen dat GroenLinks de PvdA heeft overgenomen en dat er van de oude, bestuurlijke PvdA niet meer zoveel over is.
2: Ik denk dat het ging om electorale redenen. Al ver voor deze motie zag je dat je Zielkens die route inzette. Ze hebben een kabinet laten vallen op migratie. De deur opengezet natuurlijk ook gewoon naar de PVV. Dat heeft denk ik ook die enorme splijting in de partij zelf veroorzaakt.
3: Nou, die was eigenlijk al daarvoor ingezet, hoor. Ook al onder Rutte 4. Rutte 4 was een D66-kabinet. En het rechte deel van de partij vond dat heel vervelend. Die vonden dat ze onvoldoende de VVD-geluid terughoorden. Dus toen is die kant eigenlijk zichzelf gaan organiseren. Daarna kwam het kabinet Schoof, waar de linkerkant van de partij over in de gordijnen ging.
2: En de bestuurlijke kant.
3: En de bestuurlijke
2: niet alleen
3: kant,
2: de linkerkant.
3: Zeker, ja. Maar die ging zich dus daarna organiseren. Maar,
4: ja. Met deze geschiedenis wordt dat ooit nog wat met samenwerking tussen deze twee partijen, mevrouw Piri?
2: Nou ja, samenwerking tussen deze twee partijen. Kijk, wij hebben deze partij nooit uitgesloten. Wij zijn bereid om verantwoordelijkheid te nemen. Dat waren wij ook al meteen na de verkiezingen. Dat zijn we nu ook als grootste oppositiepartij. Maar we staan wel voor onze idealen. En het zal niemand verbazen, dat is iets wat vandaag ook de kern was van de speech van Jesse Klaver en ook van de voorzitter van de FNV, van Hans Spekman. Als het gaat om die enorme afbraak van de sociale zekerheid, dat gaat zeker niet met Pro gebeuren. Ze is bereid om iets te doen, maar dan weet men ook wat de prijs is.
3: Ja, ze hebben bij de VVD natuurlijk ook idealen. En
2: ja,
3: daar zeggen ze, ja, het is onvermijdelijk dat de verzorgingsstaat dat wordt hervormd. Die hervormingen komen er.
2: Ik wens ze succes met 66 zetels.
4: Ja, oké. Nou, dat is dan mooi gezegd. Ik dank jullie heel hartelijk voor dit gesprek. Wilma Borgman en Katty Piri, dank jullie wel. We gaan naar live muziek luisteren. Naar Janne Sa en gitarist Frank van Kasteren. Janne, wat ga je spelen?
5: Body Language.
4: Nou, ga je gang.

0: Dankjewel, Janne. Straks horen we je nog een keer. De spanning loopt hier in de Rode Hoed op. Niet alleen omdat we de ontknoping naderen van de Brusselprijs 2026... maar ook omdat Marokko over een half uur al gaat aftrappen tegen Brazilië. De Atlasleeuwen beginnen aan het WK voetbal als de kersverse winnaar van de Afrika Cup. En bij het vorige WK haalde Marokko de halve finales. Een gouden generatie dus. Dus de vraag is, wat brengt dat voetbalsucces het land en de diaspora? Hier aan tafel voetbaljournalist Mustafa Esadik, schrijver van het boek De Voetbalkampioenen van Afrika, dat net uit is. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En Samira Bouchibti, schrijfster en oud Tweede Kamerlid van de PvdA. Of heeft u liever pro?
2: PvdA.
0: Oh, ja, toch PvdA. Aangehecht. Ja.
2: Dat is gewoon vertrouwd.
0: U mag mooi dichter, ietsje dichter bij de microfoon gaan zitten.
2: Excuus, goedenavond.
0: Fijn dat jullie er allebei zijn. Samira, hoe is het met de spanning? Hè? Niet vanwege pro, maar vanwege die wedstrijd.
2: Ja, dat begrijp ik. Maar de spanning, ik moet heel eerlijk zeggen, de spanning is er. Als je echt gewoon voor een scherm met popcorn. In mijn geval is dat gewoon thuis. Maar ik denk dat bijvoorbeeld mijn broers gewoon in bijvoorbeeld mannencafés gaan zitten. Een broer is in Marokko. Nou, dat is helemaal fantastisch natuurlijk om daar mee te maken. Die zit dan ook in zo'n mannencafé. Alleen maar mannen.
0: Ja.
2: Heerlijk onder elkaar.
0: En de vrouwen? Waar zijn die?
2: Thuis. Gewoon met de vrouwen.
0: Ook en aan dan het kijken?
2: Ook aan het kijken, ja. Dat denk ik wel. Want ik denk dat ook een hele jonge generatie, dat zie je ook terug op TikTok, ontzettend fanatiek is en echt begaan is ook met de elftal, trots zijn ook. Maar ja, die vieren het, of vieren het, die kijken het op een andere manier. Maar ik denk dat heel Marokko letterlijk plat ligt.
0: Ja. En die verwachtingen zijn natuurlijk allemaal hoog gespannen na al die successen van de afgelopen jaren. Wat hebben die betekend voor de vele Nederlanders met Marokkaanse roots? Is dat belangrijk?
2: Ja, zeker. Het is gewoon een gek gevoel. Het is heel vreemd dat een voetbal in dit geval ervoor heeft gezorgd dat er een stukje erkenning kwam. Meer respect, hè, is ook afgedwongen op die manier. Hè, met de leeuwen die fantastisch werk hebben geleverd. Hè, mooie prestaties hebben geleverd tijdens de WK. En alsof dat een soort van uitstraling gaf ook op ons. Op Marokkaanse Nederlands van kijk eens. Hè, dit is fantastisch, dit is mooi, dit is ook van ons. Ja. Hè, dit zijn wij ook. Dus ja, dan kun je met trots zeggen, ja, ik ben Marokkaanse Nederlander en ik ben blij.
0: Ja,
2: echt heel erg
0: blij. Het is ook fijn om positief in het nieuws te zijn.
2: Dat is het ook. Ja. Het is echt niet leuk de afgelopen jaren. Ik ga wat langer mee, want ik ben een dagje ouder. Maar ik woon hier nu, ik denk, een jaar of 54 in Nederland. Maar het is gewoon ook niet leuk voor jongens die hier geboren en getogen zijn. Hè, Nederlanders van Marokkaanse komaf. Die zich nog steeds moeten verdedigen tegen negativiteit, demagogie. We gaan dat daar niet vanavond over hebben. Het moet een beetje gezellig blijven. Ja. Maar dat is wel ontzettend
0: jammer. Dit soort momenten zijn dan belangrijk.
2: En dit soort momenten, dit zijn echt ook, die ze ook meedragen. Ook naar hun werk, naar school, op straat. Ik ben trots.
0: En Mustafa, het is tegelijkertijd ook wel een beladen WK. Vooral voor Afrikaanse fans ook. En ook een Afrikaanse scheidsrechter trouwens. Die gewoon de VS niet inkomen. Hebben vrienden en kennissen van jou die reis naar de VS bijvoorbeeld wel aangedurfd? Of om die reden niet gegaan?
1: Ja, ik ken er drie persoonlijk. En die zijn alle drie binnengelaten. Dus ik had contact met ze en ze hadden geen enkel probleem om het land binnen te komen. Tegelijkertijd zie je natuurlijk wel heel veel berichten van andere mensen, met name vanuit het Afrikaanse continent, die er niet in komen op verschillende niveaus. Of het nou journalisten zijn of mensen van de staf of supporters. Of dus die scheidsrechter. Was de beste scheidsrechter van Afrika vorig jaar. Ja, die komen er allemaal niet in. En het WK is altijd een evenement geweest dat in het teken stond van ontmoeting, van elkaar leren kennen, van verbinding. Daar is weinig van over als we hier naar kijken.
0: En over het elftal zelf, hè, want daar willen we het ook gewoon even over hebben. 2/3 van de spelers, heb ik begrepen, van Marokko is niet in Marokko geboren. En in het verleden was dat ook al zo. En dat was niet altijd even, pakt niet altijd even succesvol uit voor die teams. Maar dat is de laatste jaren veranderd. Maar wat is er veranderd? Waardoor werkt het nu opeens?
1: Nou ja, op dat WK toen in 2022 was er ook voor het eerst een coach met de Marokkaanse achtergrond die in Frankrijk was opgegroeid. En hij bleek in staat om al die verschillende culturen, want het zijn ook gewoon Nederlanders, het zijn Belgen, Fransen, Duitsers, Italianen, et cetera. En hij bleek in staat om ze te verbinden met die Marokkaanse identiteit als gemene deler. En als we kijken naar de documentaires die destijds werden uitgezonden, en als we zagen hoe hij in de kleedkamer die spelers kon motiveren, met name ook dat verhaal over hun opa's en oma's, hun vaders en moeders, de eerste generatie Marokkanen in Europa. Ja, en wat zij allemaal voor op offeringen hebben gebracht, zodat hun kinderen en kleinkinderen een betere toekomst konden hebben. Ja, dat bleek heel erg motiverend te hebben gewerkt. En daarnaast ook de tweede factor, familie. Mm-hmm. Want destijds in Qatar werd ook een heel resort afgehuurd voor de familieleden van de spelers. Wat die coach heel slim had gedaan, en daar win je de harten van alle Marokkanen mee, is de rol van de moeder. Want na de eerste overwinning deed hij aan het einde van het interview de groeten aan zijn moeder. Ja, ja. En toen hingen alle Marokkanen huilend aan zijn lippen. Dus ja, dat was wel heel slim van hem.
2: Ja, ja. Ja, nou, ook net toen ik zei, de mannen in de mannencafés en de vrouwen thuis, natuurlijk is ook inderdaad een familie-aangelegenheid. Maar je zegt het ook heel erg mooi als je ziet hoe die trainer ook die verbinding bracht. Want ja, het is best ingewikkeld. Ik bedoel, de Marokkaan bestaat niet. Hè, een Franse Marokkaan is toch echt wel een andere dan een Belg. Of dan de Nederlandse Marokkaan. Mm-hmm. Dat zie je ook als wij op vakantie, tenminste laat ik voor mezelf spreken, in Marokko ben. Dan zie je dat de Fransen toch andere Marokkanen zijn dan de Belgen. Ja. En als je dat dan als trainer, dat saamhorigheidsgevoel, de boel bij elkaar kan brengen, even Koheniaans, ja, dat is knap.
0: Ja.
2: Dat is knap. Want het zijn ook niet de makkelijkste jonge mannen altijd. Maar dat heeft hij mooi gedaan. En wat hebben ze gemeen? Ze zijn allemaal Marokkaan op dat moment. En dat is ook wat je ziet. En daarom vind ik het weer jammer. Ik heb vandaag even een beetje op sociaal media gekeken. Dan, ja, voor wie ben je dan? Mijn dochter, 13 jaar, met een Oer-Friese achternaam overigens. En die vroeg aan mij, ja mama, jij gaat naar de radio. Maar wat als ze nou vragen, voor wie ben je dan als Nederland tegen Marokko moet straks? Misschien je hebt er iets meer verstand van dan ik.
1: Ja, de volgende ronde.
2: Nou dan.
0: Nou, het kan best snel, hè? Geloof ik inderdaad. Ja. Na de groepsfase kan dat best snel gebeuren.
2: Ja, dat kan best wel snel.
0: En dan? Ja, dan stel ik de vraag ook maar.
2: Ja, toch?
0: Ja?
2: Dan?
0: Wat heb je tegen je dochter gezegd?
2: Ik heb gezegd dat ik dat ik daar
0: dat het ingewikkeld is. Nou,
2: het is
0: complicated.
2: Het is heel plat en het is bijna een cliché. Het is bijna kiezen tussen je vader en je moeder. Echt, dat is zo moeilijk. Maar ik moet zeggen, in dit geval, nu, zou ik wel voor Marokko zijn. Waarom? Het is toch wel de underdog. Hè? Het is zo hard gewerkt de afgelopen jaren. En niet omdat je dan meer Marokkaan bent of minder Nederlander. Of dat ik loyaal ben naar Nederland toe. Want dat is ontzettend jammer dat daar ook jongeren weer, als ze zeggen ik ben voor Marokko, dat ze daar weer mee geconfronteerd worden. Maar het is, ik gun het ze gewoon. Ja.
0: En Mustafa, hoe zit het voor jou?
1: Nou, het is best complex. Want ik denk dat als je het hebt over de 400.000 Marokkaanse Nederlanders, dat iedereen voor Nederland kiest. Want anders woon en werk je hier niet. Dus je kiest sowieso voor Nederland. Maar het probleem is, op het moment dat 11 tegen 11 voetballers op het veld staan, ja, dan gaan er toch andere gevoelens spelen. Wat ik er wel over wil zeggen, is dat ik er wel echt enorm tegenop zou zien om 5 dagen lang het integratiedebat zoals we toen in 2002 hadden gekend, om die even in sneltreinvaart te doen in 5 dagen. Dus wat mij betreft worden ze allebei groepswinnaar en treffen ze elkaar in de finale. En dan maakt het niet zoveel uit wie wint.
0: Oké.
1: Okay.
0: En we hebben het dan nu over Nederland de hele tijd, maar Marokko is ook gewoon het best presterende Afrikaanse land in dit hele decennium. Ik kan me voorstellen dat dat ook wat doet met Marokko, de positie van Marokko op dat continent.
1: Ja, zeker. Het geeft een bepaald vertrouwen. Overigens eigenlijk heel breed. Dus niet alleen bij de A-senioren, bij de mannen. Maar ook bij de vrouwen, hè, dat het nu het Marokkaanse vrouwenelftal 2 keer de finale heeft gehad. Terwijl het vrouwenelftal zich nooit eerder plaatste voor het eindtoernooi. Daarnaast hebben de jongeren ook het wereldkampioenschap voetbal voor spelers jonger dan 20 jaar gewonnen. Maar ja, het geeft wel een bepaald zelfvertrouwen. En ja, Marokko of de Marokkaanse regering gebruikt dat natuurlijk wel om zichzelf ook te laten zien op dat internationaal podium. Heel triest weetje is eigenlijk dat 17 Afrikaanse landen hun thuiswedstrijden niet in Afrika kunnen spelen omdat hun stadions niet aan de normen voldoen. Mm. Ja, en heel veel van die landen spelen hun thuiswedstrijden in Marokko.
0: Ja. We moeten het hierbij laten, maar het is duidelijk dat de ploeg met zelfvertrouwen het WK ingaat en jullie ook. En dan wens ik jullie straks heel veel plezier bij het kijken van de wedstrijd tegen Brazilië. Het is wel een lastige eerste tegenstander, maar goed, wie weet. Dank jullie wel, Mustafa Esadik en Semira Bouchipti. Dank jullie wel. We gaan weer naar Janne Straan.

0: Jannesra, je hebt de zaal stil gekregen, dat is knap. Dankjewel. Je werd begeleid door Frank van Kasteren. Dit was Little Bamboo. En je hebt net een nieuwe plaat uit, Workout. En dit najaar ga je daarmee toeren door het hele land. Dus dan kan iedereen jou komen opzoeken. Dat is leuk. Dankjewel voor nu. Nog niet helemaal tot ziens, want aan het einde van dit uur horen we jullie ook nog heel eventjes. Ja, en dan gaan we nu toch echt naar het feestelijke deel van de avond.
1: Wat is het beste journalistieke boek van het afgelopen jaar? Met het oog op morgen presenteert de winnaar van de Brusselprijs 2026.
0: Nou, we gaan het bijna horen. Maar eerst gaan we nog naar de gelukkige winnaar Olivier van Bemen van vorig jaar. Die won toen met zijn boek Ondernemers in het Wild. En hij heeft speciaal voor vanavond een column geschreven.
2: Journalist is het mooiste beroep dat er is. Maar sommigen zijn erop uit onze levensvreugde danig te vergallen. Uit de VS en het Verenigd Koninkrijk is een zorgwekkende trend komen overwaaien. Namelijk de Strategic Lawsuit Against Public Participation. Kortweg SLAP. Organisaties stappen naar de rechter of dreigen daarmee in de hoop kritische journalisten het zwijgen op te leggen. Zelf kan ik erover meepraten. Voor mijn boek Ondernemers in het Wild deed ik bijna 4 jaar lang onderzoek naar de NGO African Parks, een op het oog sympathieke club natuurbeschermers. In 24 reservaten, verspreid over Afrika, proberen zij neushoorns, olifanten en leeuwen te redden, met steun van miljardairs en beroemdheden. Prins Harry zit in het bestuur, Taylor Swift nam een video op en Leonardo DiCaprio trok zijn portemonnee. Niks mis mee, toch? Nou, uit mijn onderzoek komt een heel ander beeld naar voren. Mijn bronnen vertelden over marteling, landroof en racisme. Een Nederlandse oud-bestuurder draaide er niet omheen. Wij zouden het park runnen en zorgen dat er genoeg middelen waren. Want dat konden die zwarte mensen niet, zei hij. Voor de publicatie wilde de directie van African Parks mijn uitgever en mij graag spreken. Niet op de uitgeverij. Het gesprek moest op neutraal terrein plaatsvinden, alsof we in oorlog waren. Ze huurden een vergaderruimte in het centrum van Amsterdam, lieten 2 topmanagers invliegen vanuit Zuid-Afrika, de directeur Nederland was erbij en ze deden een beroep op een prominente advocaat. Moet je van al dat geld geen olifanten redden, dacht ik nog even. 2 uur lang zette dit viertal uiteen hoe slecht het boek was. Ze telden ongeveer 256 feitelijke onjuistheden en ruim 250 misleidende verklaringen. Best een prestatie voor een boek met nauwelijks 300 bladzijden. Een overzicht van die vermeende fouten gaven ze niet, terwijl dat de reden was dat ze het manuscript überhaupt mochten lezen. Hun idee was dat ik de tekst grondig zou herschrijven en aan hen ter goedkeuring zou voorleggen. En oh ja, als mijn werk ertoe leidde dat de postcode-loterij of andere donateurs hun steun zouden intrekken, dreigde African Parks een miljoenenclaim tegen ons in te dienen. Mijn uitgever reageerde verbijsterd. Door de publicatie van onthullende boeken over Nina Brink en mediabaas Christian van Tillo was hij wel wat tegenwerking gewend. Maar dit was next level. Wat dachten die lieden wel niet? We lieten ons niet intimideren. Ondernemers in het Wild verscheen, in het Nederlands en 3 vertalingen. Hier in de Rode Hoed in Amsterdam won het vorig jaar de Brusselprijs voor het beste journalistieke boek. Een klassiek journalistiek huzarenstuk, oordeelde de jury. Dus ja, journalist is het mooiste beroep dat er is. En de groeiende intimidatie van journalisten bewijst eens te meer hoe belangrijk ons vak is.
0: Dankjewel, Olivier. Ik vraag Saskia Jonker om gauw plaats te maken achter de katheder. Want jij gaat nu bekendmaken. Wil jij misschien nog even bij alle 5 de boeken kort toelichten waarom die eruit sprongen voor jullie?
3: Ja, zeker. Dan begin ik met Dick Schoof van Lemya Harouaï en Petra de Koning. Een uiterst vermakelijk en vlot geschreven portret dat laat zien hoe premier Schoof als dienende inschikkelijke ambtenaar functioneerde. Via sterke anekdotes en observaties leggen de auteurs niet alleen hun hoofdpersoon op de snijtafel, maar maken ook mechanismen in Den Haag inzichtelijk. Dan komen we bij de Damiaanhoeve van Christus Stoop. Een ware page-turner die grote thematieken als tunnelvisie, klimaatverandering en de macht van de industrie met literaire kracht verbindt. De jury bewondert de indringende manier waarop de Stoop zijn boek heeft geschreven. Een boek dat bijblijft. Dan de race om het Majorana-deeltje van Gerard Jansen. Een toegankelijke en knap opgebouwde reconstructie van uitzonderlijk complexe materie. Omdat Gerard Jansen die 12 jaar lange zoektocht weet te vangen in een spannend en helder verteld boek, maakt het veel indruk. Dan komen we bij De IJsprofeet van Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Een kritisch en boeiend boek dat met diepgravend gedegen onderzoek de mythe rond Wim Hof ontleedt. Het boek biedt niet alleen een onthullend portret van Hof, maar ook een maatschappelijk relevante analyse van onze gevoeligheid voor goeroes. Tot slot, Wie betaalt mag vervuilen, van Ties Gijzel en Mira Seijs. Een onthullend en urgent onderzoek naar de wereld van CO2-compensatie. De jury prijst de internationale journalistieke samenwerkingen en de manier waarop de auteurs aantonen dat grootse klimaatbeloften in de praktijk tekortschieten.
0: Oké, dankjewel. En dan kan er natuurlijk maar één... Ja, ik kom even staan. Er kan natuurlijk maar één iemand winnen. Ik zie dat...
3: Nou, kan er maar
0: Frank,
3: één de winnaar
0: zijn. Jij hebt een trommeltje bij je. Ga maar even roffelen. Dan maak het moment echt spannend.
3: De winnaar van de Brusselprijs 2026 is het boek dat uitstekende onderzoeksjournalistiek combineert met een overtuigende karakterstudie, zonder de hoofdpersoon te reduceren tot een karikatuur. De IJsprofeet van Robert van der Grient en Anneke Stoffelen.
0: Ja, geweldig. Jullie mogen het podium opkomen. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen, ontzettend gefeliciteerd. Kom maar naar boven. Er is, als het goed is, ergens een hele grote check die nu ook hier naartoe komt. En bloemen, neem ik aan. Want behalve... En, oh trouwens, hier staat hij op tafel. De mooie bokaal van de Brusprijs, die krijgen jullie ook. Hier is de check. 10.000 euro.
4: Ja, wow.
0: Pak hem maar aan. Ja, jullie moeten hem delen, jongens.
4: Ja.
0: Oh, je kunt er allebei eentje vasthouden.
5: Nou, dat lijkt me een eerlijke verdeling.
0: Ja, ik neem deze. Hoe gaan jullie dit doen?
5: Ja, ik wilde al mijn hele leven een witte mok. Die heb ik nu. En Anneke zit enorm verlegen om 10.000 euro. Dus dat lijkt me een eerlijke verdeling.
0: Ja, ik dacht, het is nog misschien... Ah, ja, kijk, ook nog bloemen.
4: Ja.
0: Anneke, jij hebt mooi die 10.000 in je hand gestopt. Maar jullie gaan dat, neem ik aan, gewoon door het midden knippen en samen delen. Of heeft er eentje van jullie harder gewerkt aan dit boek dan de ander?
6: Nee, we gaan wel delen. We gaan eerlijk delen. Ja.
5: Ja, er heeft één iemand harder gewerkt dan de ander. En we gaan eerlijk delen.
0: Oké. Nee, maar dit is, want het was natuurlijk wel opvallend dat dit jaar 3 van de genomineerde boeken uit duo's bestonden. En dat is wel een apart werkproces. Best ingewikkeld misschien soms. En jullie zien elkaar denk ik dan heel veel. Jullie hebben misschien elkaar meer gezien dan vrienden en familie.
5: Er waren momenten dat ik Anneke vaker sprak dan mijn eigen vriendin of mijn eigen kinderen. Maar ja, ik zeg altijd maar, we hebben 9 maanden heel opgesloten en gezeten in een hok. We hebben niet 1 keer ruzie gehad. Ik heb relaties gehad waarin het er anders aan toe ging.
0: Nou, gelukkig kan je nu weer op je relatie gaan richten. Jij ook. Jullie allebei heel erg gefeliciteerd. Dank jullie wel. We gaan... zingen met Janne, maar jij mag wat inzetten, Janne.
7: Ja, en jullie moeten meezingen, want jullie hebben geen excuus, want je hebt al 50 jaar kunnen oefenen.
0: Dit was het oog. Fijne avond.

0: En terwijl de zaal nog een beetje voorzichtig meeneuriet, zeg ik nog even dat morgen Het Oog niet regulier op de radio is te horen, maar alleen als podcast uitkomt, omdat dan...
1: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof, artiest en schrijver Xille McCoy over zijn succesvolle debuutroman Mensen als zonnen en mensen als manen.
2: Ik vind leven gewoon, bestaan vind ik gewoon heel erg fascinerend en intens.
1: En cabaretier Dolf Jansen over zijn oudejaarsconferentie Schaamteloos.
3: En ik vind het heerlijk om te horen hoe ik ernaast zit. Het is niks lekkerder dan verbeterd worden door een vrouw op rij 2 die zeker weet dat ik ernaast zit. Dat is heerlijk.
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
7: alleen de prijs is anders.
8: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo!
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks bo!
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie olifant!
10: Wegens gigantisch succes, terug in het Avas Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
9: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
11: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
14: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
17: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. En daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie was daar weer een reactie op. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet gevonden. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1. En op dit moment start nog een wedstrijd op het WK. Brazilië en Marokko spelen in groep C tegen elkaar in New York. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
18: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar de IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn hernoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag spelen Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. En op dit moment spelen in groep C Brazilië en Marokko. Daar staat het nu 1-1. Het is bijna rust. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit de grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren er in de stad meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de